0: jouw facturen, onze financiering.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
5: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Shaping your future. New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
10: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
11: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
12: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.

vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: De heffing van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op Nieuw Business Radio.

0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden.

0: Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
4: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we

0: Trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: sturing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
7: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
10: Let's Talk Business op New Business Radio.
11: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: De laatste inzichten. New Business Radio voor business shapers.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Listen to lead. New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
0: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
5: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility The Future Is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe? Welkom. Dit is Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Leuk dat je luistert naar Business Insights op New Business Radio. In elke uitzending gaan we aan de slag met slechts één inzicht dat de meest succesvolle impactorganisaties kenmerkt. Op zo'n manier dat jij er morgen in je organisatie vrijwel meteen mee aan de slag kunt.
0: Elke werkdag een praktisch voorbeeld. Eén inzicht dat je meteen kunt gebruiken. Business Insights bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties beginnen altijd vanuit de toekomst en bouwen vanuit daar terug. Dat klinkt misschien wat filosofisch, maar het verschil met gewone organisaties is enorm groot. De meeste organisaties redeneren namelijk vooruit. Ze kijken waar ze nu staan, formuleren ambities die net iets verder reiken dan vorig jaar en plannen stap voor stap hoe ze daar komen. Dat werkt prima zolang de wereld van morgen erg op die van vandaag lijkt. Maar voor organisaties die echt iets willen veranderen, leidt vooruit redeneren bijna altijd tot dezelfde uitkomst. Een iets betere versie van wat er al was. Impactorganisaties doen dat anders. Zij beginnen met een glashelder beeld van de wereld zoals die nog niet bestaat, maar wel zou kunnen bestaan. En bouwen vanuit daar terug naar wat ze morgen kunnen doen. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waarom iedereen kan begrijpen dat het werkt. Het eerste is dat in vrijwel alle culturen mensen handelen vanuit een gevisualiseerde toekomst. Een helder toekomstbeeld werkt inspirerend als een kompas. Zo willen we graag dat het werkt. Dat geeft richting zonder te dwingen en dat is veel krachtiger dan een lijstje met regels. Daarnaast is het zo dat mensen het langer volhouden als ze een toekomst voorstellen die een probleem oplost. In de psychologie heet dat episodic future thinking. Het feit dat je die toekomst voor de geest kunt halen geeft moed om vandaag eraan te werken. Ook als de weg ernaartoe nog niet helemaal helder is. En als laatste de reden waarom dit werkt, het verbindt teams op een hoger niveau. Niet de vraag wat we vandaag moeten doen of hoe we dat nou gaan regelen, maar het beeld dat iedereen met elkaar wil realiseren is wat verbindt. Het reduceert eindeloos overleg over taakverdeling en controle en het versterkt vertrouwen. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het allemaal wel. Maar hoe werkt dit nou in de praktijk? Een van de organisaties die echt excelleert in dit toekomstdenken is Too Good To Go. Sinds 2020 keer op keer uitgeroepen tot een van de meest inspirerende organisaties voor Nederlanders. Too Good To Go begon met een simpel maar confronterend inzicht. Perfect eetbaar voedsel wordt elke dag verspild, omdat het volgens een datum op de verpakking niet meer verkoopbaar is. De oprichters zagen dat dit niet een logistiek probleem is, maar een systeemfout. Ze visualiseerden een toekomst waarin voedselverspilling sociaal onacceptabel is. En ze bouwden vanuit daar terug. Naar een platform dat consumenten, horeca en retailers met elkaar verbindt om overschotten alsnog te gebruiken. Door verspilling zichtbaar, meetbaar en economisch relevant te maken, werd minder weggooien niet alleen moreel juist, maar ook nog praktisch en schaalbaar. Een paar cijfers op een rijtje. Too Good To Go is inmiddels actief in 19 landen en daarmee een internationale marktplaats voor onverkocht voedsel. Er werken ruim 1300 medewerkers wereldwijd. De omzet tikte 75 miljoen euro aan en er zijn meer dan 450 miljoen geredde maaltijden sinds de start in 2016. Dat klinkt bijna too good om waar te zijn, toch? Daarom bellen we met Gijs van Schoot, de landendirecteur van Nederland en België. Gijs, jullie missie is een wereld zonder voedselverspilling. Hoe werkt dat denken, misschien wel dat dromen vanuit die toekomst? En wat doet dat voor Too Good To Go in de keuzes die jullie elke dag maken?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag natuurlijk. Het begint ergens met heel helder hebben welke toekomst je dan precies wil realiseren. En in ons geval is dat gekoppeld aan de missie zoals je net schetste. Dus wij dromen van die wereld zonder voedselverspilling. En als je bedenkt dat 40% van al het eten in de wereld wordt weggegooid en dat 10% van alle broeikasgassen in de wereld daarmee samenhangt, dan heb je echt wel een groot probleem te pakken en is echt wel de moeite waard om na te denken over hoe dat er zou uitzien als dat niet zo is. En daar ga je dan aan bouwen. Dat doe je eigenlijk, dat wordt ook een heel groot probleem, dus heb je een schaalbare oplossing nodig.
1: Ja.
2: En nou ja, tegenwoordig in 2026, maar gelukkig ook al in 2018, 2017, 2016 toen we begonnen, kon het dan met een app. En die app die verbindt eigenlijk consumenten aan partners, zoals wij dat noemen, die eten dat over is. En op die manier proberen wij met technologie eigenlijk de oplossing te vinden voor dit probleem. En de schaalbaarheid daarvan laat zich het beste uitleggen door te vertellen waar we dat allemaal doen. Want dat is niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel West-Europa. Maar ook in de US en Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en sinds kort Japan.
1: Fantastisch. Nog daar een vraag over. Heb je misschien een voorbeeld waarin dat toekomstbeeld ook jou en jullie in je organisatie hielp om een keuze te maken?
2: Uiteindelijk maak je dus elke keuze om het redden van eten. En dan gaat het dus niet per se over het maken van zoveel mogelijk omzet. Maar uiteindelijk wil je dat elke partner kan meedoen met jou om zoveel mogelijk eten te redden. En dus in de taal die je spreekt naar partners toe en de keuze die je dus maakt over waarover je praat, gaat altijd over hoeveel maaltijden hebben we gered van de vuilnisbak afgelopen maand, afgelopen jaar. Hoeveel gaan we er redden in de komende 2 maanden of de rest van het jaar?
1: Helder, dankjewel Gijs. En succes met de volgende stappen richting een wereld zonder voedselverspilling.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze. Dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten, bewust klein, want backcasting begint niet alleen met een strategieproject, maar vooral eerst met een gesprek. Bijvoorbeeld beschrijf morgen eens met het team waar je over 10 jaar wil staan als organisatie. Niet abstract, we zijn marktleider, maar gewoon heel concreet. Wat is er dan opgelost dat nu nog niet opgelost is? Voor de klant natuurlijk, voor de markt. Doe het tijdens een bakje koffie of op een treinrit. Zet het op een bloknoot, 10 minuten en de eerste stap is gemaakt. Begin je eerstvolgende jaarplangesprek niet met de cijfers, maar met champagne. Letterlijk een vraag. Welke verandering willen we op 31 december van het komend jaar vieren? 5 minuten voordat je in de KPI's duikt. Het verandert vrijwel meteen de toon van het hele plan. En als derde, plan bijvoorbeeld een future day in je strategieproces. 1 dag, 1 thema... Hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit als we gedaan hebben wat we kunnen? Geen tussen de bedrijven doorsessie van een uurtje, maar bewust de hele dag. Zodat het denken echt losbreekt van de dagelijkse to-do. Wil je gezond groeien en gebruik maken van dit eenvoudige inzicht? Begin dan klein. Niet met een groot strategieproject of een visiedocument van 50 pagina's, maar met 1 gesprek. Met je team. De vraag voor je eerstvolgende teamoverleg. Hoe willen jullie eigenlijk dat de toekomst eruit ziet? En maak dat eens concreet. Schrijf 5 minuten lang mee en laat iedereen 1 zin opschrijven. Dan heb je een uitgeschreven verhaal klaar liggen om op verder te werken. En dat is precies de plek waar bouwen vanuit de toekomst begint. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons niet ook te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden.

0: leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Founding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: mira que te dije, negrona, que te fuera ya. Porque me castiga mucho ser un pioncito, mi lapito, mi tiflauticamente, curvilúdica y anacronística, super heterodina y microsincrónica. Hay una chiva ética, pelética, peluda y pelitancuda que tenía un chivito ético, pero mira, lo tuyo es la muerte. Se acabó lo que se daba, negrona, mira, sarampión, pión, pión, pión.
1: This is New Business Radio.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
7: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers.

0: verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
1: Je rijdt 's ochtends het bedrijventerrein op, parkeert en loopt naar binnen. Maar de helft van je collega's heeft die auto niet of wil hem niet gebruiken. En de bus? Ja, die rijdt hier niet. Een veelgehoorde reactie is dan: waarom regelt de overheid dat eigenlijk niet? Wat blijkt, die bus komt er niet vanzelf en een ondernemer heeft meer invloed dan je denkt, als hij weet wanneer en hoe dat eigenlijk werkt. Wanneer krijg je eigenlijk als bedrijventerrein een OV-verbinding voor elkaar en hoe werkt dat? Nou, dat gaan we vandaag bespreken met 3 gasten in de studio. Kees Goedknecht is de gast, parkmanager bij KG Park Management. Herman de Grooyer, concessiemarketeer bij Transdev. En Hugo Hoepermans is er, programmamanager mobiliteit bij het programma Verduurzaming Bedrijventerrein in Nederland. Fijn dat je luistert naar Company Challenge.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.
1: Ja, welkom allemaal. Kees, Herman, Hugo, leuk dat jullie er zijn. Ja, altijd fantastisch, hè, om dan van die onderwerpen te hebben dat je denkt, ja, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Tenminste, voor mij geldt dat. Kees, even bij jou beginnen. Jij loopt op die bedrijventerreinen rond. Jij bent parkmanager. Hoe zit dat nou met die bereikbaarheid van zo'n bedrijventerrein? Want dat is iets waar je van tevoren misschien denkt van, ja, dat is toch logisch, er zijn wegen, je rijdt daarheen of je fietst daarheen. Waarom is dat dan toch een uitdaging op zo'n bedrijventerrein?
2: Ja, die bedrijventerreinen liggen meestal aan de rand van de stad. Of misschien nog wel verder. Waar voorheen een landbouw was, worden nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld. En vaak zie je dat zo'n gemeente ambities heeft om daar dan nieuwe bedrijven te laten landen. Maar niet nadenkt hoe komen die medewerkers daar dan bij die bedrijven. Dus bedrijven kopen de grond, gaan daar aan de slag, bouwen een mooi bedrijf. Maar vervolgens krijgen ze moeilijk medewerkers, omdat het niet bereikbaar is.
1: Ja. En wat is dan de uitdaging die medewerkers hebben? Want je zou zeggen, nou, autootje, je rijdt daarheen.
2: Ja, we zien toch veel de jonge medewerkers, weet je, de nieuwe talenten, de start-ups, die zijn op zoek naar een leuke plek om te werken en die kiezen vaak toch voor gemak. En als er dan geen goede verbinding is, dan komen ze gewoon niet werken bij je. En dat horen we van veel ondernemers.
1: Ja, en was het dan voor, ik ben ietsje ouder, ik ben bijna 55, in mijn tijd schikte je dan naar de werkgever? Dan dacht je, ja, ik kan daar een baan krijgen die u lager niet voor het oprapen. Dan dacht je, nou oké, dan koop ik wel een of ander oud barrel en dan rijd ik wel in dit oude autootje naar die plek wat inderdaad niet zo handig te bereiken is met OV of niet aan te fietsen is. Maar dat is dus niet meer zo.
2: Ja, de tijden zijn wel iets veranderd. Ja, er zijn natuurlijk werkgevers die heel graag het jong talent wil aantrekken. Dus die bieden dan een auto of die bieden inderdaad andere mogelijkheden. Die bieden een fiets, elektrische fiets. Maar we zien toch ook wel heel veel werkgevers die daar wel mee struggelen. En die het echt moeilijk vinden om het nieuwe talent überhaupt te vinden. Dan nog aan te trekken en dan nog de voorwaarden te scheppen dat ze ook nog gewoon goed bereikbaar zijn.
1: Ja. En dat terwijl het vinden van überhaupt een locatie waar je kan vestigen of waar je kan uitbreiden, dat valt al niet mee. En dan heb je het gevonden en dan kun je weer niet aan mensen komen. Ja, dus ja, zo blijf je natuurlijk.
2: Ja, ik was afgelopen week in Hoofddorp bij een groot bedrijf, een groot bekend bedrijf. Qua naamsbekendheid absoluut geen. Nou, het zijn bedrijven waar je zegt, daar wil ik werken. Maar zelfs zij zeiden al van, we zitten gewoon te ver van Amsterdam Centrum. Jongere medewerkers willen gewoon niet. Nou, ze moeten eerst met de trein. Dan kwamen ze bij het station Hoofddorp. Dan moeten ze nog met de fiets. Nou, als het mooi weer is, gaat het wel. Maar als het dan regent, vinden ze het dan lastig. Ze willen geen hele dagen meer werken. Nou, dat is natuurlijk ook een bekend geluid. Ja. Het is lastig. Het is lastig voor ondernemers.
1: Ja, dus simpel gezegd, hè, als ik even simpel de link maak. Hugo, dan kijk even naar jou. Want jij kan natuurlijk nog veel breder kijken vanuit het programma Verduurzame Bedrijventerreinen. Zorgt die beperkte bereikbaarheid er dus voor dat bedrijven die op een bedrijventerrein zitten waar die bereikbaarheid een vraagstuk is, zorg ervoor dat je gewoon moeilijk mensen kan krijgen. En het is al zo lastig om mensen te krijgen.
3: Ja, dus eigenlijk interessant. Er zijn dus 3800 bedrijventerreinen in Nederland.
1: Goedemorgen.
3: 3 miljoen medewerkers werken daar. En die zijn eigenlijk aangelegd, even grosso modo, met slechte bereikbaarheid, wat Kees ook zegt. En als je dan de medewerkers die er nu werken, die komen er. Maar het gaat vooral over wie trek je niet aan. En de andere kant is het ook zo. Als je iets wil met intensivering, hè, dat is nu verdichting opgave, dat de bedrijventerreinen beter benut moeten worden, dan gaat het ook vaak af van parkeergelegenheid.
1: En dat is vaak al een uitdaging. Hè? Als ik wel eens bij een klant op een bedrijventerrein kom, of ik ga daarheen omdat mijn autodealer er zit of wat dan ook. De auto's staan overal.
3: Ja, dus de vraag ook is, weet je, wat zijn de mogelijkheden en hoe kan het ook anders? En daar stoeien bedrijven mee, maar ook als bedrijven gaan samenwerken, zeggen ze, hoe kunnen we dit anders aanpakken?
1: Ja, Kees, dan denk ik, jongens, de fiets. Hè? En de afstand, de range is natuurlijk groter geworden, want met een elektrische fiets

0: kun je best, je kunt wat harder en je bent er sneller. Dus dat zorgt er ook voor dat de afstand die je wil fietsen groter wordt. Je hebt je workout gehad. Dus de fiets is toch een fantastische oplossing. Hè?
1: Hij zei dat, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Hij zegt ook tegen werkgevers, zorg dan dat je medewerkers een fietsenprogramma, leaseprogramma aanbiedt. Dat in ieder geval geactiveerd wordt. Maar goed, dan blijven er nog steeds medewerkers die van verder weg komen en die dan nog geen auto hebben of gewoon het bedrijf daar niet goed kunnen bereiken. Ja. En dan toch afhaken.
0: En Hugo, weten we hoeveel mensen er met de fiets naar die 3800 bedrijventerreinen gaan ongeveer?
2: Ja, wat het interessante in Nederland is, eigenlijk een kwart tot een derde van de mensen gaat op de fiets aan het werk. Alleen als je op bedrijventerreinen die slecht bereikbaar zijn, is dat vaak 10%. Terwijl bijvoorbeeld in een bedrijventerrein in Zaltbommel hadden ze een onderzoek gedaan dat 9% van de mensen met de fiets komt. Terwijl de potentie 48% was. Dus de helft van de mensen kon daar binnen een straal van 12 kilometer met de fiets komen. Dus dat is echt een unlocked potential.
0: En waarom doen ze dat dan niet?
2: Ja, het heeft ook vaak nog te maken met, wil jij tussen vrachtauto's naar je werk komen? Dus is het veilig genoeg? Dat betekent heel vaak dat je vrijelijk in de fietspaden moet aanleggen. En dus zorg ook dat het aantrekkelijk is.
0: Ja, oké. Okay. Dus die straal van 12 kilometer rondom zo'n bedrijventerrein, dat iedereen die daar woont, zijn in principe potentiële fietsers.
2: Ja.
0: Maar als je dan gaat kijken hoe hun weg van huis naar het bedrijventerrein is, dan is die weg niet veilig, comfortabel, prettig genoeg. Ik kan me ook voorstellen, als je inderdaad een ploegendienst moet werken en je moet 's avonds, zeker als vrouw, helaas, over het bedrijventerrein, kan ook niet zo prettig zijn als het dan donker is.
2: Nee, zeker. Maar daar zit wel potentie. Dus als je dat als bedrijventerrein samen met de gemeente kunt aanpakken, zit daar gewoon eigenlijk potentieel van mensen die heel graag gezond, duurzaam en snel naar werk kunnen komen.
0: En dan nog denk ik, dus als je het heel goed doet, kan je misschien wel 40% bereiken die dan met de fiets komt. Dan moet je het heel goed doen, zeg ik nog maar even. Ja. Maar dan is nog steeds 60%, dat is nog meer dan de helft. Die komt dus niet met de fiets.
2: Ja.
0: En dus dan waarschijnlijk met de auto. Want wandelen zal het niet zijn.
2: Nee.
0: Of met OV.
2: De OV, daar toch? Zit zeker grote potentie.
0: Ja. Nou, dat OV, dat is natuurlijk spannend. Want ik weet niet of jullie wel eens SimCity hebben gespeeld. Hè? Dat is zo'n spelletje. Dan kan je een stad ontwerpen. En dan, dat is heel makkelijk. Hè? Dan op een gegeven moment denk je, dan doe ik hier industrie. En dan leg je even een spoorlijntje aan of een buslijntje. En dan ligt die er. En zo werkt mijn brein dan ook. Dan denk ik, als je als gemeente denkt, hey, wacht eens even, hier hebben we nog grond. We willen meer bedrijvigheid. Dan gaan we een bedrijventerrein plannen. Dan denk je toch ook na over, daar moeten mensen naartoe. En misschien moet er ook dan ook wel een buslijn of een tram of een wat dan ook. Light rail, je hebt allerlei opties tegenwoordig. Is dat een beetje te makkelijk gedacht, Herman?
3: Het is op zich een goede gedachte. En stap 1 op het moment dat er een bedrijventerrein is wat behoefte heeft aan openbaar vervoer, is een hele laagdrempelige. Ga contact zoeken met het openbaar vervoerbedrijf wat in die stad het openbaar vervoer verzorgt.
0: Yeah.
3: Ga het gesprek aan. Belangrijke informatie is, waar komen de mensen vandaan? Wat zijn de werktijden? Gaat het om een bedrijventerrein waar 5 dagen in de week van 8 tot 6 wordt gewerkt? Of gaat het om een bedrijventerrein waar 24/7 in vol continu dienst wordt gewerkt? Om op die manier in kaart te brengen wat de behoefte is van het betreffende bedrijventerrein en te kijken hoe je daar als vervoerbedrijf op kunt inspelen. Dat kan soms heel gemakkelijk.
0: Maar ik denk even heel simpel. Hè? Als ik als ondernemer op zo'n bedrijventerrein me ga vestigen, dan moet die bereikbaarheid moet toch al lang geregeld zijn. Dan moeten er toch al fietspaden liggen. Dan moeten er toch al bus.
2: Maar in de kern,
0: je gaat het niet pas regelen als iedereen er al zit. Want dan is het probleem er toch, Hugo?
2: Maar in de kern, als een nieuw bedrijventerrein wordt aangelegd, wordt daar ook naar gekeken. En dus volgens mij gaan overheden samen altijd bij de ontwikkeling. Hoe ontsluiten we dit? En dat het in het verleden niet altijd zo is geweest, dat is ook een feit.
0: We hebben last van onze installed base van 3800 bedrijventerreinen.
2: Ja,
0: oké. Okay.
2: En dan kunnen we niet zeggen, daar doen we niks aan. Dus volgens mij zijn de intenties van iedereen goed. Alleen in de uitwerking zijn bedrijventerreinen in Nederland gewoon slecht bereikbaar voor het OV.
0: Ja, oké. Okay. Dus stel je voor, je zit op zo'n bedrijventerrein. Je herkent dit vraagstuk. Je weet ook van het potentieel wat bij ons kan komen werken, daarvoor een groot gedeelte kan niet komen. Omdat we inderdaad geen Fietspaden gaan we het dan nog een keer over hebben. We gaan het nu even concentreren op het OV. Er rijdt geen bus of iets anders. Maar bus is natuurlijk het meest toegankelijk. Want daar heb je niet nog weer rails en weet ik wat allemaal voor nodig. Ja, ik zou dan zeggen inderdaad bel de lokale busmaatschappij. In dit geval bellen we jou.
3: Ja.
0: Herman. Nou, dan zeg ik, nou joh, fijn. Ik heb hier allemaal mensen die willen hier naartoe met de bus. Dat is handel, dat is business. Dus hoe gaan we dat fixen?
3: Ja, dus als die stap gezet is en je hebt in kaart gebracht wat precies de behoefte is, dan is het aan de vervoerder om te kijken van, kun je daar op de enige wijze een oplossing bieden? Dat kan soms een hele simpele zijn. Bijvoorbeeld door een buslijn die in de buurt rijdt, maar net te ver van het bedrijventerrein een halte heeft, in aansluiting op werktijden een lusje te laten rijden. Als dat binnen de dienstregeling past. Ik heb een voorbeeld van een bedrijf wat met ploegendiensten te maken heeft. Nou, je weet precies hoeveel mensen er op een bepaalde tijd moeten zijn. Hoe laat ze weer weggaan. Tussendoor hoef je er niet te komen, want is daar geen bedrijvigheid?
0: Nee.
3: De oplossing daar was om een buslijn die daar in de buurt kwam, die omleiding te laten rijden op een drietal tijdstippen waarop die behoefte er is. Dus dat kan een hele simpele oplossing zijn. Het kan ook zijn dat het allemaal wat minder simpel is, omdat het inderdaad zo ver weg van de bewoonde wereld, om het zo maar te zeggen, ligt, dat je moet kijken in hoeverre is er een mogelijkheid om daar een buslijn te creëren. En dan praat je over, wat zijn de aantallen? Waar komen de mensen vandaan? Is er potentie om daar met een grote bus te gaan rijden? Moet dat dan de hele dag? Of kan dat alleen op de tijden waarop mensen naar het werk gaan? En daar ga je dan als vervoerder proberen maatwerk te leveren. Want ook een vervoerder ontwikkelt door en is op zoek naar nieuwe potentiële klanten. Je raakt mensen kwijt omdat ze gaan verhuizen, omdat ze zijn afgestudeerd, omdat ze gepensioneerd zijn, etc. Er is altijd een verloop in je klantenbestand. En je bent als vervoerder continu aan het kijken, waar is weer potentie om nieuwe reizigers te werven.
0: En jullie monitoren dus ook de buslijnen die er al jarenlang liggen, om te kijken van wie stapt waar in, hoeveel mensen zijn dat, en is het überhaupt nog nuttig om deze route te rijden of een andere route, of deze halte te behouden of een andere halte.
3: Dankzij de OV-chipkaart en het betalen met de bankpas hebben we natuurlijk exact gegevens over herkomstbestemmingen, aantallen instappers. Dus we weten ontzettend veel over wat er met zo'n buslijn gebeurt. En dat geeft ons natuurlijk heel veel informatie om te kijken van, nou, kunnen wij een passend bod leveren? Hebben we nog ruimte? Het voorbeeld dat ik net gaf, op het moment dat je op ploegendiensttijden gaat aansluiten, moet er natuurlijk wel plek zijn dat die mensen die er gebruik van willen maken niet een volle bus treffen. Hè? Dus, en daar kun je allemaal, dankzij de gegevens die wij beschikbaar hebben, naar kijken hoe je daar zo goed mogelijk op kunt anticiperen.
0: Maar Herman, dat klinkt alsof we dus gewoon de oplossing hebben. Dan wordt het een hele korte uitzending dit. Dus dat is top, we bellen jou. Jij kijkt of er ruimte is. En als er ruimte is, dan leggen we die buslijn een beetje om. En dan hebben we het gewoon gefixt.
3: Moet die buslijn daar wel in de buurt rijden? Want dat was wel een nadrukkelijke voorwaarde.
0: Wat is in de buurt?
3: Zei, op het moment dat die buslijn daar niet in de buurt is, ga je eerst kijken van, is er potentie om daar een nieuwe lijn te creëren? Je moet dan kijken of je binnen de hoeveelheid dienstregelinguren die je beschikbaar hebt, kijken of je daar maatwerk kunt leveren. Ja. En dat zal de ene keer wat beter gaan dan de andere keer. Maar het begint met die eerste stap van die inventarisatie. En niet denken van, er is hier geen bus, het is allemaal drama, er kan helemaal niets.
0: En jullie, Transdev in dit geval, je rijdt natuurlijk niet in heel Nederland. Hè? Dat is allemaal weer verdeeld in allerlei, ik geloof concessies heet het. Hè? Dus je krijgt zeg maar de kans om dat een aantal jaar te doen. Maar binnen de afspraak die je dan hebt, mag je gewoon alles zelf bepalen.
3: Het hangt een beetje af van welk contract heb je met de provincie waarmee je het contract hebt afgesloten. Er zijn ook voorbeelden bekend dat de provincie voorschrijft, dit is het lijnennet en dat is het dan.
0: Okay.
3: Maar er zijn ook concessies waarbij je om de twee keer per jaar in een ontwikkelteam waar vervoerder en overheid aan tafel zitten, te kijken van, past het aanbod nog bij de vraag? En zo niet, wat kunnen we daar aan doen?
0: Okay.
3: Dus er zijn ook concessies waarmee je begint en waarbij het lijnennet niet voor 10 jaar in beton gegoten zit, waarbij je wel degelijk speelruimte hebt en samen met de provincie kijkt, sluit het aanbod nog aan op de vraag? En zo nee, wat kunnen we daar dan aan doen?
0: Ja, dus ik hoor je al zeggen, okay, als die lijn al in de buurt ligt, is de kans wat groter dat we een stukje om kunnen rijden. Als die lijn daar niet ligt, moeten we het gaan onderzoeken. En het is ook afhankelijk van wat hebben we eigenlijk überhaupt met onze concessiegever, noemen we dat. Ja. Simpel gezegd, de opdrachtgever, zeg ik maar even flauw. wat hebben we daarmee afgesproken? Ja, en hoe vaak per jaar of hoe vaak per periode mogen we dingen gaan aanpassen?
3: Ja.
0: Kijk, en dan wordt het alweer ingewikkelder, klinkt het alsof, Kees.
1: Ja, het klinkt natuurlijk een beetje als de ideale situatie dat je tussentijds kan wijzigen. Wij werken heel veel rondom Schiphol, Haarlem, Amsterdam. En eigenlijk hebben we daar nog nooit echt succes gehad met het tussentijds wijzigen van lijnen. Ondanks dat de wens heel groot is. Als je kijkt zeg maar, wat er aan data, aan aantallen nodig is om een nieuwe buslijn te laten rijden. Dan hebben we het niet over tientallen, hebben we het ook niet over honderdtallen. Dan gaat het soms wel over duizenden mensen die moeten werken in een gebied. Om überhaupt een vervoerder inderdaad aan tafel te krijgen van kijk. Gaan we kijken of we daar een aanpassing in kunnen doen. Wij zien de grootste kans altijd bij de nieuwe concessie. Dus op het moment dat er weer een nieuwe uitvraag komt. Dan gaan we met die voerder in gesprek. Dan gaan we kijken of we die resultaat kunnen halen.
0: En ik denk maar al voordat de vervoerder gekozen is.
1: Voordat de vervoerder gekozen is, ja. En vaak belden de vervoerder zich ook bij onszelf. Met de vraag van kunnen we met jullie in gesprek. Want we willen graag inzicht in jullie data. Waar komen de medewerkers vandaan? Waar wonen ze? Wat is de rijdsafstand? Wat zijn de tijden waarop ze werken? Hoeveel bedrijven zijn er gevestigd? Hoeveel medewerkers werken er bij die bedrijven? Wat is de potentie?
0: Ja.
1: Zijn de bedrijven bereid om eventueel abonnementen af te sluiten? Dus die vraaglijst is cruciaal om uiteindelijk dat aanbod waar Herman net op doelt, om dat goed te kunnen bieden. Maar helaas is de markt wel diffuus. Want ja, je hebt gewoon met heel veel partijen. Je hebt het met concessiehouder, vaak een provincie of een gemeente. Je hebt met de vervoerder te maken. De bedrijven die hun eigen wensen hebben, dat is best ingewikkeld.
0: Nou, ik dacht even, het worden korte uitzendingen. En ondertussen denk ik, ja, we moeten eerst even snappen hoe het echt in elkaar zit. Dus dat hoor je zo.
4: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: Back Together Again, Sarah J. Morris en Mario Biondi.
1: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
0: Met in de studio Kees Goedknecht, Herman de Gooyer en Hugo Hoepermans. Ja, we praten over hoe je ervoor kan zorgen dat een bedrijventerrein toegankelijker wordt voor jouw medewerkers. Door te zorgen dat je verbonden bent met het openbaar vervoer. In dit geval zal dat vaak een bus zijn. Nou, Herman, je was heel duidelijk, hè? Stap 1. Als je wil dat er een buslijn komt, dan moet je de busmaatschappij bellen die bij jou het busvervoer verzorgt. Dus nou, ik ben een MKB'er. Ik zit op een bedrijventerrein. Geen bushalte in de buurt. Niet op wandelafstand. Niet op stepafstand of iets anders wat je mee zou kunnen nemen in de bus. Dus ik bel bij jou aan. Ik denk, nou, dat is hartstikke tof. Ik heb 50 man in dienst. Herman, hoe gaan we dat fixen?
2: 50 man is wel weinig. Hè? Het zou natuurlijk,
0: want dat is één bus, hè?
2: Dat is één bus. Maar ja. We hebben net ook al gezegd, er wordt ook gefietst. Maar ik wil het even niet zozeer op die 50 hebben. Waar het om gaat is dat op een bedrijventerrein, want als er 10 MKB-bedrijven zijn met 50 werknemers, heb je het over 500 mensen. Waar het om gaat is dat je in beeld brengt wat de vervoersbehoeften zijn is op zo'n bedrijventerrein.
0: Okay.
2: En wat is dan de potentie om daar met openbaar vervoer te gaan rijden? Als daar 80-90% met de fiets komt omdat ze dichtbij wonen, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal dan wanneer 50% van de mensen dagelijks 50 kilometer in de auto zit en een half uur per dag in de file staat.
0: Ja.
2: Waar het om gaat is dat je eerst in beeld brengt, in kaart brengt van hoe ziet die markt eruit? Wat zijn de potenties? En valt daar iets te bieden wat ook body heeft? Want één bus ochtend en één bus in de avond, dat is het ook niet.
0: Nee.
2: Mensen hebben variabele werktijden, zijn vrij om hun eigen werktijden in te delen. Dus je moet daar wel iets bieden wat aansluit bij die behoefte. Maar je moet eerst die behoefte in kaart brengen. Daar begint het.
0: Ja, nou dan ga ik hier nu weer naar je buurman. Kees, ik ben die MKB'er. Ik ben bij Herman geweest. Die zegt, nou ik ga je graag helpen. Er zijn zeker mogelijkheden. Maar ik moet wel een beeld hebben van wat er op dat bedrijventerrein gebeurt. Dus ik bel jou en ik zeg, ja ik heb geen idee. Hoe gaan we dat fixen, Kees?
3: Ja, ondernemers zijn vaak ondernemers omdat ze goede ideeën hebben. Alleen ze hebben niet altijd de tijd en de handjes om het zelf uit te voeren. Dus het mooie van zo'n bedrijfterrein is dat er vaak een bedrijfparkmanagement is. Een eigen vereniging, een soort VVE van bedrijven. Waar dan ook iemand aangesteld is die zeg maar dit soort ideeën verder brengt. Dus ondernemers brengen hun idee bij het bestuur, bij het ondernemersbestuur. In het bestuur wordt het dan besproken. En als men zegt van dit vinden we een goed idee, dan wordt er tijd en geld vrijgemaakt om bijvoorbeeld dus naar zo'n vervoerder te gaan. En te kijken van hoe kunnen we samen met die vervoerder tot een oplossing komen.
0: Ja.
3: En de winst zit hem dan in dat je dus in één keer alle bedrijven in beeld hebt. Want iedereen die lid is van die VVE, ja, de contacten zijn goed, de lijntjes zijn kort. Dus ik bel met de directeur van het bedrijf en vraag van wat is jouw potentie, wat is je vraag, wat is je wens. Nou, dat brengen we bij elkaar, dat geven we aan de vervoerder en die kan dan gaan rekenen.
0: Okay, dus jij bent dan zo iemand op een bedrijventerrein die ervoor zorgt dat er een totaalbeeld ontstaat van wat is de vervoerspotentie, hoeveel mensen gaan met de fiets, nu met de auto staan er dagelijks in de file. Misschien wordt er een enquête gedaan onder alle medewerkers die er werken, zeggen van joh, stel je voor er is een buslijn, zou je daarin stappen, ja of de nee? Zodat je een mooi pakket hebt voor Herman, waarbij je kunt zeggen, nou oké, nu hebben we het voor elkaar.
3: Ja, er spelen op bedrijfsterrein gewoon veel thema's die collectief raken. Dus niet gaan over de eigen onderneming, maar gaan veel meer over het collectief. Je kunt denken aan veiligheid, over de kwaliteit van de openbare ruimte en mobiliteit, bereikbaarheid. Ja. Is gewoon echt een thema waar we de laatste 3 jaar echt ontzettend veel vragen over krijgen. En waar ondernemers zich ook echt zorgen over maken. Dus eigenlijk na corona gekomen, meer thuiswerken, lastiger vinden van medewerkers. Dus hoe zorgen dat die bedrijven er bereikbaar blijven en dat de mobiliteit goed is.
0: Ja. Hugo, nou hoor ik de ondernemer die op een bedrijventerrein zit, waar het misschien wat minder goed geregeld is, waar geen parkmanager is, waar niet zo'n stevige samenwerking is, die denk ik, ja, dank je de koekoek. We hebben geen Kees die we kunnen bellen. Hoeveel van die bedrijventerreinen zijn er nou goed georganiseerd in Nederland?
4: Ja, dat is een hele mooie vraag. Kijk, we hebben 3800 bedrijventerreinen en ik denk dat we ongeveer 150, 200 goed georganiseerd hebben en de rest niet. Dus
0: zo. En Kees zit al een beetje, nou.
3: Wel, voor mij wel iets meer die goed georganiseerd. Een aantal hebben inderdaad een vereniging of stichting. Maar er zijn ook op verschillende bedrijfterreinen informele collectieven gesmeed tussen bedrijven die ook dit soort initiatieven nemen.
0: Maar Kees, worden het er dan 300 van de 3800? Want dan schiet het nog niet op, hè?
3: Nou, volgens mij zitten we rond 20%.
0: Ja, dat is natuurlijk niks.
3: Nee, eens. Nee, er ligt nog een enorme.
0: Er ligt nog een hele markt voor je. Zo kun je het ook weer zeggen.
4: Maar die potentie is gigantisch. Maar je moet in deze tijd, en dat is net wat Kees ook zegt, samen optrekken. En wat je veel ziet bij bedrijven is dat ze hun keten heel goed kennen, maar hun buren niet. Terwijl de vraagstukken voor wateroverlast, voor schoon en veilig, maar ook voor mobiliteit, eigenlijk lokaal liggen.
0: Ja.
4: En daarvoor heb je, of het nu een parkmanager of een mobiliteitsmanager, je hebt iemand nodig, een oliemannetje die je gaat helpen. En die kan dan ook dat uit de handen nemen. Want daar wil je eigenlijk ook helemaal niet mee bezig zijn als ondernemer.
0: Nee, en Herman, ik hoor jou in het begin eigenlijk al gelijk al zeggen, dat overzicht hebben we nodig. Dus als op zo'n bedrijventerrein er eigenlijk niet iemand is die voor dat overzicht gaat zorgen, ja, wat kan je dan nog?
2: Dan wordt het wel een moeilijker verhaal. Want dan moet je bij al die individuele bedrijven gaan analyseren wat de potentie is. Het is op zichzelf zou je dat kunnen. Hè? Je zou bij elke bedrijf kunnen gaan vragen van oké, waar komen jouw medewerkers vandaan? Wat zijn jouw werktijden? Maar goed, dat maakt het wel tijdrovender en wellicht ook complexer.
0: Ja, en je zou kunnen zeggen, ja, dat is marktonderzoek van Transdev, toch?
2: Zeker.
0: Ja, maar ja.
2: Zeker, daar hebben wij ook een taak, absoluut.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, all right. Laten we van het positieve uitgaan. Er is een case. Er is een case in de zin van Kees die hier in de studio zit. Anders denkt iedereen aan een testcase of aan een... anyways, je begrijpt wat ik bedoel. Er is iemand die parkmanagement doet of die het allemaal uit heeft gezocht. En die komt bij jou en die zegt, kijk, hier, hartstikke goed. Ik heb het verzameld. Hier is de potentie van dit bedrijventerrein. En dan?
2: En dan gaan wij kijken of wij daaraan kunnen voldoen op een zodanige manier. Want ja, ook wij zijn een bedrijf dat het natuurlijk uiteindelijk ook voor ons geld oplevert. En dat je niet met 12 meter lucht gaat rijden. Want ja, als dat het geval is, dan zetten we die 12 meter of 18 meter liever ergens anders in.
0: Ja.
2: En op het moment dat wij zien, hier zit potentie, hier kunnen we iets mee, gaan we vervolgens kijken hoe we dat in de dienstregeling kunnen verwerken. En dat gaat inderdaad niet van vandaag op morgen. Ja, want je moet een goedkeuring aanvragen bij de provincie. Je moet advies aanvragen bij consumentenorganisaties. Er zit een bepaald proces aan vast.
0: Dus advies bij consumentenorganisaties?
2: Geregeld. Nog eens?
0: Zeg. Moet je advies aanvragen bij consumentenorganisaties?
2: Ja, op het moment dat je een dienstregeling wijziging of tarievenwijziging. Ja, dat is allemaal wettelijk zo geregeld. Dus dat moeten we gewoon allemaal aan voldoen. Dat betekent niet dat daardoor extra vertraagt. Hè? Het consumentenplatform, het regionaal overleg consumenten openbaar vervoer in Gelderland bijvoorbeeld vergadert één keer in de maand. Dus bedoel, dat hoeft echt de boel niet te vertragen.
0: Op het moment hebben we toch een fantastisch land, hè? Dat we een regionaal overleg, ik weet niet eens meer wat de afkorting, wat
2: consumenten openbaar vervoer.
0: Consumenten open, daar zijn dus mensen die stoppen daar tijd in om te overleggen zodat dingen goed lopen. Het is toch prachtig,
2: hè? Ja.
0: Ongelooflijk.
2: Ja. En vervolgens moet de provincie natuurlijk ook akkoord geven, want het moet ook wel passen binnen de budgetten die daar zijn en binnen de beleidsuitgangspunten die de provincie heeft.
0: Ja.
2: En ja, er zijn provincies, hè, de laatste aanbesteding die ik heb meegemaakt, daar stond nadrukkelijk in dat bereikbaarheid van bedrijventerreinen nadrukkelijk een issue is. En daar hebben wij ons aanbod ook op aangepast en ook zijn we gaan rijden op bedrijventerreinen waar nog geen openbaar vervoer was.
0: Aha.
2: Nou, dan heb je vervolgens ook wel dat bedrijventerrein nodig om ons te helpen om dat bekend te maken onder hun medewerkers. Hè? Want zij hebben uiteindelijk een direct contact met die klanten.
0: En heb je nou een voorbeeld waarvan je zegt van, nou weet je, een case, niet case in de studio, maar een voorbeeld waarbij zo'n aanvraag is gedaan, waarbij een bedrijventerrein heeft gezegd, kijk, hier is de potentie. Waarbij jullie hebben gezegd, nou oké, na alle stappen die we doorlopen, kunnen we de lijn verleggen of kunnen we hem verlengen of nou ja, de oplossing die je gevonden hebt.
2: Nou, een mooi voorbeeld was het bedrijventerrein Uithof Rijnsweerd bij Utrecht. Daar is de grond heel duur, dus bedrijven wilden eigenlijk niet investeren in parkeergelegenheid. De parkeerkelder was voor de carpoolers en verder zoek het maar uit. Dus men is toen bij het vervoerbedrijf gekomen. We hebben toen ook geanalyseerd waar komen de mensen vandaan. We hebben vervolgens ook enquêtes gehouden waarin we mensen hebben gevraagd van nou, wat zijn werktijden en wat zou er nodig zijn dat je die overstap maakt naar het openbaar vervoer. En dat heeft uiteindelijk toen geleid tot een spitsnet waarbij er vanuit diverse plaatsen waar mensen woonden die op Uithof Rijnsweerd werken, 3-4 ritten in de ochtend en 3-4 ritten in de avond. Zodat je ook inspeelt op variabele werktijden. Hè? Mensen in academisch ziekenhuis, laboratorium, die moeten om 7:30 beginnen. Nou, dan zorg je dat de eerste bus om 7:15 is. En het mooie daarvan was dat de bedrijven daar ook volop in meewerkten. Sterker nog, er was één bedrijf die hun hele dagelijkse gang van zaken daarop afstemde. Een vergadering mocht niet voor 8:30 beginnen.
0: Oh, wow.
2: En moest 5:00 afgelopen zijn, zodat de mensen die gebruik maakte van die spitslijn nog op tijd naar huis konden.
0: Okay.
2: Nou, en zo is het een samenspel van partijen.
0: In even zo'n spitslijn, is dat dan een bus die vertrekt op een punt in een omliggende stad, dorp en die in één keer rijdt? Of is dat een lijn die er al is die je dan aanpast?
2: Beide kan, maar in het voorbeeld wat ik net aangaf van Uit- of Rijnsweer, daar zijn echt nieuwe lijnen gecreëerd die 1 of 2 kernen en vervolgens snel naar het bedrijventerrein om te voorkomen dat mensen veel meer reistijd krijgen dan met hun eigen auto.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook een veelgehoord...
2: Dat is een veelgehoord probleem. Ja. Maar goed, met die bus, we hadden diverse haltes daar. Dus dat zoeken naar een parkeerplaats. Ja, dat die tijd, die bespaar je.
0: Ja, en de frustratie en de kosten. Hè, want laten we niet zijn, autorijden is ook gewoon hartstikke duur. Nou, klinkt goed. Kees, als we toch lekker met mooie voorbeelden bezig zijn. Welke schiet er bij jou in je hoofd dat je denkt van... Nou, dat is daar hebben we het voor elkaar gekregen.
3: Ja, we zijn nu in Almere bezig op het nieuwe bedrijf Park Stichtse Kant. Dat ligt echt ver buiten het centrum. Partijen als het distributiecentrum van Lidl, Hunkemöller, dat soort enorme bedrijven zijn er gevestigd. De gemeente ontwikkelt dat gebied. Het wordt een prachtig gebied. Alleen het ligt zodanig ver dat er helemaal eigenlijk geen busverbinding was. Daar hebben we aan de bel getrokken vanuit de vereniging. En daar zijn gesprekken gevoerd met de vervoerder daar, dat is Keoli. En inmiddels is de nieuwe concessie toegewezen. Die gaat pas eind volgend jaar 27 van start. Maar dan gaat er dus een bus over het bedrijvenpark rijden. Er komen 4 of 5 bushaltes op het terrein. We mogen meedenken over de locaties. Er komt zelfs nog voor de mensen die in de nachtdienst werken, komt er ook nog vermoedelijk nog een kleinere bus. Die bij oproep of afroep komt te ophalen.
0: Oh, ja.
3: Maar wat ik wel heel tof vind is dat de bedrijven zeggen... ja, we kunnen eigenlijk niet wachten tot 27. Want er gebeurt al zoveel, we zijn al actief. Dus we zijn nu met elkaar aan het kijken of we een pendelbus systeem kunnen opzetten... voor de duur van een jaar. Waarbij de bedrijven dus zelf investeren in pendelbusjes. Ja. Om in ieder geval die tussentijd tussen nu en volgend jaar december te overbruggen.
0: En waarom moeten we tot december wachten? Ja, ik snap dat dan de concessie begint. Maar dat hoeft geen reden te zijn om nu al niet dingen aan te passen. Want we horen net Herman vertellen van ja, je kunt ook tijdens die bestaande concessieperiode kun je ook al dingen fixen.
3: Ja, bedrijfswijze in de groei. Er werken nu zo'n 2.500, 3.000 mensen. Dat gaat groeien naar 5.000, dat gaat groeien naar 10.000 uiteindelijk. En eigenlijk is het aanbod nu nog te laag voor Keoli om te zeggen, we gaan nu al aanpassen. Dus we hebben er wel met de concessiehouder, de gemeente is dat, gemeente Almere over gesproken. Maar ondanks vele gesprekken is dat helaas niet gelukt. Maar we zijn desalniettemin heel blij dat ze dus dankzij onze inbreng, onze input hebben gezet, er komt wel een bus in de nieuwe concessie.
0: Alright, Herman?
2: Ja, hierop inhakend. Als er een nieuwe concessie van start gaat, dan zijn daar vaak ook heel veel wensen aangekoppeld. Elektrische bussen, afschaffen van bussen met fossiele uitstoot. En die heb je niet even in een week paraat. Dus de implementatietijd tussen het moment waarop een concessie wordt gegund en dat werkelijk de concessie van start gaat. Ja, we hebben nu recente ervaring gehad in Arnhem-Nijmegen Food Valley. Dat is een jaar en dat is gewoon kort. Ja. En er is ook evaluatieonderzoek gedaan bij andere concessies in Nederland, waarbij het onderzoeksbureau als aanbeveling in het rapport aangaf, provincie, u wilt 5 dingen tegelijk. Dat gaat niet in een jaar.
0: Ja, want laten we dat niet vergeten. Hè, dat er natuurlijk ook gewoon heel los van waar je naartoe rijdt, maar dat er ook heel veel ontwikkeling en innovatie is.
2: Voorbeeld, hè? We willen elektrisch rijden, maar waar haal je stroom vandaan?
0: Ja, dat probleem kennen we vanuit Utrecht. Hè? Dan zetten we maar een paar gasturbines neer. Hey, dat was toch niet helemaal de bedoeling. Maar dat is een tijdelijke periode. Hè? Hugo?
4: Ja, wat ik eigenlijk zit te denken is, eigenlijk heb je, om het ook simpel te maken, hè, wat je veel ziet op bedrijventerrein is dat er als een grote werkgever zit, die gaat een busje rijden. Ga dat gewoon zelf regelen. Utrecht heb je bol.com, Shell doet dat, Structon doet dat. Maar dit gaat over, kun je iets samen? En als het samen wordt het wat moeilijker. En dan, de overheid heeft er ook nog een subsidie voor. Van de tot 100.000 euro kun je als collectief zeggen, laten we zo'n busje opstarten. En daarna moet je het wel zelf kunnen renderen. Dat is de coversubsidie. Die kun je ook als terrein aanvragen. Dan moet je als bedrijf ook echt aan de slag met je aanpassen van je regelingen. Maar daar komt zo meteen, gaan we het over hebben. Maar zo'n busje is ook een busje. Hè? Maar dan kun je wel aantonen, hier is vraag. Hmm. En dan komt de volgende slag. En daarom is die zo interessant, die concessie. Dat je eigenlijk, het is een soort, als ik de eerste keer naar een concessie keek, dacht ik, wat is dit voor proces? Ik ga met iets anders aan de slag. En tegelijk zie je dus dat er korte termijn interventies, dus korte termijn aanpassingen zijn en lange termijn. En die lange termijn, en dan heb je het over bijvoorbeeld in Limburg, die hebben over 5 jaar loopt die af. En die zijn nu al bezig met het voorbereiden van de concessie. Maar als in die concessieaanvraag geen bedrijventerreinen genoemd staan, is het eigenlijk bij een beetje loop je achter de wagen aan. En dus je hebt die twee niveaus wel nodig. En die korte termijn, daar heeft Herman al heel veel over verteld. Over wat kun je nu? Je kunt een bushalte verplaatsen. Je kunt die lijn, de frequentie. Maar dat zijn eigenlijk de stappen die je hebt te zetten.
0: Ja, nou, dat is goed dat je het zegt. Want daar wil ik het namelijk straks over hebben. Die concessie die komt al een aantal keer langs. Dat is natuurlijk een proces waar je als gemiddelde ondernemer helemaal niets mee te maken hebt. Behalve dan als je misschien als ineens je de kleur van de bus verandert. Als dat überhaupt nog gebeurt. Maar dat is wel een moment voor die concessie dat je natuurlijk je invloed kan uitoefenen. En hoe je dat doet, dat hoor je zo.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio. Ja, maar...

0: zou het bijna vergeten, maar het is ook gewoon stiekem bijna weekend. Tenminste, ik krijg er al zin in als ik dit hoor. Gordon Moloko met The Time Is Now.
1: Company Challenge, Glenn van der Burg.
0: Ja, met in de studio Kees Goedknecht van KG Park Management, Herman de Gooij van Transdev en Hugo Oepermans van het programma Verduurzame Bedrijventerreinen in Nederland. We praten over bereikbaarheid van bedrijventerreinen en specifiek over hoe ga je nou zorgen dat die bereikbaarheid omhoog gaat doordat je een buslijn krijgt, of nu een bushalte. Dat scheelt een hoop gedoe. Dan kan je lekker droog gechauffeurd worden. Hè? Het is de meest betaalbare auto met een chauffeur die je kunt bedenken, toch Herman? Dat is toch fantastisch eigenlijk.
2: Absoluut. Ja. Ja. Mooi, kun je het niet zeggen.
0: Nee, daarom. We hebben het gedurende de uitzending over die concessie. Hè? Dat is eigenlijk de. Nou ja, het is jouw werk. Want je bent daarvan. Je bent concessiemarketeer. Zo'n concessie. Leg even in 1 minuut uit. Hoe werkt dat nou eigenlijk?
2: Nou, de provincies die zijn verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. Die hebben de budgetten. De provincies hebben hun provincie opgedeeld in stukken grond. Hè, om zo maar te zeggen. Vaak geconcentreerd rondom steden. En zo'n gebied heet dan een concessie. En daarvoor schrijft de provincie dan vaak 1 keer in de 10 jaar. Tegenwoordig is de looptijd voor een busconcessie 10 jaar. Het werd net ook al even genoemd Limburg. Die zijn nu al aan het voorbereiden voor aanbesteding die eraan zit te komen. Daar wordt dan aanbesteed. Er komt een bestek. Programma van eisen. Daarin staat precies beschreven wat de provincie wil. Hoeveel vrijheid krijg je. Legt de provincie het helemaal vast. Nou oké, dan zit het in beton gegoten. En dan is de flexibiliteit wat minder. Maar wat je ook veel ziet is dat de provincie de creativiteit bij de vervoerder legt. Ja. En van de vervoerder verwacht dat hij met een goed plan komt wat aansluit bij wat er in de markt wil. En dan kun je natuurlijk wel, hè, ik noem net al het voorbeeld van provincie Gelderland wilde dat de bedrijventerreinen beter bereikbaar werden. Nou, daar ga je dan in je bod natuurlijk voorstellen voor doen.
0: Ja, oké. Dus eigenlijk kun je zeggen op het moment dat een provincie een nieuwe concessie aanbesteedt. Dan zit daar een heel programma van eisen bij. Daar zitten natuurlijk allerlei beleidsvragen achter. Over, nou, ik kan me voorstellen, eenzaamheid. Zorgen dat bepaalde delen van de omgeving goed bereikbaar zijn. Dorpen die misschien.
2: Land is ook
0: ja, bereikbaarheid. De dorpen die leeglopen. Dus er zitten allerlei beleidsregels en beleidswensen achter. Die je daarin stopt. En een van die beleidsdoelen die je kan hebben. Is dat je zegt. Als provincie willen wij ook de bedrijventerreinen meer bereikbaar maken.
2: Klopt.
0: En dan denk ik dus, Kees, daar ligt dan een kans voor een lobby.
3: Zeker. We zeggen vaak bereikbaarheid, doorstroming en parkeren zijn de 3 grootste thema's op dit moment. En ja, je kan niet alle drie tegelijk krijgen, want je moet zoeken naar de beste, eigenlijk naar de beste verhouding. Dus als iedereen met de auto komt, heb je een uitdaging, want er is te weinig doorstroming en heb je een parkeerprobleem. Maar als iedereen met het OV komt, ja, dan is het ook niet, dan past het ook niet goed binnen het bedrijventerrein. Dus ja, vandaar dat we altijd zoeken naar de beste mix. En ja. Ik denk dat de fiets daar een hele belangrijke is. Hebben we het al eerder over gehad. De fietsveiligheid is nog een groot thema op bedrijventerreinen. Maar voor ons is dat absoluut, naar belangenbehartiging noemen wij het liever, een rol voor om bij concessiehouders, vervoerders, maar ook gemeenten aan de slag te gaan om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja. En Herman, hoe lang van tevoren begint nou zo'n provincie met zo'n nieuwe concessie? Want hij duurt 10 jaar.
2: Nou, zo'n 2 jaar van tevoren, dan wordt er al wel een inspraakronde georganiseerd waarbij gemeenten, het consumentenplatform waar ik het net over had en allerlei belanghebbenden uitgenodigd worden om daar hun visie op te geven.
0: Ja.
2: Nou, ik denk dat
0: en dat is 2 jaar voordat de aanbesteding de deur uitgaat? Of voordat de concessie verleend wordt? Ongeveer.
2: Nou, 2 jaar voordat de concessie verleend wordt.
0: Okay.
2: Ja, het verschilt ook een beetje, maar de contacten die je natuurlijk ook als parkmanagement hebt met regionale en lokale overheden, die zijn natuurlijk heel goed op de hoogte. Want ook gemeenten worden uitgenodigd om hun visie te geven. Hoe willen zij het openbaar vervoer in hun gebied georganiseerd hebben? En wat natuurlijk Kees terecht zegt, als je een goede contact hebt met de gemeente en de gemeente wordt uitgenodigd om inspraak te geven op het conceptprogramma van eisen, dan ben je natuurlijk daar aan het goede adres.
0: Ja.
2: En kun je de gemeente vragen jouw belangen te behartigen erin.
0: Ja, en dan denk ik weer even, nou, heb je dus een goede vereniging of stichting en heb je een parkmanager en loopt Kees bij je rond, dan kan je daarmee aan de slag. Hè. Dan nog denk ik, ja, moet je dus 2 jaar voordat überhaupt die concessie verleend wordt, eigenlijk dus langer dan 2 jaar van tevoren, moet je al duidelijk hebben, wat willen we eigenlijk? Hoe zit dat eigenlijk? Moet je huiswerk gedaan hebben? Want anders dan, ja, wat ga je anders vragen? Hè? Want je moet ook een beetje onderbouwing hebben. Terwijl dit een, ja, waar staat dit op de lijst van de ondernemer?
3: Nou, dat zeg,
0: naast de uitbreiding van zijn bedrijf, de markt, geopolitieke ontwikkeling, de netcongestie, nou noem maar op, alles waar die mee in zijn haren zit.
3: Je slaat precies de spijker op zijn kop. Kan je voorstellen dat de ondernemer hier absoluut niet mee bezig is? Dat het heel fijn is als er een clubje van ondernemers is die zegt van wij willen hier wel mee aan de slag en wij willen zorgen dat het wel geregeld wordt voor ons gebied.
0: Ja, ja, Herman?
2: Ja, wil ik niet zeggen dat je moet wachten tot er een nieuwe concessie is. Ik heb het net heel duidelijk geschetst. Als je wat wil,
0: ja,
2: ook in de looptijd van een concessie, meld je bij
0: wel
2: de
0: aanvoerder
2: en kijk samen wat er wel en niet kan. En soms zal het ook nee zijn. Hè? Daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar ga niet zitten wachten. En ga niet piepen van ja, we hebben niks, want het duurt allemaal zo lang. Het is allemaal zo georganiseerd in Nederland.
0: Ja.
2: Ga van de positieve kant uit.
0: Nee, maar
2: ga wel dat gesprek aan.
0: En de grap is dan dus, enerzijds, kom nu al in actie om te kijken wat er kan. En het tweede eigenlijk boodschap die we volgens mij hier hebben is, ga ook alvast kijken wanneer die concessie afloopt. Exact. Zodat je daar alvast je invloed kan uitoefenen.
2: Exact.
0: Dus je moet eigenlijk 2 dingen doen.
2: Precies.
0: Hugo?
4: En daar is ook wel mooi, want daar kunnen we over praten en zo werkt dat. Maar waar kun je het nu vinden? Wij vanuit PVP Nederland hebben op onze website, ontsluiten we binnenkort een tool waarbij je gewoon er doorheen gaat lopen. Ik zit op bedrijventrein A, val onder deze concessie, die zit zo en zo in elkaar. Daar zit, heb je kans op korte of lange termijn. Ik wil een extra bushalte. Ik wil iets omleggen. Zie je ook of dat een grote of een kleine wijziging is. En uiteindelijk zie je ook welke stappen je moet zetten. En we helpen je daar concreet in. Zodat je ook met je parkmanager of met je mobiliteitsmanager dan die aanvraag kunt doen. Want ja, weet je, net wat je zegt, een ondernemer of een ondernemerscollectief is hier ook niet mee bezig. Dus we gaan daar de kennis hebben daarop ontsloten.
0: Ja. Nou, top. Dat is makkelijk. Dat helpt je in ieder geval om scherp te krijgen bij wie moet ik aanbellen en wanneer moet ik in actie komen. En Herman is daar duidelijk in. Vandaag. Ja. In ieder geval vandaag. Maar qua concessie kan het ook zijn dat je nog even kan wachten. Omdat er toch, omdat die net vergeven is bijvoorbeeld. Ja, dan hoef je niet nu al je invloed over 10 jaar te gaan uitoefenen, denk ik. Laten we als laatste nog even kijken naar waar doen ze nu al bijzondere dingen waarvan je zegt, hey, daar kan je van leren om dit vraagstuk beter te pakken, Hugo. Waar is er een glimmende case, een shining light in Nederland waarbij je zegt van nou, die zijn toch toffe dingen aan het doen?
4: We hebben eigenlijk gekeken van waar zijn de best practices in Nederland. En dan zien we er eigenlijk een 20-tal die collectief of wij goed hebben georganiseerd. Eén voorbeeld is bijvoorbeeld Riekerpolder. Riekerpolder in Amsterdam. Daar zit bijvoorbeeld PwC, IBM en dat soort bedrijven. Die waren gewoon slecht bereikbaar. En die ondernemers hebben, wat Kees net ook zei, een soort VVE opgericht. Dus een BIS heet dat. En die rijden daar een eigen bus. En dat hebben ze 10 jaar lang ook zelf betaald. En nu hebben ze laten zien, er is genoeg vervoersvraag. En dan rijden nu 2 buslijnen of 3 buslijnen zelfs in die nieuwe concessie. Dus echt een fantastisch voorbeeld hoe het kan lopen. Waarbij ondernemers gewoon zelf de handschoen op hebben gepakt.
0: Ja, ja, en dat is mooi, hè. De dingen gaan niet vanzelf. Je kunt naar allerlei mensen om je heen kijken. Maar uiteindelijk moet je zelf weer ook in beweging komen. Kees, heb jij nog een mooi voorbeeld?
3: Ja, de president in Hoofddorp. Ook daar is nu, er komt nu een HOV-lijn. Hoogwaardig openbaar vervoer. Dus er komt een soort snelbus door het gebied. Dat gaat nog plaatsvinden. Maar ook daar hebben de ondernemers zelf gezegd van we pakken nu de handschoen op. We organiseren pendelbusjes. Die rijden vanaf Hoofddorp Centraal Station. En dat gaat heel goed. Ook mede dankzij de subsidie die daarvoor beschikbaar is. Die is ook aangevraagd, toegewezen. Ik denk dat een mooie tussenoplossing is. Al ben ik het wel wat met Herman eens. Ga altijd eerst met die vervoerder in gesprek. Voordat je zelf extra geld gaat vrijmaken, investeren. Kijk gewoon wat er mogelijk is. Als het niet mogelijk is, dan zijn ondernemers mans genoeg om zelf de portemonnee te trekken om een tussenoplossing te financieren. Maar ja, het is zonde om geld uit te geven als er toch eventueel een optie is.
0: En Herman, ik kan me ook heel goed voorstellen dat als die bushalte er dan wel komt, he, want er is ruimte om er nu iets aan te passen. En de vervoersbewegingen zijn in beweging, wacht enzovoort. Dan ben je natuurlijk nog niet klaar. Want die mensen gaan niet automatisch naar die bus lopen.
2: Nee, dan begint het pas. Hè? Dus het is belangrijk dat mensen weten dat die voorziening er is. Dat mensen weten wanneer rijdt die, waar gaat die naartoe, wat bestemming kan ik bereiken. En wat wij dan ook vaak doen, is dat wij dan medewerkers in de gelegenheid stellen om het gewoon eens op onze kosten, het zogenaamde kennis- en probeeraanbod. Dan krijgen ze een 5-dagkaarten waarmee ze het is aan den lijve kunnen ondervinden en beoordelen of het voor hun een alternatief is. Nou, soms zal men tot de conclusie komen dat dat om moverende reden niet zo is. Je moet je kinderen afhalen van het opvangcentrum. Nou, weet je, dan snap ik dat de bus geen alternatief is. Maar er zijn ook mensen die onbekend onbemind. Nou, en dan is het onze uitdaging om het onbekende bekend te maken. Dus onbeminde bemind. En zo mensen te laten zien en te gaan laten beseffen van, hé, dat is voor mij eigenlijk best wel een goed alternatief.
0: Ja, een hele grote auto met chauffeur is nog niet, die zag ik nog niet. Toch?
2: Precies.
0: Ja. Kees?
3: Ja, ik heb een aanvulling. Je merkt dat de werkgevers ook steeds meer gemotiveerd worden om duurzaam reizen te stimuleren. Dat past ook binnen allerlei bepalingen waar ze aan vastzitten. Dus we zien nu ook bijvoorbeeld dat Lidl heeft dan een groot scherm in de kantine gehangen met de bustijden. Dat hebben ze op eigen initiatief gedaan, omdat ze ook vinden dat die bus meer gestimuleerd moet worden. Dus als je laat zien aan je medewerkers hoe laat die bus gaat, hoeveel minuten die komt, dan stimuleer je als werkgever ook een andere vorm van vervoer. En ik denk uiteindelijk voor een werkgever dat ook een OV-abonnement uiteindelijk voordelig is dan dat je een auto moet geven. Nog los van alle bereikbaarheidsissues die die auto met zich meebrengt.
0: Zeker. Hugo, als laatste.
4: Ja, en eigenlijk dat slaat de spijker eigenlijk op de kop. Een werkgever heeft een grote rol. Dus je kunt van de ene kant aankloppen bij een vervoerder of bij een provincie. Maar de kern is wel, als je auto stimuleert, krijg je auto. Dus in je reiskostenvergoeding zien we met name bedrijven die groter dan 100 werknemers hebben, die zijn daarmee bezig. Maar dus betaal ook het OV-abonnement. Zorg ook dat je de fiets betaalt. En als je dat gaat doen, gaan mensen ook, mensen zijn ook financieel gedreven, maar dat heb je wel aan te passen. En dan het is een soort yin-yang. Dus van de ene kant moet er een bus rijden, aanbod zijn, maar je moet het ook stimuleren. En dan helpen die oplossingen, wat Kees ook aangeeft, het makkelijk maken, het laagdrempelig maken. Maar je hebt er ook iets in te doen in de vergoedingen.
0: Ja. Nou, heren, volgens mij hebben we een totaal voor mij onontgonnen gebied. Een vraagstuk, maar ook met zijn we een wereld ingedoken waar we nu een hoop meer van weten. Volgens mij hebben we ervoor gezorgd dat onze luisteraars snappen dat ze handelingsperspectief hebben, dat ze wat kunnen doen, dat ze in actie kunnen komen. Dat Herman, ik denk dat jouw telefoon enorm gaat rinkelen, maar dat is alleen maar leuk, toch? Iedereen gaat je nu bellen, die zegt, ik heb even een rondje gemaakt. Ik heb precies helder hoeveel mensen hier werken en hoeveel er graag in de bus zouden willen stappen. Dus ik hoop dat je het allemaal, aan kan wat er gaat gebeuren.
2: We gaan het zien. Moet je wel als vervoerder daar rijden in dat gebied. Maar
0: dat is wel een voorwaarde.
2: Bezig met deze materie.
0: Ja, tuurlijk. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Je hoorde Herman de Gooijer van Transdev, Kees Goedknecht van KG Park Management en Hugo Hoepermans van het programma Verduurzame Bedrijventerreinen Nederland. We zijn natuurlijk heel blij dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Company Challenge. Er zijn er nog veel meer. Die kun je allemaal luisteren via de bekende kanalen. En voor nu zeg ik tot de volgende.
1: Alle afleveringen van Company Challenge vind je op het podcastkanaal van New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
4: Manutan.
3: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio. Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Bedrijven kampen met een overload aan complexe transformaties. Daarom is er veel behoefte naar een fijne, effectieve manier om de kloof te overbruggen tussen een mooie bedrijfspurpose en de harde dagelijkse executie en werkelijkheid op de werkvloer. Hierover ga ik in gesprek met LQ. Bij mij in de studio zijn aangeschoven Tim Muurs, Managing Partner, en Geert Letens, Founding Partner.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Van harte welkom beiden.
3: Dankjewel.
2: Bedrijfstransformaties is natuurlijk iets van alle dag. Bestaat al heel lang. Alleen het vak is steeds verder gespecialiseerd en heeft zich steeds verder ontwikkeld. Maar wat feit is dat bedrijven op dit moment veel meer aan verandering onderhevig zijn. Door allerlei technologische ontwikkelingen ook. Is dat ook wat jullie merken?
3: Ja, absoluut. Hè. Je kan best wel zeggen dat het heel turbulente tijden zijn. Denk even aan het geopolitieke landschap, de druk economisch dat met zich meebrengt voor bedrijven. Sociaal zie je ook een aantal dingen veranderen. Hè. Nieuwe generaties met nieuwe verwachtingen, technologisch, AI. Dus het houdt niet op voor bedrijven. Hè. Dus het gaat niet over die ene verandering of transformatie die is om de zoveel jaar gebeurd. Het gaat nu over een heleboel transformaties die allemaal in parallel moeten gebeuren.
2: En eigenlijk allemaal bijna in korte termijn. Voordat we het er zo meteen over gaan hebben, eerst even naar LQ. Hoe lang bestaan jullie al?
3: Ondertussen 7 jaar. 7 jaar geleden opgericht. Naar aanleiding van het boek Six Batteries, waar we het later nog wel meer over gaan hebben.
2: Dat is een verandermethode, hè?
3: Juist. Ja. Om zo echt ook energie in bedrijven te blazen en ze succesvol te maken voor veranderingen. Niet voor dat ene trajectje, maar echt om die boost van veranderingen baas te kunnen.
2: Ja, dus op allerlei schijven eigenlijk kunnen schakelen.
3: Precies.
2: Daar komt het op neer.
3: Ja.
2: Wat is uw achtergrond?
3: Ik ben een heel diverse pet. Oorspronkelijk ingenieur van basisopleiding. Ben heel snel wat in wat technologische projecten terechtgekomen. Maar wel snel begrepen dat als je mensen niet meekrijgt, dan is technologie ook maar niks. Dus vandaar dat mijn interesse voor veranderingsmanagement gegroeid is. En zo ben ik van consultant naar wetenschapper, naar terug consultant geëvolueerd. En dat is de combinatie die ik wel blijf doen, natuurlijk.
2: Ja, heel interessant. Ja. Hebben we natuurlijk in het vorige gesprek al even over gehad. Ik zei ook u, want u komt uit België.
3: Precies.
2: Gaan we tutoyeren op zijn Nederlands of blijven we bij u?
3: Ja, je mag het doen zoals je het wil. Dus allebei goed hoor.
2: Ga ik even naar Tim, want jij bent inmiddels managing partner van LQ. Hoe lang ben je daarbij betrokken?
4: 1,5 jaar, bijna 2 jaar. Ja.
2: En ook een achtergrond in het transformeren van bedrijven?
4: Ja, zeker. Dus ik zeg altijd, ik ben nu zo'n 17 jaar werkzaam in het vak mens, organisatie en veranderkunde. In dat speelveld heb ik van een groot consultancypartijtje, van een grote, echt zo'n consultingreus, naar een wat kleinere club gegaan. Een boutique consulting firm, zoals we dat noemden in Nederland. En eigenlijk 2 jaar geleden kwam LQ op mijn pad. En ja, die vroegen mij, zou je het leuk vinden om mee te bouwen aan de onderneming die wij ook aan het bouwen zijn? En dat wilde ik ook graag, ook als mede-ondernemer.
2: En is het ook in die boutique formule, want dat hoor je eigenlijk steeds vaker, dat de boutique formule, ja, als ik het zou moeten vertalen, als kijkend naar een tijdje op afstand, zou je kunnen zeggen, ja, dat is veel mensgerichter, veel directer. Is dat ook waar?
4: Ik wil niks negatiefs zeggen over onze conculega's, zeg maar. Hè. Dus, maar ik denk dat veel grote consultancy firms toch vooral gericht zijn op voorspelbaarheid en schaalbaarheid. En daarmee ook dus iets van hun eigenheid inboeten. En mensen daar, zeg maar de consultant zelf, ook een beetje aan hun eigenheid inboeten. Ja, en dat is iets wat wij in ieder geval wel kunnen waarborgen in een club van ongeveer 20 man.
2: Heeft het ook te maken toch met de hele verandering waar we allemaal in zitten? Die complete transformatie, ook digitaal, maar ook bepaalde vraagstukken zoals vacatureoverschot vullen. Doorgaan op de ontwikkeling. Hè? Langer termijn is niet meer 10 jaar, maar is misschien 5 jaar als kompas. De korte termijn, daar gaat het eigenlijk steeds om. Dus je moet heel weer wendbaar zijn.
3: Ja, absoluut. En dus als je gaat kijken van de energie die wij proberen eigenlijk in bedrijven te brengen om hun succesvol te maken, is inderdaad eigenlijk ook een energie die dynamiek en flexibiliteit uitstraalt. Die kenmerken van agile en al die principes echt ook wel volledig omarmd, zou ik zeggen. Ja.
2: Ja. Dan even naar het begin van zo'n transformatie. Want je bent eigenlijk in constante transformatie. Dat zou wel de conclusie kunnen zijn die we al hieraan kunnen trekken. Door al die invloeden van buitenaf. Waar begin je dan met een transformatie überhaupt om het te laten slagen? Want je weet dat je eigenlijk in een alom veranderproces al zit.
3: Ja. Dat is een supergoeie en ook best wel moeilijke vraag. Want uiteindelijk geloven wij heel sterk dat je moet beginnen op de situatie waar dat je nu op dit ogenblik ook echt bent. En dat wil zeggen dat wij eigenlijk een scan ontwikkeld hebben die toelaat om te kijken welke change capabilities dat jij als organisatie nou hebt. En in functie van die scan maken we dan eigenlijk een beeld van waar dat je nu bent op niveau van veranderingscapabilities, maar ook op basis van de agenda die op dit moment voor jou primeert. Hè. Ben je een winstgevend bedrijf dat wil doorgroeien of ben je een verlieslatend bedrijf dat terug het hoofd boven water moet gaan? Dus ook dat gaat uiteindelijk wel een andere start geven aan het verhaal.
2: Ja, maar zou je me anders verwoorden, dan zou je kunnen hebben naar het maken van een nulmeting.
3: Ja, dat is het inderdaad. Je gaat eigenlijk een beeld kijken van wat zijn nou echt die capabilities die jij nodig hebt en waar sta je op elk van die verschillende elementen.
2: Ja. Wat maakt jullie nu als organisatie anders dan andere organisaties qua aanpak?
4: Wat mij heel erg aantrok aan de buitenkant vanuit LQ is dat het vanuit de wetenschap geboren is. Dus de andere adviesbureaus zijn echt vanuit een adviesambitie ontstaan. Geert is hier een van de promovendi op de theorie rondom de Six Batteries of Change. Daar is een boek over geschreven. En uiteindelijk is daar een consultancybedrijf uitgegroeid. Omdat de deelnemers aan dat initiële onderzoek hebben gevraagd. Goh, leuk dat jullie onderzoek gedaan hebben. Maar zou je ons ook niet wat verder kunnen helpen? Dus we zijn geboren vanuit de wetenschap.
2: Moeten we die dan maar gaan ontleden ook, die Six Batteries?
4: Nou, laten we dat doen.
3: Ja, precies.
4: Geert de aangewezen persoon, denk ik.
3: De reden waarom dat ik samen met twee collega's van Vlerick Business School eigenlijk begonnen ben aan het ontwikkelen van een nieuw model, is dat er is in de literatuur een mythecijfer, de 70% failure rate. Hè? En dat is iets wat je in nagenoeg alle boeken, artikels van 20, 30 jaar geleden terugziet. Maar ik kan je wijzen naar artikeltjes over AI of over digital transformation van enkele maanden oud. En die gaan nog altijd zeggen 70% faalt. Nou, dus als dat echt waar is, dan hebben we echt een groot probleem.
2: Want dat betekent heel veel kosten voor niks eigenlijk.
3: Absoluut. Hè? Dus dan doe je 10 dingen in je bedrijf. Hè? En nou, 10 vandaag de dag moet ik zeggen, hè? Zijn het er waarschijnlijk 100 hè? In een bedrijf. 30 gaan er dan lukken en 70 lukken er niet. Nou, dat vonden wij eigenlijk echt zo'n indicatie om te zeggen van welke modellen dat er dan eigenlijk ook bestaan, dan hebben ze toch echt niet de kern van de zaak gevat. En dus op die manier zijn we echt gaan onderzoek doen bij bedrijven om te zeggen van ten eerste wat is succes en wat is faling. En dus die schaal ontwikkelen, dat was al een uitdaging op zich. Maar dan hebben we vooral gaan zoeken naar wat zijn dan factoren die eigenlijk die succes of die faling in de goede richting gaan beïnvloeden.
2: Precies, want dat moet natuurlijk duidelijk gedefinieerd worden. Want voor een ondernemer kan iets succesvol zijn omdat er weer een kleine stap vooruit geboekt is. Terwijl voor iemand anders dat kan zien als van ja, maar oké, maar we zijn er nog lang niet.
3: Ja.
2: Dat kan jij als overwinning zien, maar waar we naartoe willen, dat is toch een andere definitie. Ik kan me voorstellen dat daar heel veel discussie over is.
3: Ja, ja, ja. En dus de literatuur en het academisch onderzoek daarnaar was eigenlijk zo goed als onbestaande.
2: Ping, ping, ping, ping, ping,
3: ping. In die zin dat veel van die 70% is eigenlijk gebaseerd op een prof zeg maar van Harvard die 20 jaar in het vak staat en zegt van als ik even terugkijk, dan denk ik dat ongeveer 70% wel gaat mislukken. Maar dus wat is dan het precieze criterium? Absoluut niet duidelijk. Dus daar hebben we wel duidelijkheid aan gebracht, hè, om te zeggen van hoe kan je dat nou echt objectief maken? Verandering mislukt als bijvoorbeeld hè, de performance dip na een verandering te groot is geweest. Hè. Dus je weet, zelfs als je een nieuwe wagen gaat kopen, dan rij je als het moment dat je die nieuwe wagen oppikt, toch als chauffeur iets minder goed dan daarvoor, omdat het is nieuw, ik moet wennen, waar staan al die dingen, ik moet daar hè, nog een aantal rationele factoren. Maar er zijn ook emotionele factoren die bijvoorbeeld gaan zeggen van ja, ho, het is een nieuwe wagen, ik heb daar wel veel geld in gestopt. Daar mag niks aan gebeuren. Hè? Dus er is een fear for failure factor die erin zit. En dat maakt dat als je achteruit rijdt de eerste keer dat je twee keer kijkt. Hè? Dus Dus met andere woorden, dat is een performance dip die er altijd is. Als die te diep is, hè, als bij een verandering mensen het bedrijf uitstappen, ja, dan kan je dat niet een succes noemen. Als die te lang duurt om eigenlijk je oorspronkelijke performantieniveau terug aan te halen, ja, dan gaan mensen eigenlijk ook geloof in die verandering verliezen. En dan gaan ze terug naar hun oude systeempje. Hè? Dus dat is ook niet wat je wil. Je maakt een investering, dus wil je ook wel een verbeterde prestatie. Heb je dat gehaald en heb je dat kunnen vasthouden? Dat zijn eigenlijk de vier componenten die wij eigenlijk bevraagd hebben rond alle soorten van veranderingstrajecten, om eigenlijk eenduidig te kunnen zeggen, was het nou een succes of was het nou een faling?
2: Ja. Dan wil ik daar eigenlijk toch graag één iets uitpikken. Want je hebt te maken met een digitale transformatie. Generaties, hè, voor een beetje de huidige zeg maar middengeneratie. Die zijn natuurlijk niet opgegroeid met pc's, met überhaupt digitale werkzaamheden. Is dat dan per definitie op het moment dat zo'n medewerker besluit om uit te stappen, omdat men niet meer aan kan haken, is dat dan de fout voor de organisatie? Of heeft dat toch ook echt wel met een generatie ding te maken?
4: Poh. Volgens mij kun je nooit de schuld bij mensen leggen. Als organisatie zie jij de buitenwereld misschien wel wat eerder op je afkomen dan dat individuele medewerkers dat zien. Hoewel je individuele medewerkers ook weer niet van de plicht kan ontslaan om zich te informeren over alles wat er speelt.
2: Exact, want dat is volgens mij een heel heikel punt, toch? In zo'n transformatie van, ja, dat hoor je heel vaak bij transformaties. Nou, het zou kunnen zijn dat een x-aantal procent van het personeelsbestand toch niet mee kan met deze transformatie, omdat dat eenmaal, ja, dat moet je willen. Daar moet je voor openstaan.
4: Ja. Ik weet niet of dat, volgens mij gaat het hier om de doel-middelredenering. Volgens mij is het gevolg niet altijd, mensen kunnen niet mee omdat het anders is geworden. Waarschijnlijk is er een doelstelling om het met minder mensen te doen. Als je dat weet van tevoren, moet je daar klip en klaar en super helder over zijn.
2: Want en dat gebeurt niet altijd?
4: Nee, zeker niet. Nee, dus dan wordt er onder andere termen dan. Kijk, reorganisatie is een hele zwaar beladen term. Hè. Daar ga je allerlei gevolgen op je afroepen. Zoals OR's, vakbonden die er iets van gaan vinden. Dus verzinnen we andere termen om dat te duiden. Alleen, ik ben ervan overtuigd dat wanneer je aan de voorkant weet, het moet efficiënter, het moet met minder mensen, dan kun je het maar zo goed als beter ook direct uitspreken. En sterker nog, een heel complex en co-creërend veranderproces ingaan. Als je weet dat er functies op het spel staan, dat is ook niet per se de route. Dus dan is het echt, de pleister eraf trekken en de pijn snel nemen.
2: Ja, dat maar dat is in ieder geval, dit is wel een belangrijke, dit is die mensfactor. Dus een van die vier belangrijke elementen. Als je daar nog meer zaken uit pikt, hè, dus de purpose na executie, dat is volgens mij ook een hele belangrijke. Hoe stuur je dat volgens dat model?
3: Ja, wel, misschien even toelichten wat dat de zes bouwstenen van het model zijn. Hè. Dus er zijn drie rationele bouwstenen. En dat begint eigenlijk bij een duidelijke strategische richting. En zeker in tijden van disruptie, hè, en turbulentie zie je dat eigenlijk ver van eenvoudig is voor bedrijven om daar echt, hè, lange termijn keuzes te gaan maken. Dus best moeilijk. Het volgende aspect is een krachtige managementinfrastructuur. Dus heb je een richting, dan vertaal je die door in een aantal, laten we maar noemen, KPI's, hè, key performance indicators. Dan plak je daar budgetten en prioriteiten op. En dan kan je in de volgende batterij, action planning en implementation, met projecten, met verbeteringen eigenlijk echt aan de slag gaan.
2: Meer de architectuur kant.
4: Vergeet de koppeling met de capaciteit niet. Hè? Dus heel veel organisaties overschatten eigenlijk hun vermogen om veranderingen voor elkaar te krijgen. En plotten die dat gewoon direct op alles wat er al ligt.
2: Dus je zegt het wordt dus onderschat.
4: Nou, het wordt en te veel en de capaciteit die mensen hebben om verschillende verandertrajecten naast elkaar te doen en te blijven leveren op hun huidige baan. He, dus als je bij MT-leden, ga maar eens een willekeurige organisatie in en vraag maar eens, goh, wat staat jou te doen in jouw functie? En wat wordt er allemaal nog meer van je gevraagd? Ja, dan zal bijna iedereen zeggen, ik heb te veel petten op. Ja. En de vraag is, ligt dat aan het individuele MT-lid? Is hij te junior voor zijn functie? Of is de organisatie eigenlijk te weinig in staat om een collectief te genereren van hele specifieke ambities met een aantal prioriteiten die daarbij horen en ook een realistische capaciteitsplanning. En dit zijn allemaal hartstikke rationele elementen. Maar in heel veel organisaties loopt er gewoon.
2: Maar dat is toch ook weer de vraag. Omdat überhaupt de lange termijn planning niet meer te plannen is. Lijkt het wel alsof men niet alleen in een verandertraject zit, maar ook in een leerproces. Waarbij eigenlijk de uitkomst helemaal niet bekend is. Wordt dat nog te vaak onder banken en stoelen geschoven?
3: Wel, het punt is gewoon dat die koers, die richting uitzetten, dat blijft belangrijk. Maar als we juist praten over die prioriteiten koppelen aan capaciteiten, dan doe je dat eigenlijk op een bepaald ritme, waardoor dat je ook snel kan leren en kan gaan bijsturen. En dus als wij masterplannen maken voor bedrijven, dan zit dat typisch in een ritme van 6 maanden. Dus dat wil zeggen dat na 6 maanden krijg je eigenlijk ook koerscorrecties op basis van wat dat je zelf ervaren hebt en geleerd hebt. En kan je ook opnieuw die capaciteitsinschatting bekijken om te zien van, lukt het ook voor mensen om de komende 6 maanden dit volgende blokje iteratief eigenlijk
2: maar
3: goed neer te zetten.
2: Maar precies, dus het feit dat het context krijgt, hè, dus het omlijsten van een periode, het omlijsten van een blokje, dus de bouwsteen meenemen in de organisatie, dat is essentieel toch? Om dat ook aan de medewerkers door te geven van, waar staan we nu in dat verhaal als het ware?
4: Ja, zeker. En ik vind jouw opmerking of jouw signalering wel interessant. Hè? Want je zegt eigenlijk, het is een leerproces. En tegelijkertijd heeft geen enkele organisatie heeft echt de tijd voor dat leerproces.
2: En heeft de uitkomst helemaal niet.
4: En weten niet precies wat de uitkomst zou moeten zijn. En we pretenderen dat wel, dat we dat weten. Of leidinggevenden proberen dat heel erg te schetsen. Nou ja, volgens mij kun je een richting aangeven. Heb je een kompas nodig? Is er een bepaalde intentie waar mensen echt bij zichzelf moeten onderzoeken vanuit welk overtuiging, welk fundament zit ik in mijn rol? Daar hoort dan inhoud bij. En daarop consistent zijn. Hè? Dus daarop moet je denk ik, nou, de activiteiten die Geert net noemt, moet je daarop plannen. Maar ook ja, je omgeving inrichten dat de uitkomsten waarschijnlijker worden dan alleen maar een hoop op papier. Ja,
2: dus dat is heel interessant. Maar dit heeft nog steeds met het architectonische te maken.
3: Ja, precies. Dat zijn de rationele aspecten. Ja. Maar daaronder ligt je dan eigenlijk al de emotionele of meer sociale dimensies.
2: De culturele factoren.
3: Ja, dat start eigenlijk met een ambitieus topteam. Je kan een perfecte strategie definiëren als CEO. Maar als je daar je directie niet uiteindelijk echt met een purpose achter krijgt, dan gaan die dat ook niet uitstralen en dan trek je ook straks ook niet de juiste mensen aan om dat samen echt te gaan realiseren. Vaak gaan die mensen dan ook niet het voorbeeldgedrag tonen om een cultuur te creëren die echt gezond is, hè, waarin dat die dynamiek eigenlijk echt elkaar gaat gaan versterken en waar dat dan laatste batterij connection met de medewerker, de betrokkenheid van die medewerkers eigenlijk veel te klein is. En dus zo zie je dat uiteindelijk ook die 3 onderste batterijen wel echt aan elkaar gekoppeld zijn. Dus we komen wel best eens in bedrijven waar dat er ook aan de top te grote ego's zijn, waardoor je dan in de cultuur siloverzuiving krijgt en straks medewerkers hebt die afhaken. Hè?
2: Wat je vaak hoort, en dat hoor je bij elke transitie, draagvlakken zijn belangrijke. Maar daarbij heb je dus ook te maken wellicht dat er iets in de managementstructuur moet veranderen. Terwijl de managementstructuur geneigd is om elkaar in stand te houden. Ja. Herkenbaar dit voorval wat ik nu benoem?
4: Ja, zeker herkenbaar. Maar ik zie ook wel organisaties die bereid zijn om daar concessies in te doen. Het oprecht beter willen doen. Kijk, ik denk wat we moeten leren uit die onderste 3 batterijen is 1 slogan. En dat is context of omgeving maakt gedrag. Dus je kan een medewerker hebben die ogenschijnlijk niet wil, niet productief is, geen eigenaarschap neemt. Maar bijvoorbeeld in zijn privésfeer hartstikke assertief is en allerlei mensen bij elkaar brengt. En ik geloof er echt in dat de omgeving die je creëert als organisatie en als directie of als leidinggevende of als bestuur, en dat zit hem zowel in de rationele als in de emotionele componenten, die maakt uiteindelijk het gedrag wat een medewerker laat zien. Mijn punt is eigenlijk dat de omgeving waar je iemand inzet, daar zal die zich ongeveer naar gaan conformeren of naar gaan gedragen. En als je bepaald gedrag ziet of wat je niet ziet bij je medewerker en dat stelt je teleur, dan moet je dus eigenlijk gaan nadenken welke omgeving creëer ik eigenlijk als leider waardoor dat gedrag naar boven komt. Voordat je de schuld gaat leggen bij een individuele medewerker. Dus ja, draagvlak is hartstikke belangrijk. de spelregels waaronder je dat gaat neerzetten met elkaar. Hè? Dus waar ga ik draagvlak op halen? Ga ik dat op de probleemdefinitie doen? Ga ik dat op de oplossing doen? Ga ik dat op het besluit doen? Ja, daar is het vaak hartstikke intransparant. Dus we willen mensen wel betrekken. We vragen ze wel daarnaar. En dan is er een opinie gegeven. En dan uiteindelijk wordt er heel vaak voor hun gevoel niks mee gedaan.
2: En dat is teleurstellend.
4: Ja, dat is dan teleurstellend. Je kan beter aan de voorkant transparant zijn over wat er wel of niet mee gedaan wordt, dan dat je zomaar in het wilde weg naar die opinies blijft vragen. Daarom is veranderen is ook geen democratie. Hè? Dus het is wel gelijkwaardig, maar niet gelijk in heel veel opzichten. Ja.
2: Dat is cultuur. Dan hebben we nog twee eigenlijk elementen die we nog niet besproken hebben. Emotionele connectie.
3: Ja, dat zit in die connectie met de medewerkers. Hè? Dus dat vraagt heel dikwijls inderdaad van hoe gaan we communiceren met de medewerker, dat hij ook wel begrijpt waarom we iets gaan doen, waar dat we echt naartoe willen. Het klinkt misschien raar, maar in onze bevraging, als je kijkt naar een van de grootste pijnpunten over alle 500 bedrijven die we intussen tijd bevraagd hebben, dan is één elementje van iedereen voelt de verandering, maar niemand weet waar dat ze naartoe leidt. Hè? Dat is zo één van de elementen die er heel sterk naar voorkomt. Ja, en dat wijst heel duidelijk op dat gebrek aan echte communicatie. Maar communiceren is een eerste stap. Hè. Uiteindelijk is mensen betrekken, ze een echte plaats geven in het proces en daar ook duidelijkheid rond creëren. Dat is een andere belangrijke. Hun aanspreken op hun gedrag is zeker ook een belangrijke. Hè. En dat is ook een ander element wat we vaak zien dat uitblijft. Dus medewerkers gaan een stukje in het traject, maar op een bepaald ogenblik, ja, dan wisselen we naar een ander project en vergeten we te benoemen dat ze eigenlijk hun vorige gedrag niet meer herhalen. Hè. Zie je, dus dat element daar ja, ook durven als leider benoemen wat dat je ziet en ook daar verwachtingen rond creëren, dat is essentieel, zeker om ambassadeurs voor veranderingen te creëren. Dus,
2: en op het moment dat je dus zo'n transitie ingaat bij bedrijven, is het dan ook zo dat je van de medewerkers eigenlijk verwacht dat ze wel iets weten van dit model? Zodat ze ook de transitie kunnen volgen.
4: Ja, goed punt.
3: Wat we doen is, we doen inderdaad een bevraging. Die wordt ingevuld door de top van het bedrijf. Hè. Dus laten we zeggen directie en C-level en dergelijke. Maar ook middelmanagers. Hè. En die geven dan eigenlijk een eerste beeld van hoe dat ook niet alleen de top kijkt naar de organisatie. In bedrijven waar we lange tijd bij zijn, durven we ook wel ook andere mensen daarbij betrekken. Maar wat we wel vaak zien, is dat uiteindelijk dat beeld wel vaak overeenkomt met hetgeen wat dat middelmanagers ook al wel detecteren. Dus vandaar dat we vaak starten met eigenlijk dat beeld van confrontatie van hoe kijkt nou de top naar het bedrijf, hoe kijkt nou het middelmanagement naar het bedrijf. En dan gebeurt het dat middelmanagers bijvoorbeeld zeggen, als we kijken naar onze strategiebatterij, dan staat die volgens ons compleet groen. Maar in de ogen van middelmanagers zie je die compleet rood.
2: Ja, want dat is eigenlijk, stel op het moment dat die compleet groen staat aan jullie kant, zou dus betekenen dat je klaar bent voor de volgende stap. Is dat, hoe kan je de snelheid van die transitie nu bijsturen of bepalen?
4: Nou, wat we eigenlijk zeggen met het model is, minder belangrijk is normerend te zijn om de inhoud of wat er uit zou moeten komen. Die consequente aanwezigheid van die verandercompetenties, hè, dus die op topteam, op strategische richting, op managementinfrastructuur, cultuur, actieplan en implementatie en connectie met medewerkers.
2: Dat is eigenlijk het DNA als het
4: dat
2: ware
4: is eigenlijk,
2: van de organisatie.
4: Eigenlijk, als dat continu op groen staat, dan heb je 95% kans op succesratio voor je strategie en veranderen.
2: Precies.
4: Dat is eigenlijk de stelling die wij neerzetten. Ja.
3: En wat we zien is dat in de database ongeveer een vierde van de bedrijven eigenlijk die batterijen echt ook op groen heeft. Dus een vierde van de bedrijven is eigenlijk klaar om op een gezonde manier met al die veranderingen om te gaan. Maar wat ook wil zeggen dat het grootste dus niet is. Hè. Het ergste daarvan is als het ware een derde. Ze hebben alleen maar rode batterijen. Nou, en dan kan ik je met data aantonen dat in dat soort van organisatie is de kans dat de veranderingen lukken nul. Letterlijk nul.
2: Ja. Ook niet met toepassing van die 6 batteries.
3: Wel, dan moet je eerst eigenlijk ook, terwijl dat je aan de inhoud werkt, werken aan de batterijen om ook daar de energie te laden. En dat is best uiteindelijk een uitdaging. Want het is ook een beetje een verhaal van build the plane while you're flying it. Hè?
4: Ja, dus, en het spanningsveld waar wij natuurlijk in zitten is een potentiële opdrachtgever heeft vaak al een eigen definitie van waar het verkeerd zit. En die zegt, ja, we willen niet weer over de strategie gaan hebben, want die staat inmiddels wel. Of we hebben al een boardroom coach, dus we hoeven echt niks te doen aan het topteam. En je staat daar eigenlijk op particuliere anekdotische verhalen van die individuen die daar dan leiding geven en die dan ons uitnodigen. Dus de uitdaging is, mogen we alsjeblieft met de top en met de min 1 laag toch even kijken naar hoe jullie gezamenlijk, collectief kijken naar de mate waarop je batterijen geladen zijn. Want jouw definitie is niet de definitie van iemand anders in jouw directie ofwel in jouw MT-lagen daaronder. Dus jij kan vinden, er staat een prachtige strategie. Als die niet helder is voor de laag die daarmee moet werken, ja, dan kun jij dat nog zo hard vinden. En dan kun je er nog niet aan willen werken. Maar ja, dan blijft die wel rood.
2: Dit is een metafoor die overigens vaak voorkomt, toch? Dat hoor je heel vaak eigenlijk ook. Even simpel voorbeeld. Managers die dus niet de praktijkvloer oplopen, waardoor ze eigenlijk altijd van achter die tekentafel bezig zijn met het veranderproces.
3: Ja, dat klopt. En dat zie je ook wel eigenlijk in bepaalde patronen van onze batterijen. Dus als je nou typisch bijvoorbeeld patronen ziet waar dat de managementinfrastructuur en de cultuur eigenlijk beide rood zijn, dat zijn de twee batterijen die eigenlijk die middelmanagementlaag van je organisatie vertegenwoordigen. En dat betekent dat mag je aan de linkerkant of aan de rechterkant nog zoveel groene energie hebt, dan loopt daar eigenlijk helemaal in die middellaag vast. En vaak is dat een probleem dat eigenlijk inderdaad mensen aan de top onvoldoende connectie hebben met zeker die middellaag. In dat soort van organisaties, als we interviews doen, dan horen we heel vaak de directie heeft gezegd dat. Ze hebben beslist dat. Hè, begrijp je? Dan voel je echt die kloof. Dus is een deel van het veranderproces die kloof te dichten. Dus kan je teams maken waar dat directie en middelmanagers echt als een team gaan samenwerken. Rond specifieke veranderingen die daar eigenlijk echt relevant zijn. En zo proberen we die energie van de toplaag te laten doorstromen naar de middellaag, naar eigenlijk de low-level managementlaag. Dus het is echt een kwestie van de energie eigenlijk van beneden naar boven, van boven naar beneden te laten vloeien.
2: Ja, dus het continu maar doorstromen.
3: Ja, precies.
2: Tot slot, welke concrete, twee concrete tips van jullie beiden, één tip zou je mee kunnen geven of je als bedrijf hiernaar luistert en denkt, oké, dit is wellicht een hele goede metafoor waardoor we onze organisaties toch die transitie in kunnen helpen.
4: Gebruik het, maar niet de mechanische. Dus het is niet blind staren op een model. Het is ook maar weer een metafoor om holistisch te kunnen kijken naar hoe doen wij het hier en wat proberen we hier met elkaar te doen en hoe waarschijnlijk is het eigenlijk dat
2: maar ons
4: dat,
2: geraamte met houvast.
4: Een geraamte en zeker een geraamte met houvast en niet sequentioneel of lineair zoals alle andere modellen ingericht zijn. Mijn andere tip zou zijn, we proberen in organisaties eigenlijk alles te doen om de uitkomst te voorspellen. Van budgetten tot plannen, tot organisatiestructuren, tot mandaten, et cetera. En het samenspel van de toevalligheid van mensen die daar zijn en met welke energie zij samen aan de slag gaan op een bepaalde ambitie. Ja, die is minimaal net zo belangrijk. Vandaar ook, besteed niet alleen tijd aan die bovenste rationele batterijen, maar evenveel zoveel tijd aan die emotionele.
2: Geert?
3: Ja, voor mij denk ik is de grootste tip make the invisible visible. Heel veel bedrijfsleiders, zoals Tim eigenlijk al aangaven, hebben niet dat zicht op van waar dat eigenlijk hun energie vastloopt. En hebben ook niet de cultuur of de context waarin dat mensen daar eigenlijk spontaan durven over praten. Hè? Je gaat niet zomaar tegen je baas zeggen van ja, eigenlijk ben je een ego. Hè? En ja, de scan is wel iets dat echt naar de oppervlakte brengt.
2: Waarom zou je dat niet kunnen zeggen?
3: Ja, in sommige omgevingen lukt het echt niet. Nou kan ik wel inbeelden dat dit in Nederland net iets makkelijker is dan in België.
2: Vandaar die vraag ook.
4: Ook in Nederland zeggen we het wel, maar dan heel vaak tegen je collega.
2: Genuanceerd.
4: En niet rechtstreeks tegen degene over wie het gaat.
2: Ja. Nee, ik wil jullie alle twee hartelijk danken voor de komst naar de studio. Interessant om hier meer over te weten te komen. Tot zover deze Business Update met Tim Muurs en Geert Leetens van LQ.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: TBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor business shapers. This.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
8: Ik wil je graag bedanken voor...

netwerken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch.

0: Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim €34 miljard tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. I got lost inside my head.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: sturing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Jam
1: High. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Listen to lead. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Zo moet er onder meer één inloggen komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu New Business Radio live. Ron Lemmens.
10: Goedemiddag, vandaag is mijn tafelgast Eduard Schaapman. Vastgoedondernemer, oprichter van Tribe Workplaces. En met hem ga ik het hebben over flexibel werken, maar vooral ja, de studentenhuisvesting. Kom straks op. We spreken de toenemende krapte op de studentenhuisvesting. Dus investeren in vastgoed is overigens steeds meer onderhevig aan regels. De vraag is dus ook, is het interessant om te investeren in vastgoed? Redmer van Wijngaarden is van Arbonet. Hij schrijft aan om te gaan het hebben over het beheersen van het ziekteverzuim. Wat is nou de sleutel tot sneller herstel en minder verzuim? En met Colin Bijl van Verkeersveiligheid Groep Nederland gaan we het hebben over duurzame veilig rijden. En daarnaast hoor je natuurlijk de Fast Forward en iets over de Amsterdam City Swim en de wijntip van deze maand. We gaan beginnen.
1: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
10: En ik begin natuurlijk met mijn studiogast. Ja, je kan eigenlijk wel zeggen Eduard, in de basis ben je gewoon ondernemer.
6: Ja, dat is wat ik ben. Eigenlijk een serieondernemer. We zijn nu weer met een nieuw bedrijf bezig. Die ExperienceNet. En daar vallen de labels Student Experience, Living Experience en Classic Experience op. Maar ja, een heleboel namen. Maar waar het om gaat is, wij denken na over de wooncarrière rond.
10: Oké, de wooncarrière. Ja, en ja. Is dat nog niet eerder gedaan?
6: Nou ja, het is wel eerder gedaan, maar het is nooit uitgevoerd. Hè? Dat heb je meestal in Nederland. Dat er mooie plannen worden bedacht, maar de uitvoering komt niet op gang. En ja, dat vandaar, is eigenlijk de problematiek waarin we zitten.
10: Vandaar dat je het ook had over studenten. Daar gaan we het straks natuurlijk uitgebreid met je over hebben. Maar eerst even dat eerste idee. Ja. Want jij bent een flexibel mens, schat ik zo in.
6: Ik ben nog steeds een flexibel mens, ja. Daar hou ik van. Hè?
10: Maar dat heeft ook te maken met flexibel werken. Want die oprichting van Tribes is

0: wil saneren en beheren. Dus ja, ik hou van groei en dan moet je altijd iets nieuws doen.
1: Ik heb ook gelezen over iets nieuws doen, dat je ook nog wel eens politieke ambitie gehad hebt,
0: ja, dat
1: in het
0: klopt,
1: verleden.
0: Ja, dat klopt. Ik had inderdaad de tent waar je het net over had, die had ik net van de hand gedaan. En toen opeens dacht iedereen, hij zit niet meer in de aandelen, dus hij is vrij. En toen ben ik benaderd door 4 politieke partijen. Om
1: 4?
0: Inderdaad, 4 verschillende, ook van verschillende pleinage. Die zeiden allemaal van, ja, je hebt toch ergens verstand van. Dus zou jij niet op die lijst willen komen? Nou, dat was voor de Tweede Kamerverkiezing. En ik heb braaf ben ik langs al die 4 partijen gegaan. En toen kwam ik er toch achter dat, ja, dat is niks voor mij. Want in je eentje met 149 andere mensen kun je niet zoveel veranderen. Hè? Het is niet helemaal op mijn lijf geschreven.
1: Ik denk dat ik daar onrustig van.
0: Onrustig, ongeduldig ben ik. Ik wil resultaat zien. Nou ja, we weten allemaal, dat is wat moeilijker in het Haagse. Dus toen zeiden heel veel mensen, ga nou gewoon door met ondernemen, doe eens iets. Ik zei, ja, maar dat hoef ik niet, ik wil iets nieuws.
1: Hoe kwam je dan uiteindelijk op deze stap? We gaan daar straks echt wel uitgebreid bij stilstaan. Ja. Want er is heel veel aan de hand in de vastgoedmarkt.
0: Ja, nee, dat klopt. Uiteindelijk zag ik ook wel in na corona van, hey, verrek, dat kantoor, dat wordt minder. Hè? Want steeds minder mensen gaan naar kantoor. Je ziet dat mensen misschien 2 dagen naar kantoor gaan. Dat is al veel. Er is nu weer een hang terug, vooral door partijen als een IEG, om iedereen weer op kantoor te krijgen. Maar of dat gaat lukken, weet ik niet. En ik had zoiets van, oké, ik vind nog steeds stenen heel erg interessant. Waar gaat het gebeuren? Toen dacht ik, ja, het gaat gebeuren in wonen. Want als wij de wooncrisis in Europa gaan oplossen, voor alle partijen...
1: Oh, jij kijkt meteen buiten de landsgrenzen.
0: Tuurlijk, bedenk. Ja, want uiteindelijk ga je daar bouwen waar je kunt bouwen. Hè? En in Nederland is dat wat moeilijk, om het eerlijk te zeggen. Dus ja, je gaat denken van, als we daar nou iets in kunnen betekenen, lossen we dat op, dan hebben we heel veel problemen. Hebben geregeld. Voor migranten, voor daklozen, maar natuurlijk ook voor de welgestelden. Voor iedereen met een bepaalde woonbehoefte iets neerzetten, zodat mensen in ieder geval een dak boven hun hoofd hebben.
1: En dan ben je als eerste gaan kijken eigenlijk naar de levenscyclus van de mens.
0: Ja, toen ben ik gaan kijken naar, oké, hoe zit dat nou? Ik studeerde zelf en toen zat ik op een kot, zoals dat heette, van 2x2. Vond ik dat erg? Totaal niet. Ik zat met 10 mannen in huis. Ik vond het enig. En ik had helemaal niet veel luxe. Dus dat vond ik al leuk. Alleen, toen ging je uiteindelijk naar een grotere woning, nog een grotere woning. Kreeg je gezin, een hele grote woning. Nu gaat dat gezin langzamerhand kleiner worden. En dan denk je ook van, wat moet ik in deze grote hut? Dat is toch eigenlijk zonde? Ik wil iets kleiners hebben. Nou ja, dan ga je op zoek naar iets kleiners. Ja, daar kom je in Nederland niks tegen.
1: En dat is zo grappig. We hadden het net bij zijn uitzending al even om. Dan worden nu weer, er is heel veel behoefte aan seniorenwoningen, want dan kan alles doorschuiven. Maar op het moment dat die aangeboden worden, is dat tegen de gemiddelde prijs waarop een grotere woning verkocht wordt.
0: Dat klopt. Uiteindelijk zie je dat de senioren geen zin hebben om te verhuizen. Omdat ze in een fantastische huis wonen waarbij de hypotheek groot is afbetaald. En er is niks ter beschikking voor hen waarvan ze zeggen van, oh, dat vind ik ook interessant om naartoe te gaan. Hè?
1: Ja, levensbestendige woning. Nee, daar heb ik het eigenlijk
0: van. Ja, maar dan zijn ze helemaal niet daar op zoek naar een levensbestendige woning. Ze zijn er op zoek. Hè? Stel voor, ze wonen hier in Hilversum waar we nu zijn. En ze zitten in een mooi huis met 3 slaapkamers. En ze denken dan, ik zit hier op 200 meter en ik kan best wel terug naar 140 vierkante meter. Maar waar kom je dan terecht? Op 70, 80 vierkante meter. En dat wil je net niet. Want er zit er geen tuintje bij. Zit er dit niet bij. En je komt natuurlijk van iets heel moois. Dus je wil ook niet heel extreem achteruit gaan. Maar je wil eigenlijk iets luxer hebben. En natuurlijk in Nederland is het heel moeilijk om luxe te bouwen. Want ja, 33% is sociale huur. Dus dan is het moeilijk. Hè?
1: Maar toch heb ik ergens gelezen dat wij in Nederland best wel ruim wonen. Vergeleken met andere landen.
0: Wij wonen ontzettend ruim. En we wonen ook al heel snel apart, hè? Want als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Italië. Italië heeft natuurlijk veel minder problemen met de jongeren, want die blijven veel langer thuis wonen. En in Nederland willen we al heel snel zelfstandig zijn. Dat vind ik op zich een pre, want dan ontwikkel je je ook beter. Dus je moet goed gaan kijken, wat is die behoefte van die persoon? Waar wil die wonen? En die 18-jarige, die hoeft heus niet in een eensgezinswoning te wonen. Hè? Want dat wordt er alleen maar gebouwd, eensgezinswoningen. Alleen die behoefte van die 18-jarige, die is maar, ja.
1: Maar goed, dat is wel een ding. Als je daar eenmaal zit en de prijs gaat omhoog. Ja. Dus stel je hebt een nieuwbouwwijk die 15 jaar geleden gebouwd is. Ja. En je zit daar eenmaal. En je gaat dan een gezin zichten. Dan ben je nu blij. Want nu is die woning zo ver over de kop gegaan qua prijs. Dat het nu niet meer op te brengen is.
0: Ja, maar het is nog veel erger. Er zijn ook mensen die wonen nog steeds in een sociale huurwoning. Terwijl ze er geen recht op hebben. Maar je krijgt ze er niet uit. Die hebben ondertussen een eigen huis gekocht. En dat verhuren ze. Ze zitten zelf in die sociale huurwoning. Dat is ongelooflijk moeilijk. Dus als je dus ziet naar de huurmarkt in Nederland, die is veel groter dan waar ook in Europa. En in Spanje is het maar 2% huurmarkt. En bij ons is dat veel groter. Is dat 49%.
1: Dus maar goed, in Barcelona weet je, daar is veel protest tegen al die buitenlandse mensen die daar vastgoed kopen.
0: Ja, maar dat is hetzelfde in Nederland. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk sinds Stef Blok eerst alle buitenlandse investeerders heeft binnengehaald, zijn ze nu weer allemaal weggejaagd.

0: bedoel, uiteindelijk zijn er helaas geen buitenlandse investeerders meer in Nederland, waardoor er ook niet gebouwd wordt. En dat is ook een probleem.
1: Ik proef toch die politieke ambitie.
2: New Business Radio Live voor Business Shapers.
1: Je gaat door. Ja, je hoort niet wat ik doe, maar ik start ondertussen wat in, want we gaan eigenlijk naar het actuele onderwerp van vandaag. Ja, dat is natuurlijk ook een onderwerp waar jij mee te maken hebt. En jullie misschien ook wel, Redmar en Colin, want waar hebben jullie gewoond in je studietijd?
3: Ik heb altijd in mijn hometown Den Bosch.
1: Je komt gewoon daar. Jullie zijn oud dorpsgenoten.
0: Ja, stadsgenoten, begrijp ik. Ik ben natuurlijk, ik kan ongeveer de vader zijn van hem. Er is ook een jonge vent die ik hier tegenover me zie. Dat is leuk. Hij heeft een mooie lach op zijn gezicht. Dat is ook mooi. Den Bosch, ja, mooie Den Bosch. Stad.
1: Dus jij kon gewoon lekker thuis blijven wonen.
3: Zeker, ja.
1: En miste je niet af en toe die vrijheid dan in studententijd dat je toch even...
3: Ja, zeker. Maar inderdaad, voor mij was het ook te kostbaar om ergens anders naartoe te gaan.
1: Red maar voor jou.
4: Ja, Utrecht en Amsterdam. Altijd de mazzel gehad dat ik heel leuk kon wonen als student.
1: Utrecht, mijn stadje.
4: Ja, precies.
1: Daar gebeurt van alle hand.
4: Ja.
1: Helemaal Berkien is dat, hè?
4: Ja. Ik werk nu weer in de wijk waar ik als student heb gewoond. Dat is ook heel grappig.
1: Dat is ook wel grappig, inderdaad.
4: Aan de voorkant niet.
1: Ja. Oh, mooi.
4: Ja.
1: Ja, vertel. We gaan het hebben over eigenlijk het hele studentenhuisvesting. Ik kan me ook nog herinneren dat ik wat voorrang kreeg. Omdat ik buiten een straal van 120 kilometer van de studentenwoning woonde. Uiteindelijk beland je dan in zo'n studentenwijk. En jij zegt met 10 man in zo'n woning. Ik moet nog steeds denken aan die ene buurman die 's ochtends aan het opstarten was. Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Het probleem is nog steeds dat de huisvesting enorm onder druk staat.
0: Enorm onder druk.
1: Maar wat we ook kennen, een voorbeeld is natuurlijk wat veel in nieuws gekomen is. We hebben natuurlijk onze prins Bernhard die al zijn vastgoed verkocht heeft. Dat was niet zomaar. Want de regels zijn ook flink aangescherpt.
0: Ja, de regels zijn heel erg flink aangescherpt. Eigenlijk is het niet interessant om voor een particulier nog iets aan te houden. Ik ken een voorbeeld van een slager in Utrecht. En die heeft een studentenpand waar 8 meisjes in wonen. En ja, die ziet de veranderingen in box 3 aankomen. Die zegt, ik heb het opgebouwd voor mijn pensioen. Ik kan het echt niet meer doen. Ik moet het gewoon helemaal verkopen. Het moet weg. En dan ga je naar de gemeente toe en dan zeg je, oké, dit huis staat te koop. Kan de omzetvergunning er nog op blijven? En dan betekent dat je studenten mag huisvesten. En dan kijkt de gemeente en die zegt, nee, het staat op een persoonlijke naam. Het mag niet. Dus er verdwijnt er weer een studentenhuis. Dus als je ziet, het aantal studentenhuizen wat er in de afgelopen jaren is verdwenen, is gigantisch groot. En er komen steeds meer studenten. Er gaan steeds meer mensen studeren. We trekken ook nog steeds die internationale studenten aan. En er is geen plek. We komen 60.000 studentenkamers tekort.
1: Ja, dat is behoorlijk echt heel veel.
0: Ja. Dat is heel veel.
1: En hoe los je dat dan op uiteindelijk? Die regels, is dat stap 1? Want dat heeft alleen maar tegengewerkt, terwijl er al een tekort was.
0: Dat klopt, maar dat is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is dat er geen kapitaal in Nederland komt die nog wil bouwen.
1: Dus met andere woorden, het hele klimaat rondom huisvesting is gewoon totaal afgebroken, zeg je eigenlijk.
0: Die is op dit moment niet goed. We proberen aan alle kanten er wat aan te doen.
1: Waarom zou je nog een pand bezitten in Utrecht of in een andere studentenstad?
0: Ja, dan ben je een soort goed doel geworden. Van ik wil dat studenten huisvest worden. Of ik wil dat mijn kinderen worden gehuisvest. Dus ik moet iets doen. Je bent een soort stichting. Een goed doel. Dat is het.
1: Dat is alles. Eigenlijk
0: is alles.
3: Ja. Want je houdt er niks meer aan over, zeg je.
0: Wat zeg je?
3: Financieel houd je niks meer aan over.
0: Nou, uiteindelijk hou je... Ja, kijk, als jij zegt je houdt er 2-4% aan over. Dan kun je dat net zo goed nu maar op sparen zetten. En dan heb je helemaal geen risico. En dan heb je ook geen gezeik met van oké, maar het onderhoud moet gebeuren. Of dit moet worden gedaan. Dus ja, je rendement is weg. En dan met die inflatie van 3 en nog naar 4% speel je kiet. Ja, dan hou je dus niks meer over. Dag pensioen. Ja. En dat is natuurlijk de ellende die je op dit moment hebt. Dus we moeten natuurlijk naar allerlei andere maatregelen gaan kijken. Om toch te zorgen dat we überhaupt die student in Nederland houden. Want die student gaat op dit moment naar het buitenland toe om te studeren. Omdat ze daar goedkoper kunnen wonen. Dus we hebben eerst als Nederland kapitaal weggejaagd om te bouwen. Nu jagen we de studenten weg. En dadelijk hebben we dus ook geen innovatief karakter meer in Nederland. Dat zou heel ernstig zijn.
1: Ik heb wat cijfers erbij. Die zijn inmiddels al wel een tijdje bekend. Maar toch, Nederland heeft dus tekorten.
0: Ja.
1: En beleggers verhuizen daardoor massaal naar Zuid-Europa. Spanje stijgt het aantal buitenlandse studenten met 77% in de afgelopen 10 jaar. Ja. Lijkt me leuk. Klimaat, ook de levensstijl is niet heel gek natuurlijk. Ik bedoel, dan gaat het ook om lekker eten. Maar dat terzijde. Dan is er dus Griekenland. Is ook wel interessant. heeft een extreem lage voorzieningsgraad met 500 studentenbedden onder de 1%. Dat
0: klopt.
1: Ook wel. Dus er zijn heel veel kansen in eigenlijk Zuid-Europese landen.
0: Ja, dat klopt. We zijn in Spanje begonnen. Daar hebben we nu 2 vestigingen staan. Grote vestigingen van 600 studio's. Eentje in Madrid en eentje in Granada. We hebben een tender gewonnen in Madrid. Er komt er nog één. En we kijken inderdaad naar Italië en naar Griekenland. Want Griekenland, ja, iedereen denkt altijd is levensgevaarlijk. Nee joh, daar hebben we zoveel miljarden naartoe gebracht. Die zijn helemaal weer up and running. En daar, die willen gewoon bouwen. En die willen gewoon zorgen dat die studenten daar naartoe komen. Als je kijkt naar het aantal internationale studenten wat in Athene studeert, is groter dan in Amsterdam. He, dus dat zegt al wat. Het aantal Amerikaanse studenten is daar 8000 en in Nederland 6. Dus ze gaan al veel sneller. En waarom? Je kan daar snel bouwen.
1: Is het zo dat als je dit verhaal vertelt, dat je merkt dat veel meer mensen eigenlijk dat besef niet hebben?
0: Ja. Ja, tuurlijk. Uiteindelijk is het toch, je ziet eerlijk, laten we eerlijk zeggen, Ron, er gaan steeds meer ondernemers ook naar het buitenland. Omdat ze denken van oké, ik ben ondernemer. Ik ben niet geblokt door grenzen. Ik ga ook iets anders doen. Aan de andere kant vind ik wel, ik werk al een hele tijd en leef al een hele tijd in Nederland. Dus ik probeer toch in Nederland ook een stukje vooruit te brengen.
1: Is dat je motivatie?
0: Mijn motivatie, want ik heb echt heel veel gehad aan dit land. Ze hebben gezorgd dat ik kon eten, drinken, studeren. Ik heb een ontzettende leuke tijd hier nog steeds. De enige zorg die ik heb is ja, hoe wordt de tijd van mijn kinderen?
1: Maar goed, je houdt er dus niks aan over.
0: Nee, maar ja, dat moet je toch doen. En dan ga je toch meer maatschappelijk werk doen en dat soort zaken. Hè. Dus dat doen we ook. We hebben het dadelijk over City Swim. Maar ja, ik doe dan Live and Go. Dat is ook een goed doel waar je dan veel aandacht aan besteedt. Ja. Ik ben hier voorzitter van een school. Dus je gaat toch kijken van hoe kan ik me vrijwillig
1: in. Zit je wel eens stil?
0: Wat zeg je?
1: Zit je wel eens stil?
0: Nee, dat kan niet, want dan daar zullen we het dadelijk wel over hebben. Dan word je veel te gauw ziek. Hè? Dan komt meneer Arbo en die zegt van ja, dan word je te gauw ziek. Hè? Dus ik sta ook hier. Voor de rest zit hier iedereen in de studio. Ik hoor dat van Arbo ook veel beter is. En hoeveel stappen heb je vandaag gezet, Ron?
1: Even kijken. De dag is nog jong, hè?
0: De dag is nog jong. Je moet minimaal even 10.000 stappen zetten. Ze.
1: Ik zit nu op 3700 stappen.
0: Nou, dat moet lukken vandaag. Voor het einde, 12 uur lukt het wel.
1: Meer dan een kwart dan.
4: Ja. Ik nog even een uurtje lopen en dan.
1: Ja. Oké, maar even de conclusie. Wat betreft die studentenwoningen. Hoe gaan we dat in Nederland oplossen?
0: Nou ja, kijk. Er zijn heel veel plannen bedacht in Den Haag. En die plannen zijn goed. Maar waar het ontbreekt in Den Haag? Uitvoering. Wie gaat het nu doen? En wanneer gaan we
1: het doen? Moet je toch nog een keer terug naar die politieke partij, begrijp?
0: Ja, je moet uiteindelijk wel met ze in gesprek. Boekholt heeft nu aangegeven dat er 5 locaties kunnen worden gebouwd. Eentje is Maastricht. Dan moet ze wel snappen dat, oké, waarom bouw ik nog in Maastricht? Voor die internationale student. Dus wat moet er komen? Een studentencomplex. En dat moeten ze even beseffen. Dus niet aantallen, die moeten ze bouwen. Maar wat is de woonbehoefte?
1: En wat vinden jullie ervan als je dit verhaal zo hoort, de column?
3: Ja, ik vind het bijzonder dat de politiek dit niet signaleert. En zeker als ik hoor dat heel veel studenten in Nederland dus naar een Griekenland of naar een Spanje gaan. Ja, ik denk dat dat toch wel een beetje een nieuwe generatie is voor ons. En onze economie is daar ook afhankelijk van. Dus ik ben wel benieuwd wat dat...
1: Dus jij zegt alarmsignaal duidelijk?
3: 100%.
1: Redmer?
4: Ja, ik zit aan mijn kinderen te denken. Die moeten straks ook gaan ook een keer studeren. En het is toch ook wel is leuk dat ze de wereld gaan verkennen. Maar het is toch ook wel leuk als ze een tijdje nog in Nederland blijven wonen.
0: Dat is voor ons leuker, hè? Als ze een beetje bij ons blijven.
1: Nou, ik had een ander idee. Ja. Want op het moment dat je... Nou ja, kijk, mijn vriendin, die wil niet weg.
0: Aha.
1: Uit Nederland. Maar stel nou, voordat mijn kinderen zeggen... Nou, we vertrekken wel naar Spanje of Griekenland, ga ik lekker mee. Tot zover.
2: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
1: Ja, we gaan door naar onze eerste studiogasten. We hoorden hem al eventjes. Dat is namelijk het volgende. We gaan het hebben over effectieve verzuimbegeleiding. Nou ja, het is heel simpel. De periode van het jaar schetsen. Die is zomer is net achter de rug. Iedereen gaat weer massaal aan het werk. Dan begint eigenlijk alweer met bijvoorbeeld... De kinderen gaan naar school. De bacillen verzamelen zich weer samen. En de ene naar de ander is weer ziek. Maar dat is kort termijn. Maar we gaan het ook hebben over natuurlijk die lange termijn. Redmer, jij bent medisch directeur bij Arbonet.
4: Ja.
1: We hebben elkaar al een keer gesproken hier in de studio. Maar verzuim is natuurlijk, dat is een soort van angel binnen het ondernemerschap zijn toch?
4: Ja, het is iets wat bij het leven hoort. Hè? In de zin van dat je wordt ziek, iedereen wordt ziek. En ik denk vanuit ondernemersperspectief is dat deels kan je daar niks aan doen. Maar er is ook een deel waar je wel grip op hebt. En ik denk dat altijd belangrijk is dat je waar je grip op hebt goed dat ook pakt. Hè? Daar de verantwoordelijkheid ook voor neemt.
1: Ja.
4: En wat we landelijk zien is dat natuurlijk de lange termijn zie je dat verzuim steeds een klein beetje oploopt. En een deel daarvan, daar kan je niks aan doen. Maar een stuk ook wel. En dat zit hem in goed kijken van hoe pak ik dat ook als ondernemer op. Hè? Want uiteindelijk is het een ja, een risico wat je van tevoren weet. Mijn medewerkers kunnen een keer ziek worden. Nou, hopelijk. Hè. En in de meeste gevallen is dat een griepje. Zijn ze gewoon weer terug. En dan is dat niet zo'n probleem. Maar ze kunnen ook lang ziek worden. En als iemand lang ziek is, ja, dat heeft impact.
1: Dat is de
4: impact.
1: Grootste angst, toch? Je kan jezelf verzekeren als ondernemer. Maar je kan het ook proberen te voorkomen. Daar gaat het eigenlijk om. Ja. Is het ook zo dat sinds corona daar veel meer inzichten op gekomen zijn? Doordat ja, men daar allemaal wel mee te maken had. En dat er ook al wat meer tijd was om te kijken naar de mens achter de werknemer.
4: Zeker, hè? Dus je ziet ook in coronatijd gebeurden heel veel dingen. Hè? We gingen ook meer thuiswerken. We gingen ook ja, kijken van hoe gaan we nou toch met elkaar op zo'n manier om dat we veilig kunnen werken. En ik denk dat veilig werken...
1: Wat is veilig werken?
4: Veilig werken is dat je eigenlijk... Wat we met elkaar willen is dat je een gezonde, fijne werkomgeving hebt waarin je niet ziek wordt door je werk. Je kan ziek worden door van alles, maar door je werk ziek worden, daar kan je wat aan doen. Je kan kijken naar arbeidsrisico's. Wat voor risico's zijn er allemaal in mijn bedrijf waar mensen aan worden blootgesteld? En op een kantoor ja, zijn dat vaak meer de psychosociale risico's. Dus werkstress, hoe je dingen hebt geregeld met elkaar. Maar in een fabriek kan dat ook zijn. Een fabrieksproces waarin je met gevaarlijke machines werkt. En als je die niet goed hebt opgesteld of niet goed beschermd of je medewerkers niet goed hebt geïnstrueerd, ja, dan kunnen ze zich daaraan verwonden. En dat zijn allemaal zaken die je als werkgever, als ondernemer natuurlijk ook goed in kaart moet brengen. Daar heb je ook mooie instrumenten voor waar wij als Arbodienst, als Arbonet mee kunnen ondersteunen. Ja, dat noemen we dan de risico-inventarisatie en evaluatie. En dan breng je dat allemaal in kaart. Ja, in kaart brengen doet niks. Hè. We hebben het ook al gehoord. Hè. Plannen doen niks. Plannen moeten in actie komen. Dus daar zit ook altijd een plan bij van aanpak. Hè, hoe je dat dan gaat doen als ondernemer. Met je medewerkers. En ook daarin ondersteunen wij als Arbodienst.
0: Ja, maar ook daarin helpt de wet niet altijd. Hè. Een van mijn vorige ondernemingen. Daar heb ik op een gegeven moment besloten van. Ik wil alleen mensen hebben die niet roken. Nou, daar heb ik toch de wetgeving achter mijn deur gehad. Want dat is discriminatie, dus dat mag niet. Ik heb op een gegeven moment ook gezegd, oké, iedereen moet sporten. Want dan blijf je lekker fit. Heb je de wet ook tegen, want dat werkt niet. Hè? Dus uiteindelijk denk ik dat je heel veel kunt doen als ondernemer. En je kunt heel veel goed voorbeeld geven. Maar ja, de overheid helpt daarin ook niet echt mee. Plus, wat ik ook vind, en dat hoor ik te weinig. Er zit ook een eindverantwoordelijkheid bij de werknemer zelf. Want er komt veel op ons bordje als ondernemer. Jullie moeten zorgen dat het lekker gezond is voor je medewerker. Maar aan de andere kant is het ook heel belangrijk dat die medewerker beseft. Ik ben veel lekkerder en voel me beter in mijn velletje als ik er zelf iets aan doe.
4: Ik denk dat alles daarin waar is. Hè. Aan de ene kant kan je als werkgever een aantal dingen doen. Maar ergens houdt jouw rol ook op. Als wetgever kan je dingen doen. Maar ook daar houdt een stuk op. En als individu kan je ook dingen doen. Hè. Je hebt elke dag de keuze om een ongezonde snack te eten. Of een gezond bord met groenten. Om met de auto naar je werk te gaan. Of met de fiets naar het station te gaan. Het openbaar vervoer te pakken en naar je werk. Al dat soort keuzes en daarin ook bewust nadenken van ook hoe hou ik mezelf fit hè, om te kunnen werken, zijn ook belangrijk.
0: En dat ja, Redbeck, ik heb nog één hele leuke vraag. Ik weet niet of je dat kunt onderbouwen, maar hoeveel mensen zijn er nu? Worden er nu ziek van werk? En hoeveel mensen worden er ziek van de thuissituatie? Is dat wel eens onderzocht?
4: Nou, kijk, je ziet heel vaak dat het combinaties zijn. Als ik in mijn spreekkamer zit, dan zie je eigenlijk dat er allerlei ballen worden hooggehouden. Druk werk, ambitie. Dus niet eens dat het werk niet goed gaat of dat er verkeerde dingen zijn. Maar ook
1: nu zeg je iets interessants. Ambitie. Want ik kan me ook voorstellen als je een ambitieus persoon bent, dat je minder snel ziek bent dan iemand die dat minder heeft en zich sneller ziek meldt. Hoe zit dat?
4: Nou, ik denk niet zozeer dat het... Het gaat erom...
1: Maar je kan niet zeggen dat het niet bestaat, toch?
4: Ja, ik denk mensen met ambitie hebben een drive op dat stuk. Maar ik hoorde net jou ook iets heel moois zeggen. Je wist precies hoe jij in elkaar zat voor... Wat jij nodig hebt. Dus ja. Ik denk ook dat daar, hè, als je mensen uitkiest, moet je ook de goede mensen uitkiezen die passen op de plek waarvoor je ze uitkiest als ondernemer. En andersom, als werknemer, moet je ook heel goed bewust bij jezelf reflecteren. Van, ja, pas ik op een bepaalde plek? Is dit voor mij gemaakt? Kan ik dit? En daar zit ook wel de rol van een werkgever, denk ik. Of in ieder geval de rol waar je regelruimte hebt als werkgever. Je kan met je werknemer daar goed over in gesprek.
0: Ik hoor wel eens vaker van, oké, je hebt de thuissituatie en de werksituatie. Ja. Als één niet goed gaat, is het nog redelijk. Maar als ze alle twee niet goed gaan, is het niet redelijk. Moet jij dan als ondernemer ook niet vaak het gesprek aangaan met jouw werknemer? Hoe zit je zelf in elkaar? Hoe gaat het? Hoe is je privé situatie? Dus ja. In principe niet alleen praten over hoe gaat het met de handel en hoe doen we in het bedrijf. Maar ook snappen hoe die ander in elkaar steekt.
4: Exact. Ja, gewoon elkaar leren kennen. En je ziet in het MKB is dat ook vaak iets wat men wel doet. Hè? Je kent vaak elkaar ook. Zeker de kleine ondernemingen die in een dorp, die kennen elkaar ook vanuit de sportvereniging, vanuit andere plekken. En dan zie je ook dat gesprek er wel is. Maar dat gesprek moet je dus ook voeren als het heel druk is. Als je bezig bent met, als er veel werk ligt, als er veel te doen is in je bedrijf. Toch even de tijd nemen voor elkaar. Even inchecken, hoe zitten we met elkaar?
1: Merk je daar nog een verschil in type MKB-bedrijf of bedrijven überhaupt in de groei? Of daar het ondersneeuwt? Of
4: ja, je ziet dat alles heeft daarin zijn, is een beetje een dooddoen, maar alles heeft daarin zijn fases. Hè. Je ziet dan, eerst gaat het heel goed en dan verlies je ineens grip. Dat kan soms komen doordat mensen wisselen in bedrijven, maar ook doordat een bedrijf groeit of wanneer zo hard groeit en zo succesvol is dat er zoveel werk ligt.
1: Maar dan moet er iets georganiseerd worden, toch?
4: Ja, ja. Nou ja, kijk, uiteindelijk is dat ook iets waar wij als arbeiddienst aan de ene kant natuurlijk, hè, op het moment dat het niet goed gaat, dat we mensen goed kunnen begeleiden. Maar ook wel mee kunnen denken met een werkgever. Van joh, wat speelt hier nou? Hè? En hoe kan je nou door. Het is niet altijd een medische oorzaak die maakt dat iemand ziek wordt. Maar misschien kan je wel dingen net even wat anders organiseren. Of.
1: Wat zijn voor jullie signalen dat je denkt van nou, nu moeten we toch weer eens even bellen met deze of gene?
4: Wat ik merk in mijn spreekkamer, als ik bijvoorbeeld meerdere mensen met hetzelfde soort klachten zie, hetzelfde soort zaken bij één bedrijf, ja, dan ga ik ook in gesprek.
1: Dat is een gevoelig gesprek, denk ik, toch? Want het is ook een soort spiegel die je voorhoudt.
4: Het is een goed gesprek. Want het is geen oordelend gesprek. Het is een gesprek wat gaat over.
1: Jij, hey, je gaat toch melden dat er wat signalen binnenkomen. Ja,
4: maar ik zeg niet, jij doet het niet goed.
3: Mark, dan even vragen. Want je zegt net, ik zie dat het steeds meer mensen ziek worden tijdens hun werkcarrière. Maar ik heb ook wel een beetje het idee dat veel meer mensen gezonder aan het leven zijn.
4: Ja.
3: Wat is die correlatie?
4: Ik denk, ook daar is beide waar. Ik denk dat je het zo moet zien. Hè. Kijk, er is iets, je hebt ziek zijn en je hebt verzuim. Hè? Je kan ziek zijn en nog volledig werken. En je kan
0: hebben en dan niet naar het werk gaan. Precies. Ja.
4: Maar uiteindelijk gaat het hier bij lang verzuim vaak. En ik zie het wel zo dat men eigenlijk het herstel is niet anders. Maar het wordt wat lijkt lastiger of moeilijker te worden in de werkomgeving om ook heel snel goed weer te kunnen reïntegreren. Dus, en daar heb je ook echt als werkgever samen met je arbeidsdienst echt kan je heel goed, als je daar goed samenwerkt, kan je daar echt heel veel aan doen. Om dat zo optimaal mogelijk te begeleiden.
1: Dan tot besluit, hè? Dus net na de zomer. Even één hele praktische tip voor ondernemers.
4: Blijf in gesprek met elkaar. Vraag gewoon aan de koffietafel of 's ochtends even. Niet alleen, joh, wat gaan we allemaal vandaag doen, maar hoe zit je erin?
1: Hoe doe je dat bij introverte mensen?
4: Nou, misschien soms eerst even gewoon het over jezelf hebben. Hoe je jezelf erin zit. Hè? Zit wel spannend. Hè? Als jouw directeur met jou praat.
1: Nee, je moet dan toch een strategisch gesprek voeren hier en daar, toch?
4: Ja, nou ja, dan even laten zien ook hoe het voor jou is, hoe jij erin zit. Kan helpen.
1: Misschien een podcast. Ah, goed idee.
2: Fast Forward wordt je aangeboden door Kumasi Drinks. Fast Forward, New Business Radio Live.
1: Ja, we gaan even naar de ruimte hier achter de studio. Want daar staat iemand klaar voor de microfoon. En dat doen we altijd. Fast Forward, leuke ideeën. Soms is het een schrijver, soms is het een startende ondernemer. En in dit geval is het Pieter Bas Boertje. Hij is van Daymakers, oprichter van het eventbureau. En organiseert ook de Amsterdam City Swim. Dit jaar voor de 7e keer. En Pieter gaat ook het water in. Pieter, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Ik heb een mooie vraag voor je. Welke persoonlijke ontmoeting tijdens de Amsterdam City Swim heeft jou het meest geraakt? En laat het beste zien waar dit sportieve evenement voor ALS echt om gaat. Nou, vertel maar.
5: Ja, zo ontzettend veel ontmoetingen. Maar ik denk met name toch het samenkomen met ALS-patiënten. Die ook komende zondag gaan zwemmen. En vaak met vrienden, omdat ze in een bootje liggen. Omdat ze zelf niet meer kunnen zwemmen. Dat is toch wel heel, dat raakt.
1: En hoeveel deelnemers heb je dit jaar ongeveer?
5: 3000. En we zijn er al dik overheen. We waren een maand geleden al helemaal uitverkocht.
1: Het is een heel heftig. Ik moet even denken aan een uitzending die ik hier gehad heb een jaar geleden voor ALS. Dan heb je dus een ALS-patiënt aan de telefoon. Dat is echt een uitzending waar ik het niet meer droog hield. Heb je dat ook of niet?
5: Nou, ik weet niet of ik er tijd voor heb, maar er was een editie waarbij een moeder die ALS had naar de finish kwam. Haar twee zonen opving, die kwamen binnenzwemmen. En daarna ging ze terug naar het ziekenhuis om euthanasie te plegen. Dat zijn natuurlijk heftige verhalen, maar dat geeft ook wel aan hoeveel impact dit event heeft.
1: Ja, dit geeft ook aan waardoor jij gemotiveerd blijft om dit te blijven organiseren.
5: Ja, Het enige belangrijke doel is gewoon geld binnenhalen. Er zijn dus ieder jaar 500 patiënten, ALS-patiënten die erbij komen. En waarbij 3 jaar lang een spier uitvalt en uiteindelijk overlijden ze. En door heel veel onderzoek gaan we dat uit de wereld helpen. En daar moet dus veel geld voor binnenkomen. Dit jaar zitten we al over de 2 miljoen netto aan donaties. Dus wij hopen naar het hoogste bedrag ooit te gaan van 2,5 miljoen.
0: En die 2,5 miljoen die investeren jullie met name in onderzoek?
5: Het is alleen maar onderzoek.
0: En hoeveel onderzoeken kun je daarvoor doen?
5: Ja, er is in het ALS-centrum in Utrecht. Daar zitten volgens mij 50 wetenschappers. En ja, die zijn continu bezig om naar die oorzaken te zoeken. Dus inmiddels hebben ze een klein deeltje van de ziekte te pakken. En dat is goed. Dat is goed dat er al is.
0: Je gelooft dat het geneesbaar wordt?
5: Dit is geneesbaar.
0: Het is geneesbaar.
5: Ja.
0: Dus dat is al een heel mooie uitkomst.
5: Ja, maar dat heeft gewoon heel veel tijd nodig en heel veel werk om daarachter te komen. Wereldwijd wordt er onderzoek gedaan.
1: Ik zou zeggen, keep up the good work. Veel succes komend weekend ook,
5: ja, Pieter dankjewel. Bas. En het wordt ook gewoon een heel mooi event. Want dat is natuurlijk ook belangrijk.
0: Maar er kan nog gedoneerd worden.
5: Er kan nog gedoneerd worden op amsterdamcityswim.nl.
0: Doen.
5: Ja.
1: Zo is het. Dankjewel.
2: Fast forward. New Business Radio Live.
1: Ik laat even de stilte vallen als je het niet erg vindt. Want we gaan het over heel wat anders hebben. Dat doen we namelijk één keer in de maand. Eén keer in de maand krijgen we wijntips van Monique Groderie. Ze is beter bekend als het wijnvrouwtje en werkt bij Kasteelhoeve. Monique,
6: hallo.
1: Wat heb je meegenomen voor ons deze maand?
6: Ik zeg zo vaak dat iemand een bubbel moet gaan drinken. Omdat we gewoon het leven moeten vieren. En we doen het eigenlijk te weinig. En zo'n bubbel kost echt niet veel meer dan een gewone wijn. Dus ik dacht, ik neem er deze keer één mee. Mooie Riesling sect. Zelfde manier gemaakt als de champagne. Gisteren eerste vergissing op fles en een tweede vergissing op fles. Hele mooie bubbel. En ik dacht, het is wel weer tijd dat we het leven gaan vieren.
1: Dus dat vind ik het mooi dat je dat zegt. Heeft dat nog iets te maken met de nazomer ook of niet?
6: Jazeker.
1: Ja.
6: Heerlijk toch? We krijgen nog wel wat mooi weer en dan is zo'n bubbeltje perfect.
0: Hey, Monique, ik hoorde ook wat anders. Het schijnt dat je van bubbeltjes minder kater krijgt. Klopt dat ook?
6: Nou, dat weet ik niet. Ik weet wel dat
0: leuke vraag. Je zelf niet?
6: Ik weet niet, ik heb nooit een kater.
0: Oh, nou, dan drink jij goed spul.
6: Als je goede wijn drinkt, dan heb je gewoon geen kater.
1: Maar goed, als je er een hele fles van neemt, dan gaat die kater toch wel komen, of niet?
6: Ik heb het wel eens getest, maar ik heb hem niet.
1: Nou, dat is goed nieuws. Oké, wij gaan hem straks proeven. Dat is ons mooie vooruitzicht voor deze middag. Precies. Dankjewel, Monique.
6: Dag.
0: Heerlijk.
2: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
7: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
2: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. New Business Radio Live. Voor business shapers.
1: Ja, vandaag bij mij in de studio te gast Eduard Schaapman als tafelgast. We hebben Redma van Wijngaarden, hij is van Arbonet. En we gaan nu verder praten met Colin Bell. Hij is van de Verkeersveiligheidsgroep Nederland. En we gaan het hebben over duurzame veilig rijden. En het leuke is, het heeft met elkaar in verband. Want als je zachter rijdt,
3: rij je ook veiliger.
1: Rij je veiliger, maar dan verbruik je ook minder brandstof. En dat is op zich ook wel weer lekker voor de portemonnee. Zeker nu de prijzen zo mooi sky high zijn, toch?
3: Niet normaal.
0: Maar is dat zo? Als je langzamer rijdt in een stad, dat je het moet optrekken, dan verbruik je toch veel meer, of niet?
3: Ja, maar over het gemiddelde is het wel echt dat je zuiniger gaat rijden. En zeker omdat je verder vooruit kijkt, ga je dus beter anticiperen, hoef je minder te remmen. Dus, minder,
0: dus in Amsterdam kan ik van A tot Z beter binnendoor dan over de ring?
3: Nou, dat denk ik niet.
1: Strikvraag. Hele goede vraag.
3: Ja, dat is een hele goede vraag, maar dat denk ik niet. Als je over de ring ver vooruit kijkt en weinig remt, heb je minder brandstof.
1: Nou, ja, ja. Maar goed, van Amsterdam binnendoor naar Hilversum, dan verbruik je minder brandstof dan dat je over de snelweg rijdt. Dat weet ik heel zeker. Ja? Ervaringsdeskundige in dit geval.
0: Kortere route?
1: Is even lang.
0: Ja, toch wel.
1: Dus dat is goed. Ik ben wel even benieuwd. Ik heb laatst een auto die stond voor me midden op de weg. En twee mensen probeerden die auto aan de kant te duwen. Het lukte gewoon niet. Het bleek een elektrische auto te zijn. Ja. Dat was een klein autootje. Maar we hebben met zes mensen, echt heel hard moeten duwen om dat ding aan de kant te krijgen. Over veiligheid is gesproken. Als dat gewoon in je autodeur binnenrijdt, dat is toch een ander effect dan
3: Maar omdat hij zo zwaar was? Of omdat
1: nou ja, zeker. Bepaalde, ja, dat je wel denkt van nou, als dit in mijn motorkap komt of waar dan ook, dan krijg ik een andere aanrijding dan met een conventionele auto, om het zo te zeggen, toch?
3: Ja, klopt. Wij hebben ook een eigen rijvaardigheidscentrum in Lelystad. En daar ervaren we ook met een noodstop en een uitwijkmanoeuvre. En daar zie je ook dat een EV-voertuig, dus een elektrisch voertuig, echt totaal anders reageert dan een ouderwetse brandstofvoertuig. Omdat daar natuurlijk ook die accupakketten ook laag liggen in het voertuig. Dus ook het zwaartepunt is net even anders. Waardoor je dus echt wel een groot verschil hebt in de reactie van zo'n voertuig.
1: Maar wat doe je dan op het moment dat je midden op de weg een pechgeval krijgt met zo'n elektrische auto? Want die zet je dus niet zomaar aan de kant.
3: Nou, dan zijn er denk ik wel heel wat waarschuwingen vooraf geweest. Want een voertuig gaat eigenlijk nooit direct in een soort noodtoestand.
1: Hij rolde ook de afrit af, overigens zo.
3: Ja, ik vind het heel gek. Of die auto was echt heel stuk?
1: Nou, het was zo'n, hoe noem je dat, zo'n deelauto was het.
3: Oké, okay. Ja. Ja. Ik denk dat het nog anders mee is gebruikt dan dat het werkelijk moet.
1: Wat zie je nog meer in die ontwikkeling?
3: Nou, je ziet echt, we hebben het even over veiligheid, hè, en duurzaamheid. We zien dat heel veel autofabrikanten enorm veel geld investeren in veilig, duurzaam rijden. Allerlei ADAS-systemen zitten erin. Maar uiteindelijk is het eigenlijk die bestuurder die het verschil kan maken. Dus wat doet die bestuurder in die auto? Zet hij al die systemen uit? En wil gewoon weer ouderwets rijden zoals het hoort? Of laat hij het voertuig zichzelf helpen?
1: Dit valt ook onder Arbo, hè?
4: Zeker. Veiligheid. Ja. Ja. Ja. Nou ja, daar gaat het wel over, ja. Maar ja, op zich, wat ik altijd heb bij die elektrische voertuigen, zitten zoveel piepjes en zoveel dingen in. Dat op een gegeven moment denkt, waar piept wat nou weer hoor? En waar komt het piepje vandaan? Dus
3: ik begrijp het.
4: Het kan ook te veel worden.
3: Ja, ik begrijp het zeker. Wij helpen ook heel veel auto-importeurs om de auto goed uit te leggen aan de bestuurder.
1: Want hoe doe je dat, auto-importeurs? Dan is de auto al ontwikkeld.
3: Ja, zeker. Maar vaak wordt een auto afgeleverd en die wordt eigenlijk de sleutel min of meer naar je toe gegooid. En hij is mooi, hè? Een succes. Terwijl er eigenlijk heel veel in die auto zit om je te helpen om zo veilig mogelijk aan te komen op de bestemming waar je naartoe wil. En dat stuk wordt eigenlijk totaal overgeslagen als die auto wordt afgeleverd.
1: Dat is bekend verhaal.
8: Ik heb een andere ervaring. Want inderdaad, ik heb inderdaad half jaar geleden een andere auto genomen. En inderdaad bij iemand die mij helemaal uitlegde wat het allemaal deed. Ik wist helemaal niet dat er zoveel knoppen op zaten. Ik gebruik ook de helft niet. Maar goed, hij legde wel alles uit. En hij installeerde alles. En wil je dit en wil je dat. Ik vond een ongelooflijk goede service. Maar dat was inderdaad voor het eerst dat ik dat meekreeg. En ook heel veel over veiligheid. En wat ik in die auto mee kon krijgen. Maar was gewoon 3 kwartier met me bezig. Ik vond een hele goede service.
3: Ja, perfect. En zo hoort het ook eigenlijk. Want het is zo belangrijk dat je al die systemen goed gebruikt. Nou, we zien dat het slachtoffers in Nederland sky high wordt. We hebben ook iedere dag weer enorme files. Ik hoorde al veel mensen moeten weer terug naar hun kantoor. Dat zie je ook op de openbare weg. We staan weer urenlang in de file. Ja, dat komt wel gewoon omdat er gewoon veel ongevallen zijn.
8: Colin, heb je nou niet, zie je nu niet, want dat zag ik toevallig als ik naar Amsterdam rijd, dat er toch minder auto's op de weg zijn vanwege die hoge benzineprijs. Lijkt het wel. Ik rij veel rustiger naar Amsterdam dan een paar maanden geleden.
3: Nou, ik zei net al, ik woon in Den Bosch, net eronder Vught. En ik moet 1-2 keer per week naar Lelystad, ons rijvaardigheidscentrum. Ik doe er soms 3 uur over, enkele reis.
1: 3 uur?
3: Het is
1: zo.
3: Echt een
1: dag. Heb je dan niet zoiets van, nou, het is fijn dat ik voor verkeersveiligheid goed werk. Pak lekker de trein?
3: Dat doe ik ook zeker steeds vaker, want dat is duurzaam. En daar zijn we ook zeker voor. Maar dat kan niet altijd. Dus helaas.
1: Nee, zeker niet als ze gestaakt wordt aanstaande woensdag.
8: Aanstaande woensdag weer, hè? Dan moet je wel in die auto. Of wat ik ook hoor is, iedereen mag thuis werken. Online weer. Terug naar de coronaperiode.
3: Ja, dat is wel een stuk veiliger.
8: Ja, dat is waar. Ja.
1: Stuk veiliger, maar goed, uiteindelijk, je zei het al, steeds meer files weer terug.
3: Ja, en dat ik denk dat het alleen maar erger gaat worden in de komende jaren.
1: Hoe kan dat?
3: Er is zoveel diverse mobiliteit. Hè. Je ziet dat steeds meer bedrijven bezig zijn met mensen toch overal naartoe laten gaan.
1: Maar goed, er lopen al 10 jaren projecten als slim werken, slim reizen. Ik ben ooit geweest bij een bijeenkomst bij de gemeente Rotterdam. Hoe kunnen we al die mensen nou uit die spits krijgen? Want ik bedoel, ja, dat je naar kantoor moet is prima. Maar moet dat om 9 uur of kan dat ook om 7 uur of om 12 uur?
3: Ja, dat denk ik zeker. Hè. We kunnen daar veel flexibeler
1: kunnen zijn. Kunnen ze wat van leren hoe het in Spanje gaat? Nou, nee, daar eten ze s'avonds laat.
8: Nu doet de NS een poging ervoor. Hè. Met de nieuwe dalurenkaart. Dus inderdaad of voor 8 of na 9. Dus ze zijn er wel mee bezig. Maar ja, het probleem is, die trein is niet overal. Hè. Dus als jij in Huizen woont hier, dan moet je eerst 3 kwartier met de bus om naar een treinstation te gaan. Dus dat is natuurlijk, dan ben je naar Amsterdam 1,5 uur weg. En dan kun je toch beter die auto pakken of met iemand meerijden.
3: Ja. Maar ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar als wij af en toe een afspraak met meerdere mensen fysiek willen plannen, zijn we 3 tot 4 maanden verder. Omdat de ene werkt dan thuis, de ander heeft dan een thuis, heeft dan een papadag. Dus wat dat betreft zie je ook dat toch wel weer mensen, nou, ik hoor net ING, toch weer heel graag fulltime naar kantoor komen.
1: Fulltime?
3: Ja.
1: Oh, dat is echt wel een laatste ontwikkeling. Overigens, wat ik wel weet, ze waren daar wel vroeg mee, dat ze daar een van de eerste plekken waar ik ooit kwam in de parkeergarages, al meteen dichtst bij de uitgang, dus als je snel mogelijk in kantoor, dat was gereserveerd voor elektrische auto's.
3: Ja. Ja, dat zie je.
1: Maar ze willen nu iedereen weer fulltime naar kantoor hebben?
3: Over elektrisch rijden. Vanaf volgend jaar hebben we natuurlijk ook de pseudo-eindheffing. Ja. Dus bijna alle nieuwe voertuigen die op de weg gaan. Ik denk dat 80-90% dadelijk elektrisch wordt. Maar goed, ik ben heel benieuwd wat dat ook weer met de veiligheid gaat doen. Wat heeft dat voor impact? Ik hoor net inderdaad dat het te zwaar was om die auto weg te duwen. Nou ja, wat gaat dat allemaal voor impact hebben op de veiligheid?
8: Maar die veiligheid die komt toch steeds meer in gevaar in die auto. Omdat we steeds meer impulsen krijgen. Niet alleen van die auto, maar ook van die mobiele telefoon. Dus we hebben er wel hoge
1: maar boetes voor. Maar dat is toch al een verleden tijd. Als je in een moderne auto zit, dan heb je toch gewoon een computer à la Google waar je mee kan communiceren.
8: Ja, maar ik zie nog steeds dat ik in een auto rij en mensen toch gewoon lekker op een mobieltje zie kijken. En volgens mij dat soort impulsen is volgens mij nog steeds levensgevaarlijk. En ik weet niet hoe we daarvan af kunnen komen. Maar ja, ik zie de aantallen ongelukken door gebruik van mobiel. En dan kunnen we hoog straffen. Maar het op een of andere manier helpt het niet.
1: Dus dan zie ik een krantenkop straks voor me. ING vraagt iedereen weer terug te komen naar kantoor. Aantal ongevallen met mobiele telefoons is toegenomen.
3: Ja, die kans is groot. Maar goed, je ziet het. Hè. Als je ziet wat de afleiding is in een auto. Alleen al die telefoon, maar ook andere aspecten. Er zitten zoveel toeters en bellen op. Je wordt inderdaad continu geprikkeld en afgeleid.
1: Ja. Is dit iets wat je met een werkgever bespreekt? Ook als abonnet?
4: Het is goed om als werkgever. Het belangrijk is om daar wel een beleid op te hebben. Hoe kijk je ernaar? En wat denk ik belangrijk is, is dat je realiseert dat niet elke persoon een kantoorwerker is en ook niet elke persoon een thuiswerker is. Hè? En dat ook soms de thuissituatie maakt of dat wel of niet handig is. Maar dat het wel heel goed is om kritisch na te denken van met welk doel haal ik mensen naar kantoor? En waar is iemand het meest productief? Waar kan iemand bepaalde dingen het beste doen? En als je daar het goede gesprek over hebt, dan zie je ook bij heel veel bedrijven dat het een mengvorm is. En dat ze dagen hebben ze afspreken. Nu zijn we als team op kantoor. De andere dagen heb je taken die je misschien beter thuis kan doen. Kan je die daar doen? Ja. Wat ik ook hoor is, ja, en dat zien wij ook in de breedte. Ja, we komen gewoon dagelijks zoveel prikkels op ons af van allerlei zaken. Waarbij je als individu dus ook gewoon bewust moet zijn van ja, sommige dingen even niet doen. Soms ook heel goed om die telefoon als je aan het rijden bent gewoon even weg te leggen. En lekker even gewoon op de weg te letten spannen. En tot ontspanning te
1: komen. Denken jullie dan ook daar voor werkgevers over beloningsstructuren bijvoorbeeld?
3: Zeker. Dus wij helpen echt bedrijven inderdaad met zo'n beleidstuk.
1: Want anders jaag je natuurlijk de verzekeringspremie voor iedere automobilist omhoog.
3: Ja, en die staat al enorm onder druk. Hè. Voertuigen zijn ontzettend duur geworden. Het herstellen van een voertuig wordt ook echt ontzettend duur. We hebben uitgerekend, stel er is een ongeval bij een auto in de werktijd. Daar is een werkgever 8 uur een medewerker voor kwijt. Dus gemiddeld €2000 aan kosten. En wat dat dan echt omgaat, het gaat om die bestuurder, die heeft het stuur in handen en die bepaalt of die uiteindelijk weer veilig thuis komt.
1: Dankjewel voor dit verhaal, Colm. We gaan door naar de Inspire Top 3 vandaag en we hebben deze keer
2: New Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
1: Ja, daar had ik het eigenlijk over. We hebben nog steeds 1 gast. En dat is vandaag Mariska Kloppenburg. Zij is eigenaresse van Bijzonder Bij. En wat ook wel bijzonder is, is gedragsspecialist. Nou, goh. Gaan we door te praten. En onderwijsadviseur. Mariska, welkom in de uitzending.
9: Dankjewel.
1: Je hebt nagedacht over welke inspiratie jou op andere gedachten kan zetten. Ben je er klaar voor?
9: Ik ben er zeker klaar voor.
1: Zullen we gaan beginnen bij nummer 3 dan?
9: Komt helemaal goed.
7: Nummer 3.
9: Nummer 3 is voor mij van Patrick van Hees, de geluksprofessor. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar de geluksprofessor die heeft onderzoek gedaan naar waar geluk uit bestaat. En ik vind het heel tof om mijn mensen van Bijzonder Jij te helpen om... Ja, hoe kun je nou geluk creëren in je werk? Zodat we ook gelukkige kinderen kunnen zien op de werkvloer.
0: Ja, en kijk, geef eens wat tips. Wat zei hij dan?
9: Wat echt lach is, hij heeft dus een soort model of een schema gemaakt. En daarvan heeft hij ook een klein boekje gemaakt. Geluk is dom. Dat geluk bestaat uit doelen, oplaadpunten en mensen. Dus verbinding zoeken met anderen. Oplaadpunten creëren voor jezelf. En doelen halen. En die drie bij elkaar maakt dus dat je geluk kunt ervaren.
1: Aha. Kijk, mooi. Zullen we naar de volgende gaan?
9: Yes.
7: Nummer twee
9: is voor mij Ikigai. Als je doet wat je leuk vindt. Als je doet waar je talent ligt. En wat je ook nog goed kan. En het heeft maatschappelijk impact. Dus het draagt ook bij aan een betere wereld. Ja, dan dat zit wel weer in hetzelfde stukje van geluk. Maar dan ervaar je je Ikigai. Dan heb je je Ikigai gevonden.
0: Dus maak van je hobby je werk.
9: Zeker.
0: Eigenlijk.
9: Zeker.
0: Ja. Ikigai. Ja, ik vind het wel een leuke naam.
9: Ja, het is een Japanse term. Dus okay. die Japanse hebben best wel wat interessante termen. En die Ikigai is er één van. Doen waar je goed in bent, waar je talent ligt. En dan ook nog iets moois maatschappelijks aan de wereld bijdragen.
1: Jij bent onderwijsadviseur.
9: Onder andere jij. Ik ben ondernemer van Bijzonder Jij. En wij adviseren het onderwijs.
1: Klopt. Ja, maar ik bedoel Ikigai. Als ik iets zie op de basisschool eigenlijk. Is dat al je creativiteit soms toch wel even in de wachtbank gezet wordt.
9: Zeker. Dus hoe tof is het dat je leraren kunt inspireren. Om juist die Ikigai bij die kinderen eruit te trekken. Van waar ben jij nou goed in? Ik hoorde net een van jullie zeggen over werknemers. Wanneer gaan ze nou thuis werken? Wanneer niet? Wat is handig? Ja, hoe kun je dit nou bij die kids doen? Dus hoe kun je dat vlammetje bij die kinderen ontwaken? Of bij de leerlingen als ze wat ouder zijn ontwaken? En hoe kun je hen hun Ikigai laten vinden?
1: Mooie. Oké, nou gaan we naar nummer 1.
7: Nummer 1.
9: Ja, die zal je misschien niet verbazen, maar dat is een TEDx van Rita Pearson. En Rita Pearson zegt eigenlijk, elk kind verdient een kampioen. Wij gaan voor kansen voor kinderen. Dus ik vind ook hierin, every child deserves a champion. Adult who never gives up on you. Dus echt dat je als inspirator of motivator, of je nou leraar bent, of je werkt in de jeugdhulp, of je werkt hoe dan ook met kinderen. Of het zijn je eigen kinderen. Ja, ze hebben gewoon één volwassene nodig die nooit opgeeft en die een champion, een kampioen voor je kan zijn.
1: Nou, volgens mij heb ik hier sowieso in de studio 3 niet-opgevers.
0: Dat klopt.
9: Heel mooi. Ja,
4: zeker. Ja.
0: Doen we niet aan, hè?
1: Nee. Lekker door. Maar is dat echt zo in de algemeenheid dat een van de ouders is degene die nooit opgeeft en de andere geeft sneller op?
9: Nou, dat niet per se. Ik denk dat dat iets genuanceerder ligt dan
1: Okay, maar daar stel we toch even een vraag over. Ja. Ja. Oké, okay. Hoe zit het dan precies?
9: Nou ja, kijk, ik denk dat het eerder ook zit van waar word jij door getriggerd als ouder? Kijk, bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn man, heeft echt superveel geduld. Dat is echt ongekend hoeveel geduld hij heeft. Dus mijn dochter kan vragen blijven stellen over zaken die ik misschien minder, waar ik minder geduld mee heb. Maar ik heb dan bijvoorbeeld weer heel veel geduld als het gaat over vragen. Zij heeft altijd van die vraag van hoe is de wereld ontstaan en waarom is dit wat het is? En hoe ontstaat de vulkaan, de tijden? Daar heb ik dan weer heel veel geduld mee. Dus het gaat denk ik ook om wat past er bij jou en waar ben jij goed in?
1: Is dat ook zo dat je dat af en toe in de sessies eigenlijk afstemt? Dat de ouders met elkaar daarover in gesprek gaan?
9: Zeker. Zeker. Ja.
0: En elkaar niet tegenspreken, dat is ook nog wel eens moeilijk. Ja,
9: dat is ook een dingetje.
1: Hebben we daar last van?
0: Ja, natuurlijk. Ben ik het niet mee eens, joh.
9: Ja. En dan wat dan heel mooi is, die kids die weten dan feilloos dat tegen elkaar uit te spelen. Dat is echt prachtig, die kwaliteiten die kinderen
0: dit
9: dan...
0: Dit kan ik bij papa halen en dat kan ik bij mama halen. Ja. Ik probeer het eerst bij mama, die doet het niet. Oh, ik geef het naar papa, even kijken.
9: Precies.
0: En als je dan
9: precies
0: niet met elkaar afgesproken hebt wat je met elkaar gaat doen, dan zit je in
9: de troubles. En als je er dus boos om wordt of geïrriteerd over raakt, je kan ook zien van, hey, wacht even, dit is ook een stukje ondernemerschap. Wellicht
0: klopt.
9: Heb je een leider van de toekomst in je eigen huis.
0: Dat klopt.
1: Nee, maar dit zijn natuurlijk... Ja, hier kan je uren over praten. Ja, zeker. Zeker als je je eigen kinderen even erbij haalt, toch?
0: Ja, zeker.
1: Hoeveel kinderen heb je, Eduard?
0: Nou, ik heb er 5 en de jongste die lijkt erg op mij. Dus dat is af en toe op mijn tandjes bijten. Maar ondertussen heel hard lachen. Van, hij doet precies hetzelfde stoute dingetje als ik heb gedaan. Ja, en dat vindt mama misschien niet leuk. Maar ja, ik moet daar dan even achter de deur gaan staan om daar toch over te lachen. Maar ja, het is best moeilijk hoor, opvoeden. Maar ik vind het enig. Kinderen zijn alles.
1: Red maar, jij had het net al over kinderen, studerende kinderen binnenkort misschien?
4: Nou, nog niet binnenkort.
1: Oh, binnenkort.
4: Nee, 8 en 11, dus dat duurt gelukkig nog even. Maar ja, wel herkenbaar.
1: Colin?
3: Nee, ik heb geen kids. Dus,
1: kind. Nee. Jij denkt bij jezelf, nou, dit laat ik denk ik er voorbij gaan.
3: Ja, exact.
1: Goed. Nou, dankjewel Maris. We gaan al jouw inspiratiemoment. Mijn kids, oh, ja, nou, ja. 5 en 9.
8: 5 en 9. Ah, ik zie een koppeltjes ontstaan.
1: wie weet toch. Dankjewel Mariska. En we gaan in ieder geval al jouw inspiratietips terugzetten op de website.
9: Dankjewel.
10: Okay. Nummer 1.
1: Ja, die hebben we dus gehad.
11: New Business Radio Live voor Business Shapers.
1: Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma. Ja, even kijken. Ja, we hebben van alles besproken vandaag. Het ging echt alle kanten op.
8: Leuk, hè?
1: Vond je het leuk?
8: Ja, ik vind het enig. Omdat je ook zoveel diversiteit in je programma trekt. Hè? Ik bedoel, we hebben het inderdaad over veilig verkeer. We hebben het over gezond leven. We hebben het over wonen. We hebben het over inspiraties. We halen er van alles en nog wat bij. Plus, we hebben dadelijk een heerlijke afdronk met één bubbeltje.
1: Ja, daar kijk je echt daar kijk je naar uit.
8: Dus zeker te weten. Ja.
1: Hoe is het? Want jij bent best wel vaak in de media eigenlijk ook, of niet?
8: Ja, dat klopt. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Het is toch een soort van hobby van me. Dus ja, ik vind het leuk om te doen. En Ron, ik vond het ook enig om met jou dit keer.
1: We zijn nog niet klaar. We hebben nog een paar minuten.
8: Oh, potverdorie.
1: Ja, want ik ben natuurlijk wel benieuwd. Wij hebben nu die zomer achter de rug. En dan moet je toch eigenlijk weer de draad oppakken. Hoe lang ben je alweer aan het werken, Colin?
3: Ik ben 2 weken en ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb even behoorlijk zwaar gehad om weer terug in het ritme te komen. En vanaf deze week begint het eindelijk weer een beetje op.
1: Ja, wat vind je het zwaarste? Is dat dan toch even de traditionele maandag? Is dat het zwaarste moment?
3: Ja, ik had het echt voor het eerst. Het is natuurlijk weer wat slechter weer. Wat eerder donker. Ik weet niet hoe jullie dat hadden, maar ik moest even weer erin inkomen.
1: Jij gaat maar.
4: Ja, nee, ja, ik practice what you preach. Dus ik ben de vakantie heel goed begonnen door de dag voor mijn vakantie te gebruiken om de boel af te ronden. En de eerste dag na mijn vakantie leeg te plannen, zodat ik rustig kon opstarten. En dan kom je weer in ritme. En als je eenmaal ritme hebt, dan, ja, dan gaat het eigenlijk vanzelf. En dan ben je consistent bezig.
1: En nu ben jij natuurlijk bezig in Spanje. Is het zo?
8: Ik ben vaak afgereisd naar Spanje. Ik heb nooit vakantie. Of eigenlijk altijd vakantie. Hè. Dat is gewoon mijn hobby werken. Dus ja, ik hoor inderdaad jullie verhalen aan. Maar ja, je bent eigenlijk altijd wel bezig met iets. Of je gaat af en toe ook wel wat andere dingen doen. Dat kan ik ook, omdat ik mijn eigen tijd kan indelen. Maar je bent eigenlijk altijd bezig met alles en nog wat. En daarin plan je ook vooral dat je recovery time hebt. En dat je inderdaad bezig bent met sporten, met andere dingen, met je gezin en leuke dingen doen.
1: Hoe is het met jouw stappen eigenlijk, Eduard?
8: Ik zit nu op 9.750. Dus ik moet er nog 50 en dan zit er nog 10.000.
1: Maar dat bewijs zien.
8: Bewijs staat op mijn telefoon. Ja. Ik draag Woep, hè, net zoals Mathieu van der Poel. Ik hou alles bij, want ik wil gezond leven. Ik bedoel, dat is heel belangrijk, want dan kun je energie geven aan een ander. Fly, first love yourself en dan kun je pas iets anders afgeven aan een ander.
1: Nou, dat is echt een tegeltje, toch?
8: Dat is een tegeltje.
1: Dat betreft. Nu is het zo dat we gaan natuurlijk de laatste maanden in van het jaar. Maar wat zijn nu voor jullie de speerpunten waar je echt mee bezig gaat houden, Colin?
3: Nou, ik ga me vooral bezighouden om bedrijven te helpen weer veilig op weg te laten gaan. En zorgen dat die medewerkers weer veilig thuiskomen.
1: Is er nog een specifiek thema wat er dan nu heel erg naar boven komt drijven?
3: Ja, zeker. De wintermaanden komen er inderdaad aan. Het wordt eerder donker. Nou, we hadden het net al even over de files die er zijn.
1: Is dat niet elk jaar hetzelfde verhaal? Sorry dat ik het zo zeg, maar.
3: Ja, zeker. Maar dat is. Maar ieder jaar.
1: Of probeer je het ieder jaar anders te verpakken?
3: Nee, dat niet. Nee, maar het is wel dat ieder jaar eigenlijk de werkgevers net even wat te laat achterkomen. Dus daar proberen ze op te bereiden.
1: Neem dan nog even je tijd. Vertel.
3: Nou, als een werkgever aan de slag hiermee wil, ga eens even inventariseren wat het schadebeeld is van de afgelopen jaar. En of je daar iets aan kan doen. Denk ik dat er zeker wat mensen gaan schrikken wat er allemaal aan schade is gereden de afgelopen paar maanden.
1: Kijk, dat is goeie. Nou, en dan met jou Redmar.
4: Ja, wij blijven en doen altijd. Zorgen we dat de werknemers die bij ons komen en ziek zijn uitgevallen, dat we die goed terugbegeleiden. En wat denk ik ook heel belangrijk is, de jaarplannen worden in elke organisatie weer gemaakt. We kijken alweer naar volgend jaar. Dus daar zie ik ook altijd een rol voor ons om ze daar iets in mee te geven. Dat gezond en veilig werken ook in dat jaarplan ergens toch zijn plek krijgt. En dat je daar ook op een praktische, pragmatische manier ook wat dingetjes in kan verweven. Zodat in 2027 je ook als je in je organisatie het verzuim net weer even wat lager kan krijgen.
1: Komen jullie die herfstdip door?
4: Ja, ik zei net al, consistentie. Hè? Blijven doen wat je doet, waarvan je weet, dit helpt voor mij. Dus ik moet een beetje hardlopen. Ja, kan je dat? Elke dag hetzelfde doen? Nou, niet hetzelfde. Ja, lekker sporten.
3: Dat is wel, denk ik, een hele goeie.
8: Ik ken die herfstdip ook niet. Ik werk nu toe naar de Dam tot Dam race op de fiets. Dat is 110 kilometer, dus dat is een vooruitzicht. En dan heb ik verder inderdaad de strandrace die er nog aankomt. Ik zit net te denken, wat ga ik allemaal doen? Maar ontzettend veel leuke dingen vooral. Buiten de deals die we natuurlijk moeten binnenhouden, zijn we ook weer bezig vanmorgen met ons eindejaarsfeest. Ook die leuke dingen. Je moet
1: Eindejaarsfeest. Vertel.
8: In november al. Hè? Gewoon zorgen dat je inderdaad met alle relaties waarmee je samenwerkt iets leuks doet. En hoe origineel kun je dat doen? En dat proberen we natuurlijk altijd te doen. En dan gaan we dit keer gewoon doen in een bruin café. En allerlei leuke dingen erbij.
1: Ik vond het heel erg leuk dat jullie het allemaal waren. Over bruin café gesproken. We gaan zo meteen gaan we de wijn proeven. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de komst in de studio. Tot zover deze aflevering van New Business Radio Live. Volgende week donderdag zijn we er weer.
12: Kijk op newbusinessradio.nl voor de programmering. Of luister dit programma terug via alle bekende podcastkanalen.
13: Dit is New Business Radio.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
16: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
13: Dit is New Business Radio.
16: Newsflash.
17: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
18: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
19: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.
20: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
21: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

gaat als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen to Lead, New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.

0: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Van academisch onderzoek naar commerciële toepassing. Hoe breng je een innovatief geneesmiddel van het lab naar de patiënt op een maatschappelijk verantwoordelijke manier? Dat is exact waar Ophoenix in gespecialiseerd is. Bij mij in de studio's Vincent van der Wel. Hij is CEO en founder.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Vincent, van harte welkom in de studio.
3: Dankjewel.
2: Hoe lang bestaan jullie al?
3: Ophoenix zelf bestaat volgens mij begin volgend jaar 5 jaar. Maar wat we doen is eigenlijk een verhaal van denk ik 10 jaar dat samenkomt in waar we nu staan.
2: En hoe is het verhaal ooit ontstaan? Want ergens heb je een soort van gap ontdekt in de markt waar je zag de behoefte is er, maar het is er nog niet.
3: Ja, mijn verhaal begint eigenlijk dat ik besloot om geneeskunde gaan studeren en om het eervolle vak van arts te beoefenen. En tijdens mijn coachschappen besloot om dat niet te willen worden. Dat is heel laat en heel dom eigenlijk. Het is een prachtige vakopleiding. Dus mij werd verteld dat er eigenlijk maar 1 optie was. Dat was die coachschappen afmaken, dan maar kijken wat je doet. En een beetje tegendraads ben ik eruit gestapt. En ben ik gezondheidseconomie gaan doen om toch nog maar een papiertje af te maken. Dan kom je in het veld dat je ziet wat geneesmiddelen kosten, hoe duur het is om ze te maken. En dat ze soms zo duur zijn dat patiënten er niet bij kunnen. En dat kriebelde. Dat dacht ik, ja, waarom zouden we niet ook gewoon op een andere manier geneesmiddelenontwikkeling kunnen bekostigen, zodat patiënten er wel bij kunnen.
2: Ja, wat kijk je om je heen? Hoe vaak hoor je het feit dat iemand die een bepaalde ziekte heeft gehad niet overleefd heeft omdat er geen medicatie bestond? Dat is vaak toch het verhaal van vraag en aanbod.
3: Ja, en ik denk dat we in Nederland dat we het echt goed voor elkaar hebben, hoor. Dus dat betekent dat we denk over de algemene linie best toegang hebben tot die geneesmiddelen. Ik denk ook dat sommige geneesmiddelen terecht veel geld kosten. Ik blijf expres even weg van duur. Maar ik zie gewoon een subcategorie van medicijnen waarvan ik denk, ja, die hadden niet zo duur hoeven zijn. Daar gebruik ik het wel. Simpelweg omdat we eigenlijk bijvoorbeeld al met de academie in Nederland het hadden ontwikkeld. Dat daar al subsidiegeld in gegaan was. En dat ik denk, ja, daar hebben we al voor betaald. Waarom zouden we daar nog een keer voor betalen?
2: Nou, dus eigenlijk zeg je daarbij heel veel onderzoek en eigenlijk proberen tot ontwikkeling van medicatie stopt op een bepaald moment. Om diverse redenen, denk ik dan ook.
3: Ja. Ja, er zijn heel veel redenen waarom een geneesmiddel niet de markt raakt. En gelukkig is denk ik de wetenschappelijke reden nog steeds de grootste reden. Het is niet eenvoudig. Maar we zien ook dat uit een rapport van SIRM uit 2004 blijkt dat maar 3% van de geneesmiddelen die in de universiteit ontwikkeld worden, dat die ook daadwerkelijk de patiënt raken. En dat is eigenlijk onze doelstelling.
2: Echt heel weinig.
3: Om die 3% in ieder geval naar 6% de verdubbeling te brengen. Maar kijk hoe ver we kunnen komen.
2: En als je dit nu gewoon op wereldwijde schaal zou moeten uitleggen, dan kan ik me voorstellen dat er veel meer medicatie in de wereld geweest was om bepaalde ziektes tegen te gaan dan nu het verhaal is. Laat staan dus dat je het puur betrekking doet op Nederland, dat is jouw verhaal. Maar ik kan me voorstellen dat de wereld er anders uitgezien had.
3: Ja, en we zien vooral dat de universitaire ziekenhuizen heel goed zijn in onderzoek doen naar bijvoorbeeld zeldzame ziektes, waar de klassieke modellen minder geïnteresseerd zijn. Hè. Er is minder makkelijk geld te verdienen op kleine patiëntengroepen. En het is dus moeilijker om die geneesmiddelen tot verder te laten ontwikkelen. En ja, we hebben het over zo'n, die lopen uiteen, maar 7.000 tot 10.000 zeldzame ziektes. Waarvan we over procenten spreken hoeveel daar een medicijn voor hebben. Dus ik denk dat we in vooral dat veld hadden we denk ik echt wel veel meer medicijnen kunnen hebben als we dit anders hadden gedaan met z'n allen.
2: Het moment dat jij zag van hier moet ik iets mee, kan je dat wat meer omschrijven? Hoe was dat?
3: Nou, ik ben zeker niet de bedenker van het idee om dit te gaan doen. Ere wie ere toekomt. Eigenlijk het eerste project waar ik bij betrokken raakte was een patiëntengroep die volledig gefrustreerd was dat er dan eindelijk een geneesmiddel ontwikkeld was voor hen. Maar dat was onbereikbaar. Dat was te duur. En eigenlijk vinden we dat in Nederland nog steeds te duur. Er is een geheime prijsafspraak, dus er is wel toegang. Maar echt weten wat we daarvoor betalen weten we niet. En in de rest van Europa zijn er meerdere landen die daar niet toegang toe hebben. En dit is eigenlijk een groep omheen verzameld van partijen die zeiden dit gaan we anders doen. We gaan dit op een eerlijke manier doen. En toen hebben we een consortium gemaakt waar onder andere het Fair Medicine Stichting en de Nierstichting zijn ingestapt. En die hebben de eerste investeringen gedaan. Maar ook een farmaceutisch bedrijf uit Nederland, Dio Pharma, zei ik durf het wel aan. Laten we dit geneesmiddel proberen te ontwikkelen op een andere manier. Een professor uit Groningen, Erik Vrijling, stapte in. En met die groep zijn we eigenlijk begonnen aan een avontuur van kunnen we nou dat geneesmiddel proberen te ontwikkelen met een groep van investeerders die niet per se 10 keer hun geld terug willen verdienen. En kunnen we nou iets maken waar de patiënt echt iets aan heeft en toegang toe heeft. En sindsdien ben ik eigenlijk geraakt in de wereld van het bouwen van bedrijven rondom dit soort ideeën die op een eerlijke manier geneesmiddelen ontwikkelen.
2: Dus eigenlijk kijk je naar een soort van samenstelling van een ecosysteem wat met elkaar uiteindelijk dat ene doel voor ogen heeft.
3: Ja, we bouwen eigenlijk consortia. Dus eigenlijk zeggen we, al deze partijen heb je nodig. En wij als Orphoenix zijn eigenlijk degene die zeggen, nou, wij lopen wel voorop, wij trekken het wel vooruit. Maar we gebruiken iedereens expertise in het ecosysteem dat we kunnen vinden. En we zoeken daar investeerders bij die zin hebben om het net even anders te doen. Daarom is het ook cool dat de gezondheidsfondsen, zoals de Nierstichting, maar een ander project, ook de Hersenstichting, instappen en zeggen, ja, als we het zo gaan doen, dan willen wij ook wel meedoen met geneesmiddelontwikkeling.
2: Dus dan zeg je eigenlijk van, je hebt bepaalde projecten nu al kunnen opstarten. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat het eerste traject succesvol verlopen is, dat je ook een showcase als het ware hebt om andere investeerders en fondsen te overtuigen om hierin te stappen.
3: Ja, en dat is echt het punt waar we nu zitten. Dus we zitten nu in de fase, zoals een van onze goede adviseurs altijd zegt, eentje afmaken. We zijn bezig met nu de eerste onderhandelingen over voor een licentie voor een van de geneesmiddelen die we vanuit de academie zover ontwikkeld hebben dat die richting een registratieprocedure kan. En dan zoeken we zelf naar een commerciële partij die voor een eerlijke prijs dat geneesmiddel in de markt wil zetten. En die het eigenlijk dat deel van het werk van ons overneemt. En ja, we zitten nu in die eerste gesprekken. Dat is een heel erg bijzonder moment om te voelen dat je van zo'n eerste idee naar in zo'n eerste gesprek naar zo'n moment kan komen.
2: Waar ja, dus letterlijk is. Een brug weten te bouwen, hebben jullie eigenlijk.
3: Ja, nou, voor ons is het echt af als die patiënt behandeld wordt. Hè? En de resultaten van de studie zien er zeer goed uit. De eerste gesprekken met de autoriteiten zijn goed. De gesprekken met de partijen die het in de markt willen zetten zijn goed. Maar het blijft een wereld waarin veel dingen tegen kunnen zitten. Maar we zijn erg positief over dit geneesmiddel. Ja.
2: Hoe merk je dat je, want je moet toch vertrouwen zien te vinden bij eigenlijk alle stakeholders binnen zo'n project. Hoe doen jullie dat specifiek?
3: Ja, we zoeken naar common ground. Hè? Dus we geloven er echt in dat er aan alle kanten wat te winnen is. Dus een geneesmiddel niet te duur maken betekent zeker niet dat we gaan voor de laagst mogelijke prijs. Het gaat voor een prijs waar een eerlijk rendement gemaakt wordt. Maar vooral ook de patiënt niet te dupe wordt. En we denken dat we steeds beter worden in het vinden van de juiste partij bij het juiste project met de juiste incentives. En mijn medeoprichter Ivo de Nooyer, die grapt altijd, je kan alles proberen met een contract op te lossen, maar als je de verkeerde partijen kiest aan het begin, dan heb je eigenlijk al verloren. Dus we zijn heel erg secuur in de
2: dus een tegeltjeswijsheid eigenlijk, hè?
3: Ja, we zouden hem op een tegel in kantoor moeten hangen.
2: Ja.
3: Maar het gaat heel erg om de juiste partijen op het juiste moment bij elkaar vinden. En dat is soms moeilijk, hè? Want waarom zou je zoveel miljoen stoppen in een project als je er niet 10 keer je geld uit kan halen? Maar we zijn positief verrast over de welwillendheid van zowel de farmaceutische bedrijven als de onderzoeksinstellingen, de universiteiten en ook zeker de investeerders.
2: En kan je iets zeggen over het aantal programma's wat er nu loopt? Want je zei al van, nou, jullie zijn daar nu, zitten er eigenlijk middenin. En hoe lang loopt zo'n programma gemiddeld?
3: Als je kijkt naar de klassieke manier waarop een geneesmiddel ontwikkelen is, de gemiddelde tijd om een geneesmiddel ontwikkelen, denk 12 jaar, waar wij naar zoeken zijn geneesmiddelen waar eigenlijk al een deel van het risico uit is. Hè? Dus de universiteiten hebben vaak al onderzoek gedaan. Dan zou je het kunnen terugdringen naar 8 tot 6 jaar. Maar echt veel minder dan dat wordt het niet. Dus het zijn lange trajecten. We hebben nu 5 van dat soort bedrijven gebouwd om onderzoekers heen en om patiëntengroepen heen. Die hebben we dus in verschillende fases van de ontwikkeling zitten. En weet je, de eentje staat echt aan het begin van 8 jaar, denk ik, minimaal. En die andere komen we richting de laatste 2 jaar. Zo hebben we naast die 5 die we nu opgericht hebben, hebben we denk ik wel geholpen bij 5 die op een andere manier toch richting de markt gaan. En wel honderden van dit soort projecten inmiddels besproken, links en rechts geholpen.
2: Dan even naar de ondernemerskant, want dat is natuurlijk ook een belangrijke. Enerzijds goed, hè, deze projecten lopen, dat is heel knap. Maar uiteindelijk moet je toch iets met je bedrijf gaan doen, dat je wil door en kunnen doorgroeien. Maar dan zal er toch het een en ander moeten worden afgerond om weer met die tegelwijsheid terug te gaan. Hoe zie je dat in de toekomst voor je?
3: Op dit moment kunnen wij natuurlijk niet zelf geld investeren in projecten. Het is mijn droom dat we, ook wij hebben aandeel in deze projecten. En dat is dus het doel wat we op de lange termijn hebben, is dat we via dat geld dat terugkomt, dat we dat deels kunnen gebruiken om weer te investeren in de volgende en de volgende. We proberen natuurlijk ook partijen te enthousiasmeren om naast ons of met ons een fonds op te richten. Maar mocht dat in de tussentijd niet lukken, dan is het mijn doel om dat in de toekomst zelf te kunnen financieren. Want het mooiste zou zijn als we met de winsten die we maken, die nodig zijn om de investeerders te betalen, ook weer terug kunnen investeren in de volgende en de volgende. En dat we een soort vliegwiel maken waarop we de volgende academische uitvinding weer verder kunnen helpen met de dingen die we al op de markt gebracht
2: hebben. Ja, dat betekent dat je netwerk op orde krijgt en houden. Doe je dat?
3: Ja, veel praten, ja. Ja, ik denk net als elk ander bedrijf. Wij hebben veel stakeholders en die probeer je allemaal op het juiste moment te informeren en te spreken. Maar ik weet niet of wij daar een secret sauce hebben.
2: Nee, maar je hebt wel een programma ontwikkeld. En in hoeverre zijn die programma's in de lijnen van, hè, vanuit eigenlijk het onderzoeksmoment tot aan zometeen het effectief in de markt zetten van het medicijn. Zijn die gelijk aan elkaar? Is dat een bepaalde blauwdruk?
3: Ja, het voordeel is dat eigenlijk hebben de wetgevende partijen, dus in Europa hebben we de European Medicine Agency, in Nederland heet dat het College ter Beoordeling Geneesmiddelen, hebben eigenlijk best duidelijk uitgelegd wat je allemaal moet verzamelen voordat de geneesmiddelmarkt opgaat. Het lastige in dat vak is dat je dan precies moet weten wat voor jouw geneesmiddel dan relevant is om te verzamelen. Maar de blauwdruk is eigenlijk de wetgeving. Dus we gaan aan de slag om één doel. Dat is dat dossier op orde krijgen wat we uiteindelijk indienen om goedkeuring te krijgen om het geneesmiddel te verkopen. En dat gebruiken we dus ook duidelijk als blauwdruk. En dan helaas zitten dan in elk project weer nuance en andere uitdagingen. Gaat er iets anders fout dan je de vorige keer had verwacht. Maar dat maakt het denk ik ook weer heel leuk. Maar over die blauwdruk heen lopen we eigenlijk in elk project. En elk project heeft zijn eigen venture manager die het project vooruit trekt. Dat ben ik gelukkig niet zelf. En zo trekken we die projecten eigenlijk door met dat consortium door die hele route van onderzoek heen. Om uiteindelijk tot het finale stuk, het registratiedossier te komen.
2: En dat is een feestje waard, kan ik me heel goed voorstellen.
3: Ik heb zin. Als die dag komt, ben ik blij. Ja, dat wordt een feest. Ja, ik hoop dat we het snel mee mogen maken.
2: Hoe zie je Jovinek in 5 jaar ongeveer?
3: In 5 jaar moeten de eerste wel gelukt zijn. Dus dan moeten we de eerste geneesmiddel op de markt hebben. Ik vind dat we dan ook voorbij het Nederlandse moeten zijn. Dus we hebben al wel een aantal projecten in het buitenland. Maar ik vind dat dit niet een louter op Nederlandse universiteit gebaseerd idee is.
2: Dit eigenlijk waar ik net al over begon. Stel dat je dit buiten Nederland voor elkaar krijgt. Ja. Wat is dan de dekking wel niet? Als dit in Nederland al 3-4% is wat maar eigenlijk in de markt terechtkomt van onderzoek. Is gigantisch.
3: Ja, en het idee, we doen heel goed onderzoek in Nederland, maar heel veel universiteiten doen heel goed onderzoek. Dus we zoeken juist precies naar die goede projecten die passen bij ons idee.
2: Hoe besluit je om met een bepaald project aan de gang te gaan en ja, om andere projecten te laten liggen? Kijk je dan ook naar eventueel de behoeften in de markt?
3: Ja, dus we willen echt alleen maar werken aan producten waar echt een unmet medical need, zoals dat mooi heet, is. Dus waar de patiënt echt behoefte heeft aan iets nieuws. Waar de artsen ook vertrouwen hebben dat dit nieuwe product zou kunnen werken. Dus dat is eigenlijk de eerste vraag. Is het wetenschappelijk relevant? Zeg maar, geloven we dat het werkt en is er behoefte aan? En daarna zijn er gewoon checks en balances. Want ook wij moeten wel een gezonde business case weten te bouwen rondom het idee om in ieder geval die investeerder ook aan boord te halen. Dus het is een soort mix van dingen die net goed moeten vallen. Maar eigenlijk komen we erachter dat er best veel projecten zijn die voldoen aan die criteria. En dan moeten ze natuurlijk willen meewerken met het idee dat we niet allemaal multimiljonair worden op dat ene product. Maar er zijn veel onderzoekers in Nederland die liever hebben dat het beschikbaar wordt dan dat ze eraan verdienen. Dus dat het lijkt eigenlijk nooit een uitdaging.
2: Tot slot, als je nu een boodschap of een oproep zou willen plaatsen of moeten plaatsen aan de luisteraars van New Business Radio of degene die deze update over jouw bedrijf horen, wat zou je ze dan willen meegeven?
3: Het is natuurlijk een hele diverse groep die ik aanspreek, maar eigenlijk iedereen die betrokken is bij die geneesmiddelontwikkeling van patiëntengroep tot aan arts, tot aan ontwikkelaar, tot aan investeerder. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in de manier waarop wij dit doen en eens een keer willen praten over een idee of eigenlijk alleen maar horen hoe we het doen, dan ben ik altijd bereikbaar en beschikbaar om daar eens een keer over te praten.
2: Kan het ook werken vanuit behoefte die
3: juist
2: wellicht nog niet zichtbaar is, ja, maar zichtbaar gemaakt gaat worden?
3: Ja, graag. We houden van een uitdaging en we kunnen niks beloven, maar het begint volgens mij met een goed gesprek.
2: Ik wens je heel veel succes daarbij.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

De maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the dawn.
1: Dit is New Business Radio.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Dat komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Fabien de Vries.
9: Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En vandaag duiken we de e-mobility in, namelijk elektrisch rijden groeit hard. Maar hoe zorg je ervoor dat opladen net zo eenvoudig wordt als rijden zelf? Want achter die ene laadpaal schuilt een wereld van technologie, data, energie, verschillende netwerken en steeds meer gebruikers. Last Mile Solutions werkt aan die puzzel. Maar wat vraagt het om elektrisch laden in Europa echt eenvoudig en betrouwbaar en schaalbaar te maken? Daarover praten we vandaag met Erik van Voorde, Jacco van den Burg en Roeven Besters, het voltallige management van Last Mile Solutions. We kijken naar hun reis van pionier naar Europese speler, naar de ontwikkelingen die de markt nu veranderen en vooral naar de vraag: hoe ziet de toekomst van e-mobility eruit? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
8: Let's Talk Business, Fabien de Vries.
9: Ja. En de heren van Last Mile Solutions, hartelijk welkom.
10: Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ja, even jullie geluid allemaal goed aanzetten. Even weten wie er voor me zit, welke boyband ik vandaag in de studio heb. Erik van Voorde, met jou beginnen. Jij bent CEO. Vanaf het begin,
10: ja.
9: Je hebt het opgezet.
10: Ja.
9: In 97 of 99?
10: In 99 is het. Erik van Voorde, CEO en co-founder. Samen met mijn medestudent die ik had ontmoet tijdens mijn studie. Zijn we dit grote levensexperiment op zaken doen aangegaan.
9: Ja, nou, we duiken zo meteen nog verder even in die opstartfase. Allereerst van jou weten, wilde je als kind altijd al met iets met auto's doen of ondernemer worden?
10: Nou, ik wilde eigenlijk timmerman worden. Maar ik was toch niet zo goed met handig met hout. Dus dat heb ik heel snel gedag gezegd. En toen werd ik echt begeisterd door elektronica en techniek.
9: Ja.
10: Ja, en dat ben ik de rest van mijn leven blijven doen. Dat
9: ja, want is, ik heb ergens gelezen dat jij iets met radio's ook...
10: Ja, dat klopt. Ja, ik was elektronica was me echt, maar het vond ik helemaal fantastisch. Dus ik had op mijn negende had ik al zelf een radiootje in elkaar geknutseld, waar ik echt een half jaar mee bezig geweest. Maar ik kon het trots laten zien op school dat hij het echt deed.
9: Geweldig. En toen ook verkocht.
10: Ja, later ook nog zendertjes, radiozenders. Toen had je nog maar die illegale radiozenders.
9: Ja.
10: En ik bouwde die dingetjes en die verkocht ik dan. Ja,
9: en toen was je eenmaal besmet met het ondernemersvirus waarschijnlijk. Ja. Mooi. Jacco van den Burg, jij bent COO. Daar moet ik die kant op kijken. Ja, sorry. Inmiddels ruim 6 jaar bij het bedrijf.
11: Ja, 6,5 jaar inderdaad.
9: Ja. Ja. Wat zorgt ervoor dat jij... e-mobility, dat je passioneert? Wat is dat?
11: Nou, omdat het op een gegeven moment toen het ontstond, en dat is, ik zit nu zo'n 15 jaar in de e-mobility, is dat het een hele nieuwe wereld was. Terwijl het eigenlijk een combinatie was van hele grote werelden die bij elkaar kwamen. Dus de automobielfabrikanten moesten iets anders gaan doen. De energiebedrijven moesten iets anders gaan doen. En dat komt allemaal een beetje samen. En nu ook de

0: Dat is hartstikke mooi.
1: En binnen het bedrijf ben jij een beetje de spin in het web?
0: Nou ja, in operations moet je eigenlijk altijd ook wel een beetje het gevoel hebben dat je de spin in het web hebt. Maar we doen het echt met z'n allen. Ja,
1: ja, precies. Roeven, jij zit inmiddels anderhalf jaar
2: ja,
1: bij het bedrijf. Maar jij hebt volgens mij ook een technische achtergrond.
2: Ik heb heel lang
1: in de tech gewerkt. Want jij doet de sales, sorry, dan moet ik even erbij zeggen. Chief ja. Commercial Officer, dus ja, jij zorgt dat het geld binnenkomt. Ja. Maar de techniek is wel ook iets wat jou aanspreekt.
2: Ik heb vanaf 99 in techniek gewerkt. Dus ik ben begonnen bij Dell. En daarna eigenlijk altijd techniek gedaan. Vanaf 2008 software. En zo ook bij Last Mile Solutions was het software stuk hetgene wat mij bond aan Last Mile Solutions.
1: Ja, precies. Nou, we gaan heel even ook naar het bedrijf kijken. Het is een Rotterdams bedrijf. Komen jullie allemaal uit Rotterdam of alleen jij?
3: Ja, ik kom uit Rotterdam. Ja. Sinds mijn studie die ik begonnen ben in 90 woon ik in Rotterdam. En ben ik daar gebleven.
1: En wat hebben jullie met Rotterdam, Jacco?
0: Ik heb heel lang in Rotterdam gewerkt. En ik woon in een klein dorpje boven Rotterdam. Ik weet niet of mensen dat kennen, maar dat is Den Haag. En daar woon ik echt al mijn hele leven. Ja, heel veel plezier.
1: Ja, en jij, Roeven?
2: Nou, mijn ouders zijn geboren en getogen in Rotterdam.
1: Kijk.
2: Ik ben vervolgens geboren in Duitsland, getogen in Limburg. En daarna weer terug naar het westen gekomen. Dus dat is mijn raking met Rotterdam. Ik woon in Pijnakker.
1: Oké. En als we kijken naar de e-mobility demografisch gezien in Nederland. Is Rotterdam dan ook eigenlijk de place to be? Nou, Delft natuurlijk ergens natuurlijk qua techniek en ontwikkeling, maar...
3: Nou ja, we zijn in Rotterdam denk ik wel een van de eerste partijen die ooit met e-mobility zijn begonnen in 2008. He, toen had alleen op dat moment premier Lubbers, die had een omgebouwde Golf elektrisch. Dat, ja. En dan had je nog een paar andere omgebouwde auto's. Daar zijn we begonnen. Heel vroeg met het energiebedrijf in Rotterdam. Dus ik denk dat wij wel kunnen zeggen dat we grondlegger zijn, maar in Amsterdam gebeurde ook best wel.
1: Ja, precies. Inmiddels heeft de olievlek zich uitgespreid. De elektriciteit, moet ik zeggen. De elektriciteitsvlek. Ja, nou, we hebben het niet meer over olie. Ja. Nee. Inmiddels zijn jullie actief in 22 landen. Ruim 340.000 aangesloten laadpunten. 1,6 miljoen laadpassen en... Sorry, ik ben verkouden geweest. En meer dan 180 miljoen transacties. Dat zijn stevige cijfers. Ook inmiddels uitbreiding van het Europese IMSP-aanbod met het Tesla Supercharger-netwerk. Dat is wat jullie ongeveer een half jaar geleden zijn aangegaan. Ja, daarmee krijgen jullie partners meer dan 20.000 superchargers tot hun beschikking op ongeveer 1500 locaties in Europa. Wat zegt dit, Erik, over het bedrijf?
3: Ja, ik kan me nog goed herinneren. In 2016 hadden wij een grote taart laten maken voor het bedrijf. Dan hadden we 1 miljoen transacties. En daar waren we echt super trots op.
1: Ja.
3: Ja, vandaag de dag doen wij er meer dan 55 miljoen per maand.
1: Ongelooflijk.
3: Dus dat is zo'n enorme groei die we gerealiseerd hebben. Ja, dat is natuurlijk wel iets om heel trots op te zijn.
1: En iets wat Jacco net zegt, hè, dus de complexiteit van het samenwerken, dat is natuurlijk echt wat daarbij komt kijken. Daar zit natuurlijk een veel groter vraagstuk achter. Hoe maak je van al die losse laadpunten, systemen, energie en data één soepel werkend ecosysteem? En hoe maken we dat makkelijk ook voor iedereen om dat te begrijpen? Dat is natuurlijk de hamvraag. En wat betekent dat ook voor de toekomst van mobiliteit en energie? Nou, daar gaan we het over hebben. Als we even teruggaan naar het begin, Erik. Welk probleem zag jij toen in de markt dat opgelost moest worden? Iets wat anderen misschien nog niet zagen.
3: Nou, ik heb zelf ook een achtergrond in de telecom. In de eind jaren 90 hebben wij ook een bedrijf, een start-up gehad in de telecombusiness. Toen de telecommarkt open ging voor andere partijen dan de KPN. Daar hebben we echt heel veel geleerd. Daar heb je geleerd hoe je een beheersplatform op moet zetten. Hoe je apparatuur in het veld moet beheren. Dat hebben we allemaal daar geleerd. En we zagen wel, toen wij gevraagd werden dat we gaan bouwen. Als je grote schaal laadpalen wil onderhouden en klanten, dan moet het op afstand allemaal goed bereikbaar zijn. Dan moet je niet telkens naartoe hoeven te rijden.
1: Dus maar de vraag kwam dus vanuit de markt?
3: Die vraag kwam vanuit de markt. Eigenlijk, nou ja, dat is een goed punt. Je ziet de markt ontwikkelt zich. Je bent met z'n allen bezig en iedereen loopt tegen dezelfde problemen aan. Onder andere facturatie, dat hadden wij daar geleerd. Facturatie opzetten naar je klant is echt moeilijk en complex. Veel partijen zijn daar ook zeg maar heel snel aan failliet gegaan. Als je 3 maanden facturatie mist, ben je klaar. Dus toen hebben wij gezegd, weet je wat, we gaan dat doen. We gaan facturatie aanbieden als een service. Invoicing as a service. Nou, dat was vanaf dag 1 een succes. Van al die partijtjes die bezig waren met hun laadpaaltjes uit te baten.

0: met klanten. Maar ja, die gelden die wil je natuurlijk wel hebben. Hoe krijg je nou, zorg je nou dat al die eindklanten gaan betalen? En we zeggen, dat gaan wij als een service aanbieden voor onze CPO's. Want als zij succes hebben, ja, hebben wij ook succes. Nou, dat was een van die, denk ik, van de elementaire dingen die wij gedaan hebben. En die ons ook gebracht hebben waar we nu zijn.
1: Ja, dat is dus de basis om dat, ja, soepel te laten lopen. Zodat, ja, zodat dat proces gaan blijft. En wanneer dacht je, dit wordt groter dan alleen maar elektrisch laden? Dus de factoring was daarin één, ja, onderdeel. Maar dat je dacht van ja, er moeten nog veel meer partijen eigenlijk in die keten gekoppeld worden.
0: Klopt. Het begon zoals met, ik hoorde het net al zeggen, roaming. Dat komt ook uit, dat kennen we allemaal uit de telecom. Hè. We weten allemaal, als je naar het buitenland ging reizen, dat jouw telefoon het ook doet, alleen op het netwerk van een andere aanbieder.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat gebeurt ook in de laadbranche. Want je wil natuurlijk, als jij naar Frankrijk gaat, op vakantie wil je ook kunnen laden. En we hebben niet overal een netwerk. Dus dat gebruik je elkaars netwerk. Je geeft elkaar toegang op het netwerk. Dat zijn we gaan bouwen. We hebben in Nederland met de partijen zijn we bij elkaar gaan zitten. En dat vind ik altijd mooi aan Nederland. Wij polderen gewoon. Wij gaan als concurrenten gewoon in een hok zitten. We hebben gewoon met alle partijen bij elkaar, hebben we dat systeem bedacht hoe dat zou moeten werken. Nou, en dat hebben we hier gebouwd in Nederland. En zijn we gaan gebruiken voor de grootste partijen.
1: Ja.
0: En nu is dat gewoon Europees netwerk geworden. Ja. Made in Holland. Hartstikke leuk.
1: Ja, ja, precies. Heel mooi hoe die groei gegaan is. Ja. Jacco, je zit op zich natuurlijk pas 6 jaar bij. Het bedrijf bestaat 28 jaar. Maar als je dan kijkt naar die groei operationeel. Want een platformbouw is natuurlijk één ding. Maar het betrouwbaar laten werken in steeds meer landen, dat is iets anders. Waar liepen jullie in die groeifase tegenaan?
2: We hebben wel echt behoorlijk wat meegemaakt. En, dat is een hele goede vraag. Wat we zagen is dat toen ik kwam, waren we met z'n achten. En we zijn nu met meer dan 200 man. En wat ik zag als echte uitdaging is dat bij elke fase je het bedrijf en ook je stijl, je managementstijl, maar ook alles eromheen eigenlijk opnieuw moet uitvinden. Want een bedrijf van 50 is echt iets anders dan een bedrijf van 150. En dan moet je dus je communicatiestructuur, maar ook je waardes, je cultuur, de mensen, hoe je ze aanstuurt, maar ook hoe je daarmee omgaat, dat moet je eigenlijk continu mee evalueren. En dat is machtig mooi om te doen.
1: Ja, maar dat is dus continu tegen het licht houden.
2: Ja, eigenlijk alles waarvan je het idee hebt dat je eindelijk weet hoe het zit, dan kan het zomaar zijn dat over een half jaar dat eigenlijk niet meer
1: allemaal weer niet werkt.
2: Precies. Ja. En daar continu de flexibiliteit hebben om dat te durven aan te passen en dat ook daadwerkelijk te doen.
1: Ja.
2: Ja, dat was wel de uitdaging.
1: Absoluut, dat snap ik. Roeven, als je kijkt naar de klant van toen en de klant van nu, op welke manier is de vraag daarin veranderd?
3: Ja, wat je ziet, en ik nu al wel in mijn korte tijd, is dat de markt is gegaan van heel veel infrastructuur bouwen. Hè, dus heel veel palen neerzetten. Naar hoe gaan we nou die palen beter benutten en ervoor zorgen dat we een stukje verder komen. Dus de partners waar we mee te maken hebben gehad, die waren ook allemaal in die start-up fase. Die zagen allemaal een opportunity en die zijn infrastructuur gaan bouwen. Of die zijn kaarten uit gaan geven voor om mensen te laten laden. En wat je nu ziet is dat ze allemaal een stukje groter worden. Een stukje volwassener. En dat ze daar meer eisen hebben. Dat ze op een andere manier omgaan en kijken naar hun business. En daar moeten wij op inspelen.
1: Ja.
3: Dus wij moeten daar anders mee omgaan. Minder transactioneel. Dus dat doen we ook in onze go-to-market motion. Dus wij hebben veel meer nu. Zijn we bezig met een partnership. In plaats van dat we faciliteren om maar meer infrastructuur te bouwen. En ik denk dat hetgeen is wat dit zo complex maakt. Wij moeten ervoor zorgen dat het voor de eindgebruiker en voor de bereider simpel is.
1: Precies. Want wat je nu beschrijft is eigenlijk voor de tussenliggende partners. Als we kijken naar die eindgebruiker. Ja, die wil natuurlijk gewoon zo snel mogelijk, zo vaak mogelijk, zo dichtbij mogelijk een laadpaal vinden. Ja. Zie je nog los van dus die toegankelijkheid of de beschikbaarheid nog andere vraag groeien bij de eindconsument?
3: Ja, de eindconsument is op zoek naar eenzelfde ervaring als die had. Die wil gewoon overal kunnen laden. Hetzelfde als dat je dat deed met tanken.
1: Ja.
3: En die ervaring is er nu nog niet. We zijn heel erg ver op weg. Maar ik denk waar wij nu een nog grotere rol in kunnen gaan spelen, is ervoor zorgen dat ze echt die ervaring hebben.
1: Ja.
3: Er is aankomen, inpluggen. Zeker weten dat het gebeurt en dat het laat. En dat je dan niet zo heel lang laden nodig hebt. Of dat je in ieder geval zeker weet dat de transactie slaagt. Dat de factuur dan goed wordt verstuurd. Nou, de hele proces daarachter. En dat met 3000 partners in Europa. Over heel veel netwerken. En nou ja, wat we al zeiden, 1,6 miljoen kaarten. Dat is een bijzonder complex proces. Dus er is heel veel intelligentie voor nodig. En ja, daar is die softwarelaag die wij dan gebouwd hebben. Daar is die uitermate geschikt voor.
1: Want kun je heel kort benoemen. Wat is de problematiek waar de eindgebruiker dan nu nog tegenaan loopt?
3: Ja, er zijn een aantal dingen. Dus de betrouwbaarheid. Hè. Dus als ik ergens aankom, kan ik daar dan laden? Dat start bij, zijn ze überhaupt wel operationeel? Ik ben zelf naar Spanje geweest van de zomer, Zuid-Spanje. En dan kom ik toch nog best wel op een aantal plekken waar ik merk dat ik niet kan laden. En dan ben ik daar met een elektrische auto, die heb ik daar gehuurd.
1: Staat er wel zo'n paal, maar hij doet het niet.
3: Maar dan zie je al gelijk, hij werkt niet.
1: Hij is niet aangesloten.
3: Soms dan werkt de connectiviteit niet. En er zitten heel veel partijen in die keten. En dat moeten wij goed regelen. Dus het feit dat wij roaming doen en dat we het al zo lang doen, dat maakt dat we een hele goede plek hebben om ervoor te zorgen dat we die connectiviteit tussen al die partners kunnen afstemmen. En dat is waar ze naar op zoek zijn. Dus ze noemen dat nu in de industrie, ze noemen dat charging success rate. Dus percentage van het aantal charging sessions. Hoeveel gaat daarvan goed en hoeveel gaat daarvan mis? En daar moeten we echt nog wel wat aan doen als industrie.
1: Ja, precies. Is er een beslissing, Erik, die jullie met de kennis van vandaag misschien anders zouden hebben genomen in de afgelopen 28 jaar?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben natuurlijk zelfs ook wel zeggen serial entrepreneur.
1: Ja.
0: Dat betekent ook vaak dat je ook wel wordt gezien als eigenwijs. En, het is prachtig waar we nu gekomen zijn. En dat is iets om heel trots op te zijn. Maar soms is het ook goed om kennis zeg maar in te kopen. Om adviseurs te vragen. Nou, ik weet zeker als we dat hadden gedaan. Zeker in een vroeg stadium. Dan waren we misschien nog wel wat sneller gegroeid. En dan hadden we misschien een aantal dingen die misgegaan zouden. Ja, hadden we dan kunnen voorkomen.
1: Ja. En waar ben je dan nu het meest trots op?
0: Nou, wat ik heel mooi vind, dat we begonnen gewoon met twee man. Met een studieschuld. Toen ik van mijn studie afkwam. En dat we nu gewoon een prachtig bedrijf hebben.
1: Ja.
0: Met iets meer dan 200 man. En ja, mag wel gezegd, toch de grootste aantal aansluitingen in Europa. In onze business. En het aantal gebruikers. En dat we daar nu gewoon een gezond bedrijf hebben. Ja. Dat draait.
1: Mooi. Ja. We gaan het zo hebben over wat gebeurt er inderdaad als je internationaal wil gaan schalen. Blijf luisteren.
4: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Davina Michel hoorde je hier op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Ja, en wat gebeurt er als je internationaal gaat schalen van een pioniersmarkt naar een Europese schaal? Dat klinkt als een succesverhaal, is het ook, maar groei brengt ook nieuwe problemen met zich mee. Meer landen, meer transacties, meer partners en tegelijkertijd dezelfde belofte. Het moet gewoon werken. Nou, wat was voor jullie het grootste kantelpunt eigenlijk in de groei van Last Mile Solutions? Dat je dacht, we moeten uitbreiden naar Europa. Erik?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk gewoon logisch dat als jij klanten hebt in Nederland, die gaan ook over de grens. Dus ja, dat is de eerste vraag die je krijgt. En we hebben maar een heel klein landje.
0: Ja.
2: Dus dat betekent dat je Europees moet gaan schalen. En dat gaat dan richting het oosten, Duitsland, Polen, maar ook naar het zuiden natuurlijk en naar het noorden. En dan kom je, ja, dan kom je in het Europese landschap waar iedereen denkt, dit is de Europese Unie. Maar als je dan die landen ingaat, kom je tot een conclusie dat ze allemaal toch eigen reflectie hebben van de regelgeving. Als je kijkt naar btw-afhandeling, als je kijkt naar de lokale regelgeving voor techniek. Verzin het maar. En we hebben ook wel, ja, ik heb zelf een internationale ervaring geleerd dat Europa, elk land heeft zijn eigen cultuur.
0: Ja.
2: Dus als jij je niet legitimeert met die cultuur in een bepaald land, wordt het heel moeilijk om business op te zetten, om te schalen, om daar je contacten te leggen, om je partners te regelen. En daar hebben we, denk ik, met ons team veel ervaring in.
0: Ja, dus in Frankrijk moet je eerst gaan lunchen met wijn, voordat er wat beklonken kan worden. En in Duitsland willen ze eerst op voorhand de contracten zien, voordat er gepraat wordt.
2: Ja, ben je forever bezig met contracten, tot de laatste punt en de komma er staat. En dan gaan ze eindelijk een keer iets doen. In Frankrijk begin je gewoon inderdaad met een mooie lunch. En ik zeg altijd, België is een prachtig land. En we hebben heel veel zaken gedaan. Maar die is, cultuur, ik zeg altijd, misschien wel het meest verschillend van alle landen in Europa. En daar moet je wel mee omgaan als Nederlander om daar goed business op te kunnen zetten.
0: Wat was het lastigste gedeelte in Europa om afspraken mee te maken? Is dat Zuid-Europa of Oost?
2: Oost-Europa is best lastig. Bijvoorbeeld om in Polen business te doen, moet je daar een entiteit op zetten. Dan moet je echt in person naartoe. Moet je zelf laten zien. Je moet langs de notaris. Ze willen alles dubbel checken om te kijken of je echt goede business hebt. Dus dat doe je ze niet zomaar eventjes op een vrijdagmiddag. Kan je ook niet vanuit Nederland doen. Wij doen ook bijvoorbeeld zaken in Zuid. Hoe zuidelijk je gaat, hoe bureaucratischer het is. Daar gaat alles nog met papier. Je moet er gewoon langs.
0: Ja.
2: En meerdere bezoeken. Dus voordat je dat wat geregeld hebt, en zeker als het gaat om dingen met belastingafhandeling. Dat zijn lange trajecten.
0: Maar is dat dan bedrijfstechnisch ook gelijk het moment geweest dat je zegt, ik moet meer mensen aantrekken die dat veldwerk gaan doen?
2: Ja, wat wij doen is, we proberen altijd met lokaal vertegenwoordigers, dus die uit het land zelf komen. Die spreken de taal, die kennen de cultuur.
0: Ja.
2: Voor hun zijn die ingangen veel makkelijker te realiseren dan wanneer wij zelf daar langs gaan. Dus dat hebben we al vanaf het begin af aan gedaan. We zijn begonnen met agenten en veel van die agenten zijn nu gewoon in dienst. En die hebben daar een entiteit.
0: Ja.
2: Op die manier zijn we begonnen.
0: Jullie hadden ook zelf hardware ontwikkeld en succes mee. Toch namen jullie de beslissing om daarmee te stoppen, om volledig je op die software te focussen. Waarom was dat een belangrijke keuze?
2: Ja, toen de markt open ging, zeg maar, toen wij net begonnen aan pionieren waren, had je nodig om een laadpaal te kunnen laten werken. Een netwerk, een connectiviteit voor het afrekenen en een laadpaal die je deed. En dat tijd, op dat moment waren er geen, was de intelligentie die in een laadpaal zit, want er zit een soort kastje in, die zorgt dat je kan laden, die communiceert met de persoon, die communiceert met de auto en dat alles gaat doen. Dat was er gewoon niet.
0: Mm-hmm.
2: Met onze kennis hebben wij zeg maar zo'n kastje ontwikkeld. En dat verkochten we aan de fabrikanten van laadpalen. Die dan dat kastje konden monteren en konden ze hun eigen systeem bouwen en die in de markt verkopen.
0: Dat was de hardware.
2: Dat was de hardware. Zogenaamde laadpaalcontroller noemen wij dat.
0: Mm-hmm.
2: Daar hebben we echt heel veel goede business mee gemaakt. Heel internationaal verkocht. En op een gegeven moment is daar ook complexiteit. Je bent bezig met die controllers. Je moet die klanten servicen. We waren met platform aan het schalen. Toen hebben we gezegd, oké, wat is nou onze toekomst? En het platform is recurring business. Dat is terugkerende inkomsten. En dan kan je vanaf één centrale plek organiseren. Dus toen was echt wel eventjes een lastig besluit.
0: Ja.
2: Zeg, we gaan stoppen met die controllers. Dat hebben we verkocht in een licentie. En het was net voor de corona. Achteraf een zegen voor ons. Want op dat moment werd het ontzettend problematisch om hardwarecomponenten in te kopen.
0: Ja.
2: Nou, dat is al volledig aan onze
0: dat was dat goede vingersplitsend gevoel.
2: Ja, dat was onbewust een juist besluit.
0: Ja, ja. Kill your darlings, maar wel op het juiste moment.
2: Ja.
0: Nou, precies.
2: Ja.
0: Want als je op Europese schaal kijkt, waar zit dan nu de grootste complexiteit in het schalen? In de technologie of juist in die regelgeving of de betalingen, energie, samenwerking?
2: Nou, je noemt het eigenlijk al.
0: Al die dingen.
2: Standaardisatie is natuurlijk superbelangrijk.
0: Ja.
2: Nou, dat hebben we voor een groot deel technisch wel voor elkaar. Maar regelgeving zie je nog, daar zijn we nog niet. En er is wel een Europese richtlijn, zogenaamde A4. Maar elke land heeft toch zijn eigen interpretatie. Dat betekent dat je per land moeten wij ons met IT aanpassen. Vaak aan standaarden om te zorgen dat het werkt. En je wil gewoon wel lokaal iedereen kunnen voorzien. Dat geldt ook voor de belastingregelgeving. Dus er is nog heel veel te doen om te zorgen dat het systeem gewoon interoperabel is, zoals we net al helemaal zei. En daar dus op regelgeving, standaardisatie en duidelijke afspraken maken over bijvoorbeeld hoe je omgaat met energy management, pricing, dus zorgen dat voor de gebruiker het gewoon helder is. Wat kost het nou als ik hier ga laden? Ook als je ergens in een dorpje staat in Frankrijk, dat je op voorhand weet wat je te wachten staat. Nou, daar moeten we echt nog wel zaken regelen om te zorgen dat dat gewoon Europees gezien, daar heb ik het nog niet eens over wereldwijd, gewoon goed geregeld is en helder.
0: Ja, want Jacco, hoe voorkom je dan zeg maar dat een organisatie die dan zelf ook snel groeit onderdeel wordt van de versnippering die ze eigenlijk probeert op te lossen?
3: Ja, en goede vraag. Ik wil het eigenlijk terugbrengen naar als je enorm gaat schalen. Dan voelt dat, geeft heel veel energie omdat je heel veel nieuwe dingen mag doen en dat je overal mag meewerken en iedereen is heel erg positief. Alleen er zijn wel momenten geweest en dan kijk ik even Erik aan, ja dan voelden wij ons echt Dr. No. En daarmee bedoelde ik eigenlijk te zeggen is dat in plaats van dat we de hele tijd bezig waren met wat je ook kan doen, waren we eigenlijk bezig om de focus te houden. Wat moeten we echt blijven doen en wat moeten we vooral niet doen?
0: Ja.
3: En we waren echt best periodes dat we meer bezig bij waren om goed te verzorgen dat we dingen niet gingen doen. Zodat we de focus konden houden op wat we wel gingen doen.
0: Ja.
3: En dat voelt heel tegenintuïtief. Maar dat was wel bij dit soort momenten heel belangrijk.
0: Belangrijk, ja. Want wat betekent 180 miljoen transacties operationeel? Wat betekent dat?
3: Dat betekent dat je al die transacties moet je binnenkrijgen. Dus op het gebied van connectiviteit moet je die goed binnenkrijgen. Want daar hangen betalingen aan vast. Vervolgens moet je op het moment dat zo'n transactie binnen is valideren of die transactie ook daadwerkelijk daar heeft plaatsgevonden. En die krijgen we van duizenden verschillende partijen binnen. En die zijn ook aan het schalen. Dus die maken daar wel eens fouten. Of de connectiviteit is er niet. En dat moet je dan op het moment dat je het niet goed krijgt. Ga je weer terug. Zeg je, hey, volgens mij klopt dit niet helemaal. Dus voordat je alles helemaal binnen hebt. Dan vervolgens gaan wij het verwerken. En dan moet dat in allerlei facturen terugkomen. En dat doen wij dan ook nog gelaagd. Want wij hebben klanten. Die hebben dan ook weer klanten. En daar zit dan weer marge aan. En die hele verdeling. En dat hele, wij noemen dat transaction handling en processing. Dat is een enorme operatie, omdat dat natuurlijk ook steeds groter en groter wordt. En daarna is het uitsturen van de facturen.
0: Ja.
3: En de vragen beantwoorden over de facturen en de hele operatie daaromheen.
0: En ondertussen je eigen bedrijf ook daarin. Een soort, hoe noem je dat, drosteneffect. Roeven, hoe belangrijk zijn partnerships dan in dit hele proces?
4: Ja, dus wij hebben eigenlijk twee type partners. Hè? Eigenlijk moet ik zeggen drie. We hebben de CPO's, de Charge Point Operators. Dat zijn de partijen die exporteren de laadpalen. Dus die installeren de laadpalen, exporteren de laadpalen. En dan hebben we de AMSP's. Dat zijn de E-Mobility Service Providers. En dat zijn de partijen die geven de kaart uit. Dus wij grotendeels doen we allemaal nog zaken via de kaart. Zoals we die kennen, dat wordt wel steeds meer gewoon met een betaalkaart. Dus dat is ook iets waar wij een actieve rol in hebben. En daar ondersteunen we onze partners mee.
0: Want wat is daar het voordeel van om met gewoon een betaalkaart en je laadkaart? Wat is daar het verschil in?
4: Nou ja, je laadkaart is zogeheten een dicht systeem. Hè? Dus dan heb ik bij een partij een kaart en die moet mij valideren. En die moet dan geconnecteerd zijn aan dat totale systeem. Zodat ik een transactie kan volbrengen. En een betaalkaart. Tegenwoordig moeten alle snelladers, die moeten een betaalsysteem hebben. Zodat je gewoon gelijk kan betalen. Zonder dat daar enige andere partij tussen komt.
0: Dus geen factuur. Ja, je krijgt wel een factuur achteraf, maar niet meer. Maar dan slijt de validatie over, of niet?
3: Op sommige opzichten, absoluut, ja.
4: Ja, maar wat we in het begin al zeiden, de ervaring moet zijn, ik ga ergens naartoe en ik kan altijd laden.
0: Ja, net zoals dat
4: en dan moet
0: met
4: een gewoon normaal betaalsysteem kunnen. Zeker als ik een betaalkaart heb, dan hoef ik niet per se een charging card te hebben. Maar dan kan ik gewoon met die betaalkaart ook transacties
2: voor. Ja, je kan het een beetje vergelijken met in de brandstofmarkt. Hè. Sommige mensen hebben de zogenaamde fuelkaart. Ja. Veel zakelijke rijders en ook van de transportonderneming. Die hebben gewoon die fuelkaart. Maar er zijn heel veel mensen, privérijders, die willen gewoon met hun bankpas betalen. Of met een creditcard. En dat is de transitie waar je nu in zit. En je ziet natuurlijk nu echt wel gebeuren dat ook gewoon de privépersonen gebruik gaan maken van elektrische auto. Die schaffen een auto aan. Ja, en die willen gewoon met een bankpas
0: betalen. Maar goed, voor bedrijven blijft het wel belangrijk om dat inzicht, denk ik, te hebben. Dus dan zit je toch nog even aan die kaart vast. Erik, als je als CEO eigenlijk tijdens een groei binnen een bedrijf. Wanneer is dat punt dat je zegt, we moeten niet nog sneller willen groeien, maar we moeten beter organiseren? Is dat een aantoonbaar moment?
2: Ja, absoluut. We hebben verschillende momenten meegemaakt waar we dat zagen gebeuren. Jacco zei het net al, op een gegeven moment toen bij 50... heb je zo'n moment en dan zie je dat je anders georganiseerd moet gaan zijn. He, voor die tijd kun je nog elkaar, zeg maar, even naar binnen lopen en dingen regelen. Dat is heel informeel. En boven de 50 kom je op het moment dat je echt afspraken moet gaan maken, processen. Nou, als je dat niet gewend bent, is dat best wel een verandering. En dan zie je ook dat er mensen zijn in de organisatie die dan, zeg maar, daar vertrekken en weer nieuwe bijkomen en je groeit mee. En datzelfde gebeurde ook weer later. Op een gegeven moment heb je een hele snelle groei. Meer mensen aannemen en dan denk je, nou, dan gaan we die productiviteit even goed verhogen. En dat blijkt dan heel erg tegen te vallen. Nou, dat hebben we ook meegemaakt. En dan moet je gaan kijken van, waar komt dat nou door? En hoe gaan we nou ons beter organiseren? En dan ga je weer terug focussen op productiviteit, afspraken maken. Ja, dat zijn de groeistuipen, zoals wij die noemen.
0: Ja, waar die erbij horen.
2: Mee te maken hebben.
0: Zoals je dat bij kinderen ook zegt, hè? Dat is een fase. Ja. Een sprongetje. Een sprongetje maken we. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de mindset. Wanneer ontdekt je dat bijvoorbeeld het leiderschap dat nodig is voor een start-up niet dezelfde is die er nodig is voor een scale-up?
2: Ja, het heeft gewoon een andere dynamiek. Hè? Ja. Dus een scale-up. Een start-up is nog heel informeel. Een scale-up ga je al, zeg maar, meer organiseren en processen introduceren. Wij identificeren ons nu als post-scale-up pre-enterprise. We zitten daar tussenin.
0: Ja. De beurs is al in zicht.
2: En we zijn nu aan het kijken. Oké, dat betekent dus ook dat jij gewoon mensen van buiten gaat halen die ons helpen. We hebben nu gewoon een team die ligt gewoon elke organisatie door. En die
0: maar voor jou moet het ook bijzonder zijn om emotioneel gezien en qua mindset ook door die groei te gaan. Dat je eerst nog dat pioniersgevoel hebt en nu denk je, oh, ik heb echt nu een paard en een wagen wat ik moet mennen. Wat gebeurde er bij jou?
2: Ja, nou ja, zeg maar 7 jaar geleden zat ik nog in de auto, was ik gewoon nog sales pitches aan het doen bij klanten en klopte ik nog zelf de offertetjes in.
0: Ja.
2: En de aanbiedingen, nou, dat is nu niet meer zo. Ik zeg wel eens mijn dag, ik ben de hele dag gewoon aan het praten. En een paar e-mailtjes en dan dat is het wel. Dus compleet andere dynamiek.
0: Ja.
2: Nou, ik ben zelf van nature hou ik van verandering. Dus ik vind het prachtig wat ik doe vandaag. Maar dat betekent ook dat je constant jezelf moet spiegelen en moet leren. Om te zorgen dat je niet achter de feiten aan gaat lopen.
0: Nee. En een deel loslaten binnen het bedrijf. Heel, en toch ook heel duidelijk die visie houden voor waar het naartoe moet.
2: Het is heel,
0: een enorme
2: heel
0: verantwoordelijkheid. Ja. Ja. Nou, we gaan zo het verder hebben over de markt. Wat speelt er nu en wat zijn de trends?
1: Doorzie wat er komt.
5: Dit is New Business Radio.

0: Ja, Storm van de Brothers Johnson. Beetje jaren 70 om alvast een beetje dat weekendgevoel aan te jagen. Hier op New Business Radio.
1: New Business Radio. Let's talk business.
0: Ja, en we gaan het over de volgende onderwerpen hebben. De markt en de trends. Want van laadpaal naar Europees e-mobility en energiesysteem. Ja, die markt is inmiddels een stuk volwassener. Maar het gaat niet alleen meer over de vraag waar je je auto kunt opladen. Het gaat ook steeds meer over de laadpunten, de auto's, energie, data en netwerken die met elkaar moeten samenwerken. En daarmee verschuift ook de rol van Last Mile Solution naar een veel breder spectrum. We moeten het even een paar dingen daarin wel, heren, strak aanpunten. Straks gaan we nog even heel kort hebben over AI en technologie. Netcongestie, ook zeker een ingewikkeld verhaal. En smart charging, jij noemde het net al even over. En laten we beginnen met roaming en interoperabiliteit. Het is wel echt drie keer woordwaarde dit, hè?
2: Drie keer woordwaarde, ja, dat is een moeilijk woord.
0: Ja, want wanneer is elektrisch laden volgens jou dan echt een volwassen als gebruikerservaring?
2: Eigenlijk zoals Roeve dat net beschreef in het begin, waarbij je gewoon zonder dat je erover na hoeft te denken met je pas of met het systeem wat je wil gebruiken met je telefoon naar een laadpaal kan en dat hij het gewoon doet. Ja. En dat je daar ook niet over hoeft na te denken en ook niet in Zuid-Frankrijk of midden in Moldavië, nee. Dat het gewoon altijd werkt.
0: Nee, want en nog even terugkomend op het begin, ik zei iets van 340.000 laadpalen, maar dat is dan alleen in Nederland?
2: Nee, dat zijn de laadpalen die bij ons op ons platform zitten, dus dat zijn van onze klanten. Als je kijkt naar interoperabiliteit, dan zijn wij geconnecteerd met heel veel andere netwerken. En dat noemen we dan ons roamingnetwerk. En bij elkaar zijn dat 1,2 miljoen laadpunten waarin we door heel Europa geconnecteerd zijn.
0: Ja, en dat loopt lekker.
2: En dat loopt lekker, maar is wel een behoorlijke klus.
0: Ja, want de uitdaging zit hem in.
2: Nou, de uitdaging zit er heel erg in dat er heel veel nieuwe partijtjes bij komen. Het is natuurlijk een groeiende markt en elk land doet dat weer op zijn eigen manier. Zoals Erik ook net uitlegde. En dat zie je in de roaming eigenlijk ook terug. Dus de partijtjes die dan nieuw zijn, die gaan dan de bekende fouten maken. Of die doen het echt op een andere manier vanuit een hele goede visie. Maar dan moet de hele markt zich daar weer op aanpassen. En dan moet je dus nieuwe contracten maken. Moet je andere technische verbindingen met elkaar maken. En dat is voor elk land, voor elke partij weer nieuw.
0: Ja, want jullie zijn dan net ook aangesloten. We hebben net die integratie gehad met Tesla Supercharger netwerk. Wat levert dat op?
2: Ja, dat was een belangrijk punt voor ons. Omdat we zien dat met name in Nederland, maar ook in België, zijn er gewoon heel veel mensen die Tesla rijden. Maar die hebben een laadpas van de zaak. Dus die willen heel graag dat die kosten netjes via de zaak lopen. Of via de brandstofpas of de laadpas die ze hebben. En dat was niet mogelijk, omdat in de Tesla kon je alleen maar je creditcard kiezen. Door deze samenwerking is het mogelijk om je laadpas te registreren in de Tesla. Waardoor ook de hele ervaring van je komt gewoon bij een laadpunt en je gaat daar naartoe. En hij doet het gewoon, is dan mogelijk. En andersom, voor de mensen, voor de klanten die we hebben die geen Tesla hebben, kunnen dan ook het Tesla-netwerk gebruiken. Dus het snellaadnetwerk. Om door heel Europa te laden.
0: Ja.
2: En dat geeft toch een stukje extra comfort. Want ja, dat is wel echt een goed netwerk.
0: Ja.
2: Een betrouwbaar netwerk.
0: Ja, zodat je gewoon met beide passen eigenlijk, of je nou Tesla rijdt of niet, ergens bij een laadpunt terecht kan. Toch, Erik, de laadpas heeft een hele belangrijke rol gespeeld en nog steeds. Maar is uiteindelijk niet het einddoel.
3: De laadpas zoals die nu is, dat is de technologie die is, laten we zeggen, die is beperkt houdbaar. En ze zullen in de toekomst wel overgaan naar een andere oplossing. Dat kan tegenwoordig zie je natuurlijk heel veel toepassingen waar men gebruik maakt van de app. Hè. Bij ons kun je alles, bijna alle palen die je met een laadpas kan starten, kun je met een app doen. Nou, dat is hartstikke makkelijk. Je ziet ook dan gelijk van tevoren wat de kosten zijn en welke aanbieder het is en hoe snel die laadt.
0: Ja.
3: Voorlopig zal dit toch even blijven. En de pas zal waarschijnlijk wel een andere vorm krijgen. Het blijft wel een pas, alleen met andere technologie. Die veiliger is, die fraudebestendiger is. We hebben dit wel goed onder controle, maar in het verleden hebben wij daar best wel zijn er best wel misbruiken te noemen die wij moesten oplossen.
0: Want is dat het gevaar door die interoperabiliteit, dat de kans op inbreuk, inbraak en fraude groter wordt?
3: Die kans is er, zeker als je partijen hebt die niet, waar we geen directe live connectie mee hebben. Dus normaal gezien kan je direct zien of een pas ergens aanmeldt en of die valide is. We hebben netwerken en dan krijgen we aan het eind van de maand gewoon een Excel-file gemaild met de transactie. En ja, en soms, Jacke weet er alles van, want dat is zijn ding. Dan hebben we daar best wel verrassingen.
0: Ja, want bijvoorbeeld in dat roaming, hè, net als zeg maar dan bij de radio heb je piratenzenders. Is dat ook gaande in die wereld?
2: Nou ja, ik zou het geen piraten connectie willen gebruiken. Maar je ziet gewoon dat partijen meer volwassen zijn of minder volwassen. En met minder volwassen, ja, daar kunnen we echt om lachen. Maar dat gebeurt wel. Krijgen we gewoon een Excel aan het einde van de maand. Over deze transacties zijn er op ons netwerk geweest. En dan moeten wij die Excel in onze systemen gaan verwerken. En dan blijkt ineens dat er passen twee keer gebruikt zijn op dezelfde transactie.
0: Ja.
2: Of dat er... partijen zijn geweest die die transacties met een veel hoger tarief hebben aangeslagen. Ja, en dat moet je er toch uithalen.
0: Ja, daarin is die validatie dus toch wel heel erg belangrijk. En dat dwarsboomt eigenlijk een beetje de snelheid en de efficiëntie die jullie met die Europese groei willen bewerkstelligen. Hoe pak je dat aan?
4: Nou, je vroeg net naar partnerships. En daar komt het belang van partnerships. Dus als wij ons werk goed doen, dat is bij onze eigen directe partners, maar ook bij de roaming partners. Je hoort heel veel schakels nu. Dat is de complexiteit van het systeem. Dat is wat wij moeten versimpelen. En daarom moeten wij heel veel investeren in partnerships. Dus wij moeten heel erg nauw betrokken zijn bij onze roaming partners. Daar moeten we connecties mee leggen. Dat is niet alleen connecties. Daar heb je ook onderhandelingen
0: vertrouwen
4: mee.
0: Vertrouwen opbouwen.
4: Vertrouwen opbouwen. Ja. Contracten moet je daarmee onderhandelen. Datzelfde geldt voor onze eigen partners. Kijk, wij produceren ongeveer 270.000 facturen per maand. Dus dat geeft iets aan over de schaal van onze operatie. Dat gaat wel over geld. Dus wij moeten ervoor zorgen dat wij die hele keten goed in het vizier hebben. En daar zijn partnerships echt super belangrijk.
0: Ja. Is er ook nog een AFM die daar toezicht op houdt?
4: Nou, we worden er veel partijen zijn er die kijken natuurlijk naar, ja, houden we ons aan de regels? En dan heb je ook daar weer verschillen in. Dus je hebt dan de regels van Nederland, van België, van Frankrijk. En verschillende manieren van processen van geld. Dus wij worden zeker bekeken en wij moeten ook ons houden aan de welbekende compliance regels.
0: Ja. Precies. Dan netcongestie en smart charging. Ja, volgens mij is dat echt hot topic. Dat zit niet dus alleen in de auto of de laadpaal, maar ook in het elektriciteitsnetwerk. Nou, het is allemaal geen geheim dat dat best wel een uitdaging is. En dan willen we met z'n allen dus die elektrische auto promoten. En dat er voor het milieu beter zou zijn. Maar ondertussen hebben we onder de grond best een probleem. Wat verandert eigenlijk ook de problematiek van die netcongestie aan jullie rol, Erik?
3: Ja, het is heel actueel inderdaad. Hè. We horen allemaal dat inderdaad gewoon woningwijken niet worden aangesloten. Of heel laat worden aangesloten. Dat is in de media geweest, specifiek rondom Utrecht ook. En ondertussen groeit het aantal elektrische auto's gestaag. Hè. 4 op de 10 nieuwe auto's zijn elektrisch. En die moeten allemaal opgeladen worden. Nou, het voordeel, het nadeel heeft tegelijkertijd een voordeel. Want een auto kan je namelijk opladen. Maar wij kunnen de snelheid waarmee die laadt, kunnen we regelen vanaf het platform. Sterker nog, we kunnen hem zelfs even onderbreken als we zouden willen. En dat noemen we dan smart charging. En we hebben verschillende projecten, onder andere in Utrecht, in samenwerking met WeDrive Solar, waar we zeggen, luister, op het moment dat het piekgebruikers in het net, omdat iedereen 's morgens zijn wasmachine aanzet of andere dingen gaan doen, gaan we even al die auto's gaan we even wat rustiger laten laden. Om te zorgen dat netwerk niet wordt overbelast. De netwerken in de steden, specifiek in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, zijn vaak 100 jaar oud. Om die te gaan vervangen en te verzwaren is ongekend duur. Dat kan niet. Dus wat wij doen, we doen het met slimheid. Met de IT, we zorgen wij gewoon dat we ons aanpassen aan het gebruik. Nou, dat is een prachtige oplossing waarmee je dus kan voorzien dat het netwerk gewoon nog jaren door kan.
0: En de eindgebruiker heeft daar niet direct, tenzij die dan net in zo'n daluur wil laden, heeft hij er verder geen last van.
3: Nee, we hebben zelfs een incentive gemaakt, want de gebruiker wil natuurlijk wel iets voor terug. Want je gaat wel langzamer laden. En dus zeggen, dan krijg je een lagere prijs. En wel een garantie dat je minimaal zoveel kilometers in je batterij krijgt.
0: Ja. Ja, dus daarmee is zo'n energie. Ja, eigenlijk krijg je dus best wel veel grip op de wijk daarin.
3: Ja.
0: En voor de bewoner ook interessant om. Want er zit ook nog een soort wederkerigheid in. Om het laden, als ze er wel langer aan zitten, om dat ook weer terug te geven.
3: Dus een heel mooi project. En wat wij in Utrecht doen, waar we jaren mee bezig geweest zijn. 10 jaar allerlei pilots gedaan hebben. In 2020 is het zelfs eerste operationeel systeem. Dat is nog geopend door onze koning. Want die is namelijk best ook wel technisch geïnteresseerd.
0: Mm-hmm.
3: Wat je nu ziet is dat de auto's die daar nu staan, die kunnen ook energie teruggeven aan het net. Dus je kunt bufferen, je kunt de auto's als buffer gebruiken. Op het moment dat er een korte tijd even een piek nodig is om terug te leveren, wordt op afstand wordt dat geredigeerd. Kunnen die auto's even bufferen lokaal, zodat het net niet overbelast raakt. Ja. En daar is natuurlijk ook een incentive voor nodig, want de gebruiker gaat dat niet zomaar toestaan. Dat is nu operationeel.
0: En is de netcongestie, de problematiek en smart charging, is dat net zo relevant in andere landen van Europa?
3: Opvolgend. Wat je ziet, Nederland is daar de eerste in. En dat zie je ook aan de dichtheid van het aantal laadpalen en auto's. Maar nu zie je het onder andere hetzelfde al in België. Maar alle andere landen gegarandeerd gaan hetzelfde probleem krijgen. En daar kunnen we dan dezelfde oplossingen aan dragen.
0: Ja, precies. Want wie bepaalt dan straks wanneer een auto wel of niet moet laden? De bestuurder, het laadpunt, het energiebedrijf of het algoritme?
4: Ik denk een beetje van allemaal.
3: Ja.
4: Hangt af van welke afspraken er zijn en welke incentives er zijn. Ja. Dus op het moment dat ik een auto heb en die auto fungeert ook als batterij. En ik wil energie leveren, terugleveren aan het net. Dan wil ik weten wat dat voor mij doet. Levert het iets voor me op? Sowieso weten we dat in 2030 is de helft van alle huishoudens in Europa. Die is ook producent van energie. Dus het is niet alleen dat het net er niet aan kan. Omdat de energielevering, dus de supply, niet aan kan komen bij demand. Maar je krijgt ook een wederkerigheid die kant op. Nou, dus dan krijg je over andere belangen. Want dan heb ik er misschien belang bij.
0: Ja.
4: Ook met de huidige energieprijzen. Dat ik iets met die energie kan doen. Op het moment dat het voor mij interessant is.
0: Maar jullie blijven een speler die strakjes eigenlijk als een soort DJ aan die knoppen kan gaan draaien.
4: Ja.
0: Waar dat zwaartepunt ligt en wie wanneer wat toevoegt.
3: Wij zijn eigenlijk, wij zijn de Uber of de Airbnb van de e-mobility branche.
0: Ja, precies.
3: Wij zorgen dat alle partijen, alle spelers in de markt, dus uitbaters van laadpalen, geld kunnen verdienen. Mensen die pasjes of aanbiedingen hebben aan de klanten, daar aanbiedingen voor hebben. Wij zorgen dat dat allemaal kan. Maar we laten het aan de marktpartijen over om dit te vertalen naar een propositie naar de klant.
0: Ja, precies.
2: Als ik even mag aanvullen op Roeven, en ik denk dat je vraag heel terecht is. Wie gaat dat bepalen? En mijn persoonlijke, of ik denk ook het bedrijfsvisie, is dat het de waarde gaat bepalen wat er gaat gebeuren met de energie.
0: Ja, dus die data wordt straks belangrijk.
2: Wordt superbelangrijk.
0: Ja.
2: En dat betekent dat als de net een probleem heeft en de netbeheerder is bereid daar veel voor te betalen, dan zal de merendeel van de flexibiliteit die kant op gaan.
0: Ja.
2: Maar als het een energiebedrijf is die een centrale moet opstarten en die heeft daar mogelijkheden voor nodig, zal het energie. Dus de waarde gaat bepalen. En dat is precies waar de kern van ons bedrijf zit. Is het moment dat er energie heen en weer gaat en dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde. En dat moet afgerekend worden. Dat is precies de plek die wij hebben. En dat is ook de kracht die wij kunnen geven in de energietransitie en in deze
0: e-mobility verhaal. Heel kort nog even AI. Hoe belangrijk is dat en kan dat een voordeel roeven opleveren?
4: Ja. Super belangrijk op een aantal fronten. Kijk, sowieso voor onszelf als bedrijf. Dus wij investeren er zelf heel veel in om het te adapteren in onze techprocessen en ontwikkeling. Maar als het gaat over het ecosysteem, we hebben het al over de convergentie van eigenlijk supply en demand en welke rollen je daar dan in kan spelen. Daar is AI belangrijk, want dan wil je met die data wil je de inzichten kunnen krijgen over waar moet energie zijn op welk moment.
0: Ja.
4: Dat geldt voor een consument, maar dat geldt ook voor een fleet die busjes heeft staan. Dus daar is intelligentie heel belangrijk. Alles wat het proces efficiënter, simpeler en minder complex kan maken, daar gaat AI enorm in helpen, denk ik. En je hebt dan nu sowieso wel initiatieven als bijvoorbeeld predictive maintenance. Dus dat wil zeggen dat de partijen die het uitbaten, die willen dat tegen lagere kosten doen. Als ze met AI in de gaten kunnen krijgen wanneer zo'n paal onderhoud nodig heeft, in plaats van standaard iedere maand iemand langsturen om onderhoud te gaan plegen. Ja, dat is gigantisch voordelig voor die bedrijven. Dus daar zien we sowieso een rol. En ook richting de klant. Dus wat best wel veel partners van ons doen, is die hebben agents dat als je belt en je zegt mijn laadpaal zit vast, dan krijg je niet per se een persoon aan de lijn, maar dan krijg je bijvoorbeeld al AI aan de lijn.
0: Precies.
4: Dus dat zijn wel ontwikkelingen.
0: Op meerdere vlakken gaat dit
4: een centraal vlak en echt eigenlijk decentraal vlak. Ja.
0: Precies. Nou jongens, we moeten het heel snel ook nog over de toekomst hebben. Dus tot zo.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Jamie Lawson wasn't expecting that.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Ja, we gaan heel snel de toekomst in. In die zin, hoe ziet e-mobility eruit als de markt volwassen is? We hebben gekeken naar waar Last Mile Solutions vandaan komt en wat er vandaag allemaal speelt op het of gebeurt op het speelveld. Maar uiteindelijk draait ondernemen ook om vooruitkijken. Want als elektrisch rijden verder doorbreekt, laat netwerken steeds meer met elkaar verbonden raken en energie en mobiliteit in elkaar schuiven. Waar staat Last Mile Solutions dan over 5 jaar? Even, Jacco, jij zei net iets heel moois tijdens de plaat. Namelijk dat elektrische auto's eerst als probleem gezien werden, maar eigenlijk de oplossing zijn.
2: Ja, absoluut. Dus wat je zag is toen er heel veel elektrische auto's bij kwamen, had iedereen zoiets van die gaan ook energie gebruiken. Dus het energieprobleem wordt alleen maar groter. Echter omdat je, zoals al eerder geroepen is in de uitzending, die energie kan controleren. Zorgt het er eigenlijk voor dat je veel makkelijker zon kan installeren, opslag kan installeren. En daarvoor is eigenlijk niet ineens het probleem, maar is ook de oplossing en eigenlijk de versneller van de energietransitie.
0: Ja, en misschien ook wel goed om nog even te benoemen dat er geen tekort aan energie is, maar aan aansluitpunten.
2: Absoluut.
0: En dat maakt een groot verschil. Roeven, waar ligt commercieel de grootste kansen de komende 5 jaar?
3: Aanvullingen op de standaard offering die we hebben. Dus we zijn bezig met onder andere smart charging, dus energy management. Aan de betaalkant ook. Dus wat wij doen is wij nemen eigenlijk de hele operatie uit handen. De digitale operatie voor onze partners. Nou, daar gaan we heel veel in investeren. En verder markten. Dus wat je ziet is dat de markt in Nederland en België zijn echt heel ver ontwikkeld. En in Duitsland en in Frankrijk, dat zijn onze volgende groeimarkten. Dus daar ligt commercieel de grootste opportunity voor Last Mile Solutions.
0: Ja, precies. En welke nieuwe partij gaat daar dan een belangrijke rol in spelen? Jullie.
3: Wij.
0: Als partij.
3: Dus 3000, we hebben 3000 chargepoint operators in Europa. Daar kunnen wij heel veel meer voor doen. En dat gaan we in de andere landen ook doen.
0: Ja, dat is gewoon lekker. Die elektriciteitsvlek verder uitrollen. Erik, tot slot. Ja, je hebt inmiddels een Europese scale-up gebouwd. Als je terugkijkt naar die jongen die op zijn 8e zijn eerste radio bouwde. Heb je een beetje nu gekregen wat je wilde?
4: Absoluut, absoluut. Ik ben er heel trots op wat we met z'n allen gebouwd hebben. En waar we nu staan. En als ik naar de toekomst kijk. Ons credo is turning energy into value. En daar zijn we druk mee bezig. Op dit moment is dat voornamelijk met charging. Maar wat je ziet, wij zitten in een ecosysteem waar iedereen energie kan vragen, maar ook kan opwekken en verkopen. Dat is met batterijenergie, zonne-energie, je auto die de energie terug kan geven. En dat ecosysteem, dat zien wij, om dat te faciliteren, zien wij als onze toekomst.
0: Mooi, dank jullie wel. Elektrisch rijden gaat dus al lang niet meer over de auto of de laadpaal alleen. Het gaat over technologie, energie, data, samenwerking en vooral over de vraag hoe je al die verschillende systemen voor de gebruiker laat voelen als één geheel. En volgens mij is daar heel duidelijk antwoord op gegeven in deze Let's Talk Business. Dank aan Erik van Voorden, Jacco van den Burg en Roeven Besters van Last Mile Solutions. Bedankt voor het luisteren. Tot zover deze Let's Talk Business.
1: Dit is New Business Radio. Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
1: Nieuwsflash.
7: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
8: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
9: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
10: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
11: ja.
10: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
11: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
10: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
12: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
13: De Radiofabriek.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: Goedemorgen. Organisaties delen dagelijks grote hoeveelheden gevoelige informatie. Maar zodra een bestand de eigen IT-omgeving verlaat, begint dus de echte vraag. Want wie heeft er nog toegang en wat gebeurt ermee? En kun je achteraf zwart op wit aantonen dat het volgens de regels is gegaan? En daar heb je een belangrijk te pakken, want er is natuurlijk sinds een aantal jaren Europese wetgeving. AVG, NIS 2, DORA. En ja, dat wordt aantoonbare controle die je steeds vaker moet gaan overhandigen en laten zien. Tegelijkertijd wordt cybersecurity extra ingewikkeld. En dan zoeken medewerkers een informele omweg. Hoe vind je die balans? We gaan daarover praten vandaag met MSafe Secure Software Solutions. In de studio heb ik de voltallige directie, denk ik. Als het niet zo is, dan hoor ik het zo meteen wel. Henny Jansen, commercieel directeur. Thijs van der Linden, operationeel directeur. En Atze Sweers, hij is algemeen directeur.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
8: Goedemorgen, van harte welkom.
14: Bedankt.
8: Het is een uitleg die deze uitleg ook wel nodig heeft, denk ik, Atze, om het te hebben over het thema waar we het vandaag over hebben. Want het is met name hoe ga je dat operationeel in een bedrijf inbedden, al die wetgeving.
14: Ja.
8: En straks als die controle plaatsvindt, dan is het nog belangrijker dat je het kan aantonen hoe je het geregeld hebt, toch?
14: Ja, dat klopt.
8: Hoe heb je dat zien ontwikkelen de afgelopen jaren?
14: Het is natuurlijk heel simpel begonnen met WeTransfer of mail. Er komen steeds meer phishing mails bij, alles wordt gehackt, et cetera. En dan kom je erachter dat ook grote bestanden moeilijk mee te mailen zijn. En er zijn restricties, et cetera. En dan komen er diensten naast.

0: in het vertrouwen van deze grote partij.
1: En even naar jullie persoonlijk. Bijvoorbeeld jij, Henny, hoe lang ben jij aan boord?
2: Ik ben nu 3 jaar aan boord. Ja.
1: Jij kent de markt dus heel goed.
2: Ja, ja, ja. Wat je ziet is dat sinds ik er nu bij ben, met name die wetgeving heel erg bepalend is voor hoe organisaties kijken naar dit fenomeen. Vroeger was het een beetje een bijzaak en had je heel veel schaduw-IT bij bedrijven. En tegenwoordig zie je veel meer dat er vanuit de directie en uit het management de vraag ontstaat van hoe gaan we daar eigenlijk mee om? En als er dan een audit is of een bedrijf wordt gecontroleerd, kan je dan aantonen dat je dat op een veilige manier doet. En zo zijn we maar een klein onderdeel van de totale beveiligingscyclus, maar wel een heel belangrijke. Ja. Omdat je merkt gewoon dat er heel veel documenten gedeeld worden tegenwoordig online. En dat zie je met name in grote bouwbedrijven en waar hele grote kattekeningen gedeeld worden, maar ook in de industriële omgeving waarin prints en dat soort files worden gedeeld met toeleveranciers die dan service moeten verlenen. En dat moet allemaal op een veilige manier en ook aantoonbaar veilig, zodat je achteraf nooit kan aantonen van hey, daar is een hack geweest of is een inbreuk geweest. En dat is daar en daar ontstaan.
1: Want wat ik me afvraag eigenlijk, hè, sinds de AVG, dat was een van de eerste in een reeks, werd gelanceerd, heb ik me altijd afgevraagd van oké, er komen dan controles, maar hoe vindt dat nu in de praktijk plaats? Wat merken jullie daarvan?
2: Ja, ik denk dat het voornamelijk voorkomt als er iets is voorgekomen. Dan gaan bedrijven zich achter de oren krabbelen. En je hoort vandaag de dag heel veel voorbeelden. Recent de Bijenkorf, Bol.com, al dat soort dingen. Odido, waar alle gegevens op straat liggen. En dan gaan bedrijven gaan eens even serieus kijken van hey, hoe hebben wij dat eigenlijk ingericht? Dus het ontstaat meestal vanuit de interne organisatie. En als het echt misgaat, ja, dan moet je aan de autoriteit gegevens overhandigen. Ja. En hebben we dat? Hebben we een autoriteitspersoon in ons midden die dat soort informatie op een makkelijke manier kan overhandigen?
1: Ja, en dan even naar de operatie. Want is het dan zo dat de blauwdruk bij jullie vandaan komt? Of is het echt per bedrijf afhankelijk van waar de behoefte ligt, hoe die informatie ingedeeld wordt?
3: Ja, zoals Henny al zei, wij zijn maar een klein schakeltje in in dat hele stukje van gegevensbescherming. En het kan voorkomen dat ze gegevens hebben uit MSafe. Om te laten zien dat het wel netjes gedaan is. En daarmee kunnen ze aantonen dat ze compliant zijn volgens de AVG.
1: We gaan dit straks verder aan ontleden. Maar toch, en dat doen we altijd in Let's Talk Business, gaan we eerst even terug naar de geschiedenis van het bedrijf. Je vertelde net al eventjes, Atze, dat het begon eigenlijk rond 2012. Ja. Het begon bij de Rabobank, zei je.
0: Ja, de Rabobank had daar behoefte aan. En die, tenminste, dit heb ik horen zeggen. Want toen was ik er nog niet. Toen werkte ik gewoon bij Atos, de grote IT-dienstverlener. En toen heeft Atos de Rabobank het samen met Motiv ontwikkeld. Want de Rabobank heeft natuurlijk niet een eigen ontwikkelpartij. En die wilde ook gewoon de onderhoud en het beheer niet zelf hebben.
1: Dat is wel interessant, want dat is een discussie geweest jarenlang bij banken onder andere. Kunnen wij zelf die cybersecurity nog aan? Of moeten we het uitbesteden aan externe specialisten?
0: Nou ja, ik denk dat de Rabobank natuurlijk altijd een goed idee heeft. Het is een hele fijne klant. En ook, volgens mij zijn wij ook klant bij. Ja, wij zijn maar klant bij ons. Zij, wij bij hun, et cetera. Goede relatie mee. En kijk, als een partner van je goede idee heeft, maar niet de kunde om het uit te voeren, ja, dan heb je gewoon een fijne partnership om dat eventueel zo uit te bouwen.
1: Maar goed, dat proces, en dat geldt voor alle banken, ja, dat heeft heel lang onder het vergrootglas gelegen. Van kunnen we dat nog zelf? We hebben ook een IT-afdeling, werd er altijd gezegd. Praat je ook over die periode, denk ik. En uiteindelijk is het dan toch wel duidelijk geworden dat het eigenlijk boven de petten van die afdelingen ging.
0: Cybersecurity misschien wel.
1: Ja, precies.
0: Maar kijk, ik heb ook een tijdje bij de ING ben ik met een hele fijne dame, Minimeer, deed ik de app. En ING doet de app in-house, de Rabobank ook en dat soort dingen. Misschien niet tegenwoordig niet de beveiligingsdingen die erin zitten, maar wel de Minimeer, de functionaliteiten. Dus ik denk dat banken functionaliteiten voor klanten eventueel wel heel goed kunnen.
1: Dus een beetje een hybride vorm van samenwerking.
0: Ja, en dan voor specialistische delen en vooral dus met beveiliging. Ik denk dat je daar wel naar partners moet zoeken. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. Ja.
1: Maar goed, 2012 ontstond het allemaal. Langzaam zeker werd het een zelfstandige organisatie dus.
0: Nou ja, toen was het onderdeel van Motiv. En Motiv was natuurlijk een van de laatste.

0: zelfstandige meer cybersecurity partijen. En Atos heeft dat, even kijken, welk jaar Thijs?
1: Ik denk 21 ongeveer.
0: Overgenomen. En toen vroeg de directie van Atos, we hebben hier nog een klein ontwikkelhoekje bij Motus, kijk er eens naar. En toen kwam ik MCF tegen. Ik dacht, oké, dat is een WeTransfer on crack. Veel beter en voor bedrijven, ook mooie klanten. En toen mocht ik het van de directie, vooral Peter Jong, Peter, dankjewel. mocht ik het met Thijs doen om te kijken of het goed ging. En toen 4 maanden na zijn we naar de directie gestapt en hebben we gevraagd of we het konden kopen. En dat heeft een tijdje geduurd. En toen met behulp van de Rabobank, Atos, zijn we met 6 mensen weggegaan. En sindsdien was het de eerste 1,5 jaar gewoon stabiliseren. En het platform opnieuw doen. En daarna is de groei erin gekomen. Doordat Henny erbij kwam.
2: En dat was natuurlijk Henny, jouw achtergrond. Die is denk ik al talloze jaren.
3: Ja, zeker.
2: Wat heb je meegebracht en ervaren?
3: Nou, het grappige was, we begonnen met onze gesprekken. Ik heb heel veel channel ervaring, dus het opbouwen van een indirect channel kanaal. En zo begonnen onze gesprekken een beetje. Zo van, hoe zouden we dit met partners kunnen gaan doen? Hè? Dus wederverkopende partijen. Dus ik heb eens met wat van dat soort partners gesproken. En toen dacht ik, ja, dit gaat hem niet worden. Deze partners zien te weinig functie in dit product en kunnen daar te weinig aan verdienen. Dus toen heb ik gezegd van laten we het gewoon helemaal zelf in handen nemen en proberen zorgen dat we gewoon een SaaS-organisatie worden die zelf de verkoop doen. En als er partners zijn die het mede willen verkopen, prima, maar we gaan ons daar niet op focussen. Dus we hebben eigenlijk ons hele sales- en marketingbeleid gericht op directe verkoop.
2: En is dat ook iets wat je nu in de gehele markt ziet, die kentering?
3: Nou, ik draai er wat langer mee in de ICT. En je ziet sowieso dat heel veel softwarebedrijven het moeilijk vinden om binnen de aandacht te komen van een wederverkopende partij. En je hebt natuurlijk allemaal prachtige partnerprogramma's. En je moet echt heel groot zijn, zoals een Microsoft of zo, voordat een partij echt dedicated voor jou kiest. En nou, er zijn duizenden softwareoplossingen die ook interessant zouden kunnen zijn voor partijen. Alleen, hoe kom je in de aandacht van de verkopers? Hoe kom je in de aandacht van hun klanten? Dat is gewoon een hele lastige job. En dan kan je dat beter, die energie funnelen en bij elkaar stoppen. En dat gewoon zelf doen. Dus zelf een stuk business development doen. Ja. En dat zie ik wel bij heel veel SaaS-bedrijven. Dat ze gewoon de slag ook nemen van we gaan het gewoon zelf doen.
2: De reden dat jullie hier zijn, dat is eigenlijk ook het thema van deze uitzending. Met name dus naar die wetgeving die om bepaalde manier van werken vraagt.
3: Ja.
2: Hoe hebben jullie dat eigenlijk zien binnenkomen? Hoe volgen jullie bijvoorbeeld het ontstaan van wetgevingen? Ik kan me ook voorstellen operationeel dat je daar al heel vroeg met partijen in gesprek gaat.
1: Dat klopt. We zijn in het verleden betrokken geweest bij de vorming van de NTA 7516 bijvoorbeeld.
2: Moet je even uitleggen denk ik hoor.
1: Ja, dat is een wet en regelgeving om ervoor te zorgen dat zorginstellingen veilig met elkaar kunnen communiceren. En het gaat altijd over medische gegevens. En daar wilde de overheid graag een centrale oplossing voor hebben. Dat werd heel lastig. Er zijn al heel veel oplossingen die het heel goed doen, maar die moeten dan wel goed met elkaar kunnen communiceren, met elkaar overweg kunnen. En daar is dat bij ontstaan. Het is niet helemaal uiteindelijk geworden wat het had moeten zijn. Maar zo zijn we wel betrokken bij de vorming van dat soort wet en regelgeving. We houden NIS 2 hebben we in de gaten gehouden, de ontwikkeling van DORA. Het stukje financiële wet en regelgeving binnen Europa. Daar hebben onze klanten mee te maken. Dus dat is voor ons ook belangrijk. Wat verandert er dan voor ons? Je ziet wel dat de wet en regelgeving vaak verandering in de markt teweeg brengt. En wij moeten daarop anticiperen.
2: Ja, het is eigenlijk in feite aan banden leggen van ontwikkelingen waarvan men zegt eigenlijk overheid gezien.
1: Ja.
2: Tot hier en dit moet nu binnen de lijnen gaan lopen. Anders dan wordt het een zootje.
1: Precies, ja.
2: Is dat ook nodig in jullie ogen? Dat het er gekomen is, die AVG-wetgeving, die NIS 2, die DORA-wetgeving?
0: Ja, ik ben heel erg van meer regelgeving. Ook al ben ik ondernemer.
2: Ja, want dat is inderdaad, het staat bijna haaks op elkaar.
0: Nee, ja, daar ben ik het totaal niet mee.
2: Nee, leg eens uit.
0: Nou, je bent ondernemer om te innoveren. En dan gaat het opeens goed. En dan denk je, nou, er komen nieuwe wet en regels. Dan moet je dus verder innoveren. En sommige ondernemers, nou meer ondernemers, hadden daar dus mee op. Maar je moet dus verder blijven innoveren. En degene die dat doet, die wint. Versus zeuren over regels.
2: Kan je het ook niet zien als dat een innovatieve ontwikkeling in feite beloond wordt, doordat er dan wet en regelgeving omheen gemaakt wordt, dat het meer een vorm is van een soort van here to stay diploma?
0: Ja, en als je dan wel slim bent door het goed in de gaten te houden en erop voor te sorteren, kan jij dat dus heel rustig al bij klanten introduceren. Waardoor de klanten er niet hoeven na te denken, oh mijn god, Dora is opeens, is alles wel gefixt of weet ik wat. Dan loopt het gewoon rustig door zoals het hoort.
2: En nog even terug naar het verleden van het bedrijf. Want we gaan straks natuurlijk verder in op die wetgeving, op alle ontwikkelingen, op waar moet je op letten. Hè, wanneer ben je straks echt compliant ook. Wanneer heb je de koers van het bedrijf zien veranderen en heb je een verschuiving wellicht in de propositie moeten maken?
0: Toen wij het kochten, toen hebben we dus eerst gezorgd dat alles weer recht stond. Toen dachten wij dat we het recept hadden voor nieuw sales. En toen kwamen ook meer en meer de regels en de wetgeving. Maar dat hadden we natuurlijk vanuit Atos al aardig meegekregen. Maar ja, er kwamen dus veranderingen aan. En toen Henny bijkwam, heeft hij dat meer en meer alle de twee delen opgepakt. En toen zijn we meer van koers veranderd. Met we hebben een heel fijn goed product. Naar we gaan steady vooruit naar de toekomst. En we houden alles strak in de gaten. Dat we het product gewoon goed aan klant kunnen aanbieden. En ze niet moeten vragen. Zelf van is dit gerecht, is dat gerecht, is zus geregeld.
2: Henny, vraag aan jou. Hoe leg je op een verjaardag uit wat je doet?
3: Ja, het makkelijkste voorbeeld was altijd van, je kent WeTransfer. Nou, wij doen dat maar dan veilig voor bedrijven. Nou valt WeTransfer een klein beetje weg. Dus, maar dan is het nog steeds, wij zorgen ervoor dat bestanden veilig van A naar B gaan.
2: Heeft er nu voor gezorgd dat ook de leek weet waar jullie het over hebben?
3: Ja.
4: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Eikamp en Kingdom of Fear op Nieuw Business Radio. In het programma Let's Talk Business elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio M-Safe te gast. We gaan het hebben over hoe heb je straks je compliance op orde? Hè? Hoe voldoe je aan de wetgeving? En dan gaat het over databestanden die je ook met externe partijen deelt. In de studio Henny Jansen, commercieel directeur. Thijs van der Linden, operationeel directeur. Atze Sveers, algemeen directeur. Met andere woorden, de voltallige directie is hier te gast. Atze, met hoeveel zijn jullie inmiddels?
2: Het is 11. Volgens mij komt nummer 12 eraan. Ja, 13 en 14 staan ook al in de planning. Maar dat is 11. Ja.
0: Maar kan je dan vertellen waar de grootste behoefte aan is wat betreft nieuwe...
2: We krijgen binnenkort een outbound customer success. Omdat het klant stijgt zo dat we meer met hun in gesprek willen over hoe alles gaat en goed, et cetera. Dat vinden we zeer belangrijk. En daarna gaan we door met een tweede development team. Want we hebben alles, het wordt echt in-house gedeveloped bij ons op kantoor. We hebben niet mensen in het buitenland zitten of offshoring. Want we zitten in security. Alles gebeurt op kantoor.
0: En hoe is het met thuiswerken?
2: Oh, ja, in principe.
0: Dat gebeurt ook nog wel. Maar goed.
2: Het zijn allemaal gewoon mensen die in de buurt wonen, dat soort dingen. Ja. Alles is verifieerbaar, controleerbaar, et cetera.
0: Precies. Nou, die processen gaan we straks natuurlijk ook over hebben. We gaan het ook hebben over de wetgeving en toch een beetje ook uitleg wat dat betreft. Want er is ook weer een nieuwe cybersecurity-wet van kracht sinds augustus. Dat ga ik met Henny bespreken. Eerst nog eventjes nog naar de ontwikkeling van bedrijf, de hoogtepunten. Als je nou een absoluut hoogtepunt over de afgelopen 6 jaar zou moeten omschrijven, welke is dat?
2: De aankoop, het nooit verlies draaien en nu wel gewoon echt het wordt weer, en dat is er bijna al 2 jaar hoor, de rust is terug.
0: Want wat was de onrust, waar zat dat?
2: Nou ja, betaal je eerst een maand loon maar eens als er nog, ja, dus dat.
0: En de balans tussen, en ik kan me voorstellen dat inderdaad als je met een klein team begint, enerzijds de cashflow op orde hebben, anderzijds investeren versus winst maken.
2: Ja.
0: Hoe maak je met elkaar die keuzes?
2: Nou ja, een kleine shout-out naar Rutger Spanjaard, onze enige investeerder die de boel drijvend heeft gehouden in de eerste paar maanden. En ja, het team is vooral heel rustig en steady. Ik ben zeer blij met mijn development team. Als er, ja, dat is gewoon rustig en steady.
0: Nou, rustig en steady. Je omschrijft het alsof het voor jullie gewoon is. Nou, ik kan me voorstellen dat je er trots op bent.
2: Ja.
0: Maar anderzijds weet je ook de war on talent. Dus andere bedrijven die talenten ergens wegplukken, zijn altijd kapers op de kust. Hoe weet je dan toch die kapers, als het ware, buiten de deur te houden?
2: Nou ja, gewoon goede gesprek blijven. Goede arbeidsvoorwaarden. Iedereen is ook, we hebben ook iedereen aandeelhouder gemaakt. En je moet niet... iedereen kan een keer weggaan. Dus iedereen maakt stappen in zijn carrière. Dus als er iemand...
0: Maar je zegt wel iets in schans. Aandeelhouder maken,
2: ja,
0: betekent dat je echt in vol bent. Ja. Bij de partij. En ook de groei.
2: Ja.
0: Daar meteen de successen van plukt.
2: Ja, maar ik vind het wel belangrijk. Stel dat je je bedrijf koopt voor 100 miljoen... dan. En je hebt 100 man in dienst, dan kan je iedereen gewoon goed achterlaten. Vers dat je in je eentje op een strand staat te feesten met 100 miljoen. Dan sta je nog steeds in je eentje.
0: Is dat gebruikelijk in de IT-wereld?
2: Ik durf het niet te zeggen. Ik denk het wel een beetje. Maar ik ben meer van met z'n allen.
0: Ja. Dan gaan we naar de dieptepunten. Hè? Die ontkomen natuurlijk niet aan. Wat is nou iets waarvan jullie eigenlijk met z'n allen wakker gelegen hebben?
2: Thijs?
3: Ik denk dat er weinig dieptepunten zijn geweest tot nu toe.
0: Dat kan toch niet?
2: Ik had fijner weg willen gaan bij Atos. Maar ik denk dat...
0: Dat is eerlijk.
2: Ik denk dat meer met de stress van waar Atos toen in zat. Meer dat het gevolg daarvan is van dan hoe het gegaan is.
0: Ja. Heb je het gevoel dat je iets hebt meegenomen en iets bij Atos hebt weggeplukt?
2: Thijs en ik kijken wel vaak aan zo van dat we hiermee weg zijn gekomen. Is nog, vinden we wel nog steeds heel opmerkelijk.
0: Heb je het gevoel dat daar spijt heerst dat ze het hebben laten gaan eigenlijk?
2: Nee, want heel veel oud-collega's die zijn zeer blij voor ons hoe het met ons gaat. En wij hebben ook geen rancune richting Atos of zo dergelijks.
4: Zeker nog, ze zijn klant.
2: Ja. Ik hoop nog steeds dat Atos, volgens mij is de weg weer omhoog weer gevonden. Dus ja.
3: En de Atos organisatie was er ook niet op ingericht.
2: Nee.
3: Op een eigen product en dat verkopen en in de markt zetten.
2: Ja.
0: Dreigingen. Dat is eigenlijk jullie dagelijkse keyword, password. Hoe je het wil zeggen. Dat is natuurlijk met cybersecurity. Dus die wedloop, die eeuwige wedloop die er aan de gang is. En dan ook nog eens een keer onderhevig aan die wet en regelgeving nu. Wat jullie wellicht helpt om makkelijker te maken voor de klant. Maar ik kan me wel voorstellen dat je ook sneller moet gaan opereren. Sneller moet gaan handelen op al die dreigingen die maar toenemen. Hoe gaat dat in de praktijk?
2: Ik denk dat je voor het grootste deel doelt op AI.
0: Onder andere?
2: Ja, wij hebben best wel veel lol met AI. Alles wordt nog steeds door onze programmeurs gedaan. Maar we zien wel, en dat juichen we ook toe, dat bijvoorbeeld de partij die ons pentest elk jaar. En we hebben 4 pentest slots elk jaar die meestal wel vol zitten. Die moedigen aan om ook AI te gebruiken.
0: Hoe controleer je die pentesters eigenlijk? Of zij wel voldoen?
3: Dat is interessant. Wij zijn aangesloten bij Cyberveilig Nederland. Dat is een brancheorganisatie. En die hebben het keurmerk Pentest vorig jaar gelanceerd. Dus zij checken de pentesters.
0: De testers van de testers.
3: Ja, als zij het keurmerk hebben, dan is het goedgekeurd. Bij voorbaat kies iemand met het keurmerk Pentest.
2: Of nou dat Rabobank uit, die kunnen er ook wat van.
3: Ja, die zijn ook goed.
0: Oké, goed. We gaan door naar eigenlijk de aanleiding. Hè? Want dat is steeds meer wet en regelgeving. Nu moeten bedrijven gaan leveren. De controllers, die zijn er. Dat hebben we net van jou gehoord, Henny. Laten we eens even beginnen bij... Het begon ooit met die Europese AVG-wetgeving.
3: Ja.
0: Dat was eigenlijk, als je nu vergelijkt met die hele batterij aan nieuwe wetgeving die erbij gekomen is. Eerste wat heel veel onrust veroorzaakte, vaak bij veel bedrijven. En wat je vaak kreeg te horen is van, nou, dat gaat ons heel veel extra administratie kosten. Hoor je overigens altijd bij wetgeving. Uh-huh. Hoe is dat nu ingebed in bedrijven? Hoe zie je dat over het algemeen?
4: Ik denk dat het heel langzaam is gegaan. Omdat heel veel bedrijven zagen het echt als een enorme hoeveelheid hordes die ze moesten nemen. Terwijl als je goed kijkt naar de bedrijfsvoering van moderne bedrijven, zit het eigenlijk al gewoon ingebakken in bedrijfsstructuren. En ik denk dat cybersecurity eigenlijk een onderdeel is wat heel lang bij IT en IT-management heeft gelegen. En door al die wet en regelgeving het meer naar het managementniveau is gegaan. En dat je ook CISO's een rol hebt gekregen. En dat dus ook vanuit het management meer aandacht is gekomen voor hoe hebben we dit soort processen eigenlijk ingeregeld.
0: Is de kennis verbreed, zou je het zo kunnen stellen?
4: Ja, dat denk ik wel. Ja,
0: ja, want AVG is natuurlijk die privacywet.
4: Ja. Ja.
0: Dat is stap 1. En toen werd er heel veel gesproken over onder andere DORA, maar ook NIS 2.
4: Ja.
0: Kan je daar iets over uitleggen? Want daar was misschien nogal meer onrust omheen dan bij die AVG.
4: Ja, ik denk wat bedrijven zich niet realiseerden is, wat is nou echt kritische data? Waar zitten nou echt de valkuilen? En ik denk dat wetgeving als DORA en NIS 2 en de Nederlandse overheid is nu ook met een eigen certificeringsprogramma ABRO bezig. En dat legt allemaal nadruk op verschillende onderdelen van hoe ga je om met dit soort bedrijfsprocessen? En wat gebeurt er als het misgaat? Wat zijn dan de stappen die je neemt?
0: Ja, wat in is samengevat in een zin. NIS 2 verplicht dat gebruikte communicatie- en uitwisselingstools aantoonbaar veilig zijn.
4: Ja.
0: En dus ook de ketenrisico's minimaliseren.
4: Ja. Ja. Ja.
0: Dat is het eigenlijk in een zin wat het precies inhoudt.
4: Ja, nou, ik denk eigenlijk die hele wetgeving, want dat is echt een enorm document. Als je een keertje op een vrijdag niks te doen hebt en je kan niet slapen, dan moet je dat gewoon eens lezen en dan val je automatisch in slaap. Maar de kern van het verhaal is dat...
0: Ben je ook in slaap gevallen trouwens?
4: Ik heb het meer vakkundig, vakmatig gelezen, omdat ik gewoon wilde weten hoe het zat. Maar wat je merkt is dat de dingen die erin staat, als je daar als management met elkaar over in gesprek gaat, dan komen daar ook hele goede dingen uit. Wat Adse net zei, van zo reageren wij ook op dat soort. Er ontstaan innovaties, er ontstaan nieuwe manieren van werken. En ik denk dat dat het enorme voordeel is van organisaties die dit adapteren. En een enorm horde is voor bedrijven die daar tegenaan zitten te hikken.
0: Dus met andere woorden, en dat zei je eigenlijk net al, Adse, die wetgeving, dat is alleen maar een pluimpop op ons merk.
2: Nee, kijk.
0: Of toch niet?
2: Ja, wel, maar kijk, het is hoe je ermee omgaat. Kijk, soms mag je meedenken. En ja, eigenlijk is het gewoon een horde race. En dan staat opeens een nieuwe horde. Soms is je hoger, soms is je lager. En dan moet je overheen.
0: Is het zo dat jullie bijvoorbeeld... Want je hebt natuurlijk kans om bijvoorbeeld op het moment dat je weet... dat er een bepaalde wetgeving geformuleerd gaat worden... Ja. Heb je de kans om daarvoor naar Brussel te gaan om te lobbyen. Is dat ook iets wat jullie overwegen om te doen? Omdat je hoort dat er weer zoiets nieuws aankomt?
2: Ja, maar wat wil je lobbyen? Wil je er tegen lobbyen? Wil je ervoor lobbyen?
0: Nou, misschien meedenken.
2: Ja, nou, we denken altijd wel mee met klanten en oplossingen en dat soort dingen. En soms word je dan uitgenodigd. Dus... de laatste paar rondes niet, maar het is niet dat wij ons oor niet goed te luisteren leggen over waar het naartoe gaat en hoe we er al van tevoren op in kunnen spelen.
0: Hoe gaat het dan in de praktijk? Op het moment dat je weet het komt eraan, dan ga je natuurlijk je klanten voorbereiden.
3: Ja, dan gaan we in gesprek met klanten om te kijken hoe hun organisatie daarop moet veranderen. En dan gaan we natuurlijk zelf nadenken hoe we daarop op kunnen inspelen met het product wat wij leveren.
0: En het feit dat je weet dat die bepaalde wetgeving eraan komt.
2: Ja.
0: Probeer je natuurlijk zoveel mogelijk die informatie binnen te krijgen. Om daar eigenlijk op te anticiperen. Is dat de manier van werken?
3: Eigenlijk wel. Ja. Ja, dat is exact hoe het werkt.
2: Ja. En het is gewoon zo van. Oké, dit zijn de nieuwe regels. Voldoet ons product daaraan? En soms is dat al bijna helemaal rond. En dan moeten we een paar kleine aanpassingen doen. En dan, bakken we dat in ook in onze rapportagelijn. Want de meeste klanten, ja, kijk, als klanten bij ons worden geaudit, we moeten niet veel doen. Ze draaien gewoon het rapport uit wat erbij zit. En dat kunnen ze bij de instantie laten zien. Kijk, we maken gebruik van MCF, dit is het rapport wat erbij hoort. Daar voldoet het aan NIS, daar voldoet het aan DORA. Als er dan nog vragen zijn, dan zijn we daar altijd staan we er direct klaar voor.
0: DORA hebben we het nog niet over gehad. Dat gaat over die datastromen. Ja. De logging, autorisaties die altijd controleerbaar moeten zijn.
3: Ja.
0: Is dat eigenlijk in principe de kerst op de taart van die andere twee wetgevingen die we net benoemd hebben? AVG, ja, GDPR.
4: Ik denk dat DORA voor veel organisaties lastig is. Omdat ze via DORA addendums met al hun leveranciers afspraken moeten maken over hoe loopt dat dan. En voeg dat maar eens samen tot één policy. Dat is denk ik voor heel veel bedrijven lastig. Wat het aan onze kant makkelijker maakt, is dat wij eigenlijk een heel transparante manier van rapportage hebben. Mm-hmm. Dus we kunnen vanuit die DORA-wetgeving kunnen we eigenlijk alles voorzien in de vorm van zo loopt die datastroom.
0: Je zou het kunnen vergelijken dus eigenlijk met die wetgeving die gemaakt is, de CSRD. Hè, dat is voor de industrie.
4: Ja.
0: Feitelijk is dat hetzelfde. Het is gewoon die ketensamenwerking duidelijk krijgen.
4: Ja, en ook verantwoordelijkheden en wat gebeurt er als er in die keten iets fout gaat. Dus dat leg je dan vast in een DORA-addendum. Ja.
0: Dan die cybersecurity, dat hebben ze allemaal gehad. Dan kunnen we weer verder naar hier en nu. Dat is de laatste wetgeving die erbij gekomen is.
4: Ja.
0: Is daar heel veel aan veranderd? Wat houdt die wetgeving precies in? Wat zorgt dat nu voor extra stok achter de deur voor bedrijven?
4: Nou, ik denk dat bedrijven die nog een beetje achter alle wetgevingen aanhikten, AVG nog niet helemaal in orde hadden, misschien buiten DORA vallen, misschien buiten NIS vallen, nu met de nieuwe cybersecurity wet, verplicht worden om eens na te denken van val ik binnen een bepaalde categorie. En ik moet eerlijk zeggen dat dit is een vrij overzichtelijke wet. Het staat ook redelijk goed beschreven bij de Nederlandse overheid. En er zijn ook een aantal teststukjes waar je gewoon kan kijken van val ik binnen deze wet en waar moet ik dan aan voldoen?
0: Dus, en dat geldt voor alle bedrijven, dus van ZZP's tot MKB tot...
4: Die vullen dat in en dan zie je eigenlijk in een korte periode of je daar wel of niet aan moet voldoen. En het is eigenlijk een samenvoeging van onderdelen uit NIS 2, onderdelen uit DORA, onderdelen uit AVG.
0: Het slotstuk dus eigenlijk. Feit.
4: Nou ja, het is eigenlijk meer een initiatief vanuit de Nederlandse overheid om dit ook bij iedereen echt tussen de oren te krijgen. En ook dat het heel snel door de Eerste en de Tweede Kamer ging en dat het al sinds 15 augustus actief is, geeft ook aan dat de overheid dit echt belangrijk vindt.
0: Dan komen we weer op het controle stuk. Dus natuurlijk, dat blijft super belangrijk, maar ik kan me ook voorstellen dat je als bedrijf, ik ben dat zo'n wet van kracht wordt. Je kan toetsen, dus je weet eigenlijk hoe ver je staat.
4: Mm-hmm.
0: Maar de race tegen de klok is natuurlijk een andere kant. Bij MKB-bedrijven kan ik me voorstellen dat het onderbelicht is.
4: Ja.
0: Of dat er te weinig capaciteit is om dit in gang te zetten. Hoe merken jullie dat in de praktijk?
3: Dat is inderdaad een van de uitdagingen die veel MKB-bedrijven hebben. Die zijn met te weinig mensen om daar dedicated iemand voor te hebben die dat allemaal in de gaten houdt. Dus dan is het altijd een bijzaak. Dat is een grote uitdaging voor ze. En wij merken wel dat er steeds meer MKB-bedrijven, wat kleinere bedrijven, naar oplossingen zoals die van ons aan het kijken zijn. Omdat ze toch iets moeten door die wet en regelgeving. Dus dat is op zich wel voor ons een mooie manier om onze business te vergroten. Die wet en regelgeving die zorgt er wel voor dat er steeds meer mensen op zoek gaan naar goede oplossingen om het op een goede manier te doen. Omdat ze niet anders kunnen.
0: Ja, en thuis die oplossingen die jullie bieden. We hebben eigenlijk ook wel gezegd van het gaat vooral over waar zit de behoefte. Maar is het nou te vangen in één oplossing, één product? Want het is bij elk bedrijf weer anders. Hè? Dan zijn de behoeften anders, toch?
3: Klopt, exact. Wij denken dat het niet te vangen is in één product. Wij zijn een beetje een niche stukje. Wij zitten helemaal niet op het veilig mailen en willen daarvan wegblijven. Andere partijen zijn daar juist volop ingedoken. Wij hebben bewust voor gekozen om het op een SaaS-platform te doen en niet te integreren in de bedrijven. Want dat brengt ook allemaal weer extra risico's voor die bedrijven met zich mee. En zo zijn er heel veel verschillende manieren om het goed te doen. En de ene is beter in het stukje mailen en de andere is beter in het stukje ad hoc bestanden delen op een veilige manier.
0: Maar goed, je hebt natuurlijk wel een backbone waar je start bij elk bedrijf, toch? Of niet?
3: Het verschilt heel erg. Of je nou een financiële organisatie voor je hebt of een productiebedrijf of je zit in de industrie of je zit juist in de nutsvoorzieningen. Ja, er is een backbone door die wet en regelgeving, maar er is altijd operationeel een andere manier om dingen te doen.
0: Is dat je grootste trots, Adse? Want ik zie je reageren, dat toch een goede backbone staat.
2: Kijk, ons product is gewoon op heel veel manieren in te regelen voor specifieke klanten. Je kan het ook helemaal zelf bouwen op onze API. Dus dat wil ik hier. We zijn met een simpel iets van vele markten thuis.
0: Dat is een mooie. Straks gaan we verder praten. Gaan we het hebben onder andere over de toekomst. Maar ook hoe dan nu in de praktijk alles wordt geregeld.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Capaldi.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: Vandaag M-Safe, Secure Software Solutions in de studio. Henny Jansen is commercieel directeur, Thijs van der Linden, operationeel directeur en Adse Sfeers, algemeen directeur. En wij hebben met name over die datastromen uiteindelijk kunnen voldoen naar de wet en regelgeving, Europese wet en regelgeving, Nederlandse wet en regelgeving, waar we het net over hadden, was onder andere dus die cybersecurity wetten, Henny. Oké, dan heb je stap 1. Jij bent leverancier. Jullie zijn leverancier als bedrijf. Waar moeten jullie zelf aan voldoen? Want er moet een bepaalde betrouwbaarheidsfactor aantoonbaar zijn. Dan hebben we natuurlijk allemaal ISO-certificeringen. Hoeveel certificeringen komen er per jaar bij? Hoe gaat dat in de praktijk, Adse?
3: Nou, we hopen er dit jaar nog 2 bij te krijgen.
2: Hoe weet je wat je nodig hebt eigenlijk?
3: Nou, dat wordt dus wettelijk...
2: Ook wettelijk weer bepaald. Ja,
3: voorgeschreven. Of... klanten vragen daarnaar. Gelukkig zijn we dat meestal voor. Aankomend jaar komt de overheid ook met een...
4: Met de ABRO.
3: Met de ABRO. En daar zijn we ook al naar aan het kijken. En volgens mij, correct me if I'm wrong. Als je daaraan voldoet, dan is meer het niveau van het ministerie van Defensie.
4: Ja.
3: En volgens mij 11 overheidsorganisaties volgen hun blind. Dus als je ARBO hebt... ABRO. Dan mag je ook bij hun een bezoek.
2: En dat is natuurlijk een belangrijke, want je wil competitief blijven.
3: Ja, kijk. Maar dit is dus allemaal je huiswerk doen, goed op de hoogte zijn van alles wat er speelt. Dan blijf je gewoon. De wet van de remmende voorsprong is dan bijna niet op je minimeren van toepassing op jou. Omdat je al die hoorders die worden opgeworpen, daar spring je dan weer gewoon gezellig overheen.
2: Maar goed, het interessante is eigenlijk waar je daar zijn mee begonnen. Je zei al, want die wet en regelgeving is er niet voor niks.
3: Ja.
2: Nu weten we ook, de interne markt is eigenlijk in Europa verder tot stand aan het komen. Dus beschouwen jullie het ook als de zin van deze hordes die zijn nodig om die interne markt te verbeteren, waardoor je ook makkelijker straks als bedrijf internationaal kan opereren?
3: Ja. Ja, kijk, word ik hier met heel veel regelgeving die je dan in Nederland voorziet, die, omdat het in Nederland is verzonnen, valt binnen de Europese Unie en daardoor is het dat weer heel makkelijk te kopiëren naar andere landen en dan kan je daar ook snel aan voldoen binnen die landen.
2: Hoe is het met jullie internationale ambities?
3: Sorry.
2: Je wordt enthousiast.
4: Ja. Ja. Nee, wat zo grappig is, is dat met al onze grote klanten, dat kunnen we 1-op-1 kopiëren naar Duitsland, naar Frankrijk, naar Engeland. Daar gaan we nu ook volop inzetten. Dus
2: die ambitie is er ook.
4: De basis ligt er nu. We hebben ons product, dat is een beetje een soort scoop, maar we gaan binnenkort ook in meerdere talen komen met onze applicatie. Zodat we ook goed op de Europese markt van kracht kunnen zijn en ook in de lokale talen, met name Duitsland, Frankrijk, Spanje, dat zijn wel landen waar lokale taal belangrijk is.
2: Kun je ons dus meenemen naar het beslismoment dat jullie zeiden, oké, laten we het doen?
3: Naar het buitenland te gaan?
2: Ja, dus met meerdere talen inderdaad aan de gang gaan.
3: Ja, ook weer een grote klant die daar dan mee komt. En die zegt, ik wil dat jullie ook bij 16 andere filialen door heel Europa gaan gebruiken. Dus zo word je niet geforceerd. Maar dan denk je, de groei gaat ook goed.
2: Maar ben je dan gereserveerd in de reactie van, nou oké, daar moet ik toch even over nadenken. Of nee, daar moeten we nog even over hebben. Je zegt gewoon meteen ja.
3: Nee, we zeggen niet altijd gelijk ja, maar ik hoef er niet over na te denken. Dat wordt gewoon
2: op maandagochtend
3: met de meeting wordt er gezegd zo van die klant wil 16 talen. En dan misschien doen we een kleine analyse zo van misschien is 16 te veel en geven we liever 5 medewerkers in Albanië Engels les. Dan het ook in het Albanese vertalen. Maar voor de rest is het wel echt zo van ja, maar we hebben wel één regel. Als de klant iets verzint, dan is het wel voor iedereen beschikbaar.
4: Ja.
3: Is er nog een periode van 6 maanden dat de klant het alleen mag hebben. Maar voor de rest, alle nieuwe features worden voor alle klanten beschikbaar.
2: Best wel interessant, want is dit heel normaal in de IT-wereld, toch? Dat je eigenlijk je laat leiden als het ware door de klanten met elkaar nieuwe dingen bedenkt.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja, ik denk wat grappig is van M7, en daarom ben ik ook zo enthousiast binnen deze club, is dat doordat je dit soort grote klanten hebt, heb je ook serieuze gesprekspartners. En die hebben serieuze problemen en serieuze vragen. En dan worden Thijs en ik weer eens uitgenodigd bij een heel comité bijvoorbeeld van een grote klant. En die gaan dan allerlei vragen stellen over die heel technisch zijn. Dus dan ben ik altijd blij dat Thijs erbij is. Maar dan gaat het bijvoorbeeld over hoe kunnen we zorgen dat we groepen mensen in een bepaalde hoek zetten. Hoe kunnen we afschermen dat ze bepaalde documenten niet kunnen delen. Dus al pratende zitten we dan terug in de auto. Van, hey, daar moeten we iets mee doen. Dus die co-collaboratie met name grote klanten, dat is echt de drijfveer van deze organisatie.
2: Hoe diep gaan jullie zeg maar in die bedrijven? Want ik bedoel, je hebt het net al over, dat is natuurlijk heel bekend met dit soort processen. Alle menselijke gedragingen moeten gevangen worden, moeten afgedicht worden. Ja. Dus je gaat heel diep in die organisatie, of niet?
4: Ja, eigenlijk ga je tot op medewerkerniveau, denk je na over hoe je dit soort bedrijven kan helpen om dit op een goede manier in te richten.
2: Jij wil nog iets zeggen, Adse?
3: Ja, heel fijn grote klanten, maar we hebben ook één pitters. En we hebben ook, je kan ons bellen. En dan krijg je echt iemand aan de lijn. Bij heel veel IT-bedrijven of SaaS-bedrijven is er alleen maar een geautomatiseerde chat of dat soort dingen. En wij gaan best wel prat op dat, ook is er een eenpitter en die heeft een vraag. Je kan
2: dus je neemt iedereen serieus, zeg je eigenlijk daarmee.
3: 100%, okay. Maar ook gewoon, je kan ons bellen. Je wordt geholpen direct, ook fantastisch wordt je geholpen. Ja, dat vind ik echt persoonlijk heel belangrijk.
2: Wat merk je vaak bij eenpitter? Dat is wel interessant. We hebben 1,3 miljoen ZZP'ers in Nederland. Die bellen op met de vraag en die zeggen, doe mij maar het hele pakket, maar ik ben bang dat het me te veel kost.
3: Oh nee, dat is, we werken op het licentiemodel, dus dat is gewoon, ja, nee, als hij er 10 gier doorheen wil jetsen per maand, en dan gaat de prijs niet omhoog.
2: Dus, oké. Dat is die één, Peter. Dan terug naar die vertaling, want dat is natuurlijk heel interessant. AI, denk je, nou ja, dat is appeltje eitje, toch? Gooi het er door AI heen en alles is vertaald.
0: Het helpt wel, maar AI vindt het soms moeilijk om de context goed te begrijpen. Dus we moeten het altijd wel nog controleren. Want zo'n vertaalbestand geeft de context niet mee.
2: Het is een makkelijk bruggetje over. Maar ik ben natuurlijk benieuwd naar hoe adapteren jullie AI en hoe lang gebruiken jullie dat al?
0: Ja, het is voornamelijk alleen maar ondersteunend. Het helpt ons met wat marketing efforts. Het helpt ons met wat research en onderzoek. Het helpt ons als wij er niet uitkomen met ontwikkeling.
2: Maar testen.
0: Testen. Het is niet een hoofdproces bij ons. Het is echt een bijzaak. En we willen ook voorkomen dat het een hoofdproces wordt. We zien het nut er zeker van, maar er zitten heel veel risico's aan. We zitten in de security business, dus ja, daar moeten we scherp op zijn.
2: Maar goed, het is aan de ene kant je vriend, aan de andere kant is het ook je vijand. Want de manier waarop AI nu ontwikkelt, ook voor, neem Claude en Anthropic bedrijf daarachter. Waarbij nu al gezegd wordt, als deze software security in verkeerde handen komt, dan liggen er straks heel veel belangrijke bedrijven in één keer stil.
3: Nee, maar daarom zei ik ook net. Wij nodigen dus pentesters heel erg uit om de meest schandalige AI-modellen op ons los te laten. Dat vinden we alleen maar leuk. Dan zien we dus, als er al een vulnerability is, dan kunnen we daar wat mee van tevoren. Versus dat een klant opeens komt zeggen zelf van, hi, ik heb iets op jullie losgelaten. Dan geloof me, dat hebben we zelf al gedaan. Daarom zei ik het ook specifiek. Mm-hmm. En kijk, code nakijken dus gebruiken met testen. Oké, maar het vertrouwen van onze klant gaat boven alles.
2: Boven alles, want hoe dek je de risico's af? Nou, het kan een moment komen natuurlijk dat het een keer misgaat.
3: Ja, maar dan heeft een hacker je bestanden, maar die zijn nog steeds weer encrypted. Dus ja. Je hebt er nog steeds niks aan.
2: Dus je slaapt er niet minder om. Eigenlijk.
3: Nou ja, nee. Dus af en toe, weet je wel, er komt wel iets langs dat je denkt, oh, dat was een serieuze poging. En dan hebben we het gewoon met elkaar over, et cetera. En dan eventueel doen we er nog een extra pentest achteraan om toch nog eens te kijken. Het kan gebeuren. We zijn zeer, zeer goed en ruimschoots verzekerd. Maar dat is natuurlijk een oplossing daarna. Maar ja, het is een vertrouwensbusiness. Dus we blijven, laten we zeggen, we slapen niet.
2: Maar als bedrijf natuurlijk.
3: Ja, nee, maar ja. Ja, dus we houden het scherp in de gaten.
2: Even dan nog meer richting die toekomst. Het komt steeds meer tegen. Het quantum computer programma is in Nederland een aantal jaren geleden flink ingezet. De Quantum Delta. En daar is mij ooit verteld dat op het moment dat dat gaat spelen, dan is eigenlijk alles van nu, alle regels, in de zin van security, is spielerij. Is klaar.
3: Maar heb je al eens over post-quantum encryption gehoord?
2: Nee, maar daarom ben ik benieuwd. Dat is inderdaad van hoe staat het er nu voor?
3: Ja, daar zijn we dus ook om bezig. Om daarop voor te sorteren.
2: Maar is het iets wat nu echt steeds dichterbij komt? Hoeveel jaar zijn we nog hiervan verwijderd?
3: Okay, ik wist niet dat het een voorspelbaar programma wordt.
2: Nee, maar ik ben gewoon benieuwd. Van wat gaat jullie in? Kijk eens toch in die glazen bol.
3: Ik denk dat quantum over 3,5 jaar...
2: Zo snel?
3: Ja, opeens was, hoorde ik hier ook, chat was er ook opeens. Maar ik kijk dat echt serieus positief tegemoet. Want ik denk dat ligt er maar hoe je het in wil zetten. En ik denk dat wij dat dan ook gaan inzetten, maar op de juiste manier.
2: En hoe snel is het bereikbaar voor die hackers, voor al die, trollen, noem maar op?
3: Ja, dat durf ik niet zeggen. Maar krijg je handen maar zo een paar van die chips. Dus dat wordt lastig, denk ik.
2: En Thijs, jij?
0: Het wordt een uitdagende markt als het zover is. Maar ja, weet je, als ondernemer moet je altijd op dat soort dingen anticiperen. En ja, weet je, je kan nu al helemaal gaan uitdenken hoe het gaat zijn, maar uiteindelijk weet je het niet. En ga je het pas zien als het zover is. En dan moeten we de TCT op anticiperen. Ja. Maar ja, dat de wereld dan compleet verandert, dat is wel zeker. Ja.
2: Is dat ook het voordeel dat jullie daardoor gekozen hebben voor het software as a service model? Of is het ook eigenlijk niet heel bijzonder, want dat doen al die IT-bedrijven, maar dat het daardoor snel stuurbaar en bijstuurbaar is?
0: Zeker, ja, absoluut.
3: Gisteren maakte ik trouwens nog het grapje, als de quantum computing echt misgaat, dan gaan we gewoon weer je USB-sticks versturen.
2: Ja, die zijn klein, maar die zijn ook qua capaciteit best groot geworden, toch?
3: Ja, en dan gaan we dat gewoon weer per post.
2: Dan begin je gewoon weer... Ouderwets.
3: Ja,
2: precies, ja. Ouderwets. Waar staat jullie bedrijf over jaar 5?
3: Ik denk dat we dan 3, 4, 5 producten bij hebben. Naast het veilig sturen, waarschijnlijk datarooms. Waarschijnlijk een nieuw inlogsysteem waar we vrij ver mee zijn. We zien dat OAuth bijvoorbeeld vrij groot is, maar ook extreem prijzig. We zien de toekomst zeer rooskleurig bijvoorbeeld.
2: Zijn jullie dan ook een B Corp?
3: Ja.
2: Want dat is, hè, over certificeringen gesproken, we hebben het nog niet over gehad. Duurzaamheid is ook een onderdeel waar iedereen toch moet aantonen.
0: Wordt hoe steeds dat zit. Belangrijker.
2: Precies.
3: Ja, dat vind ik ook belangrijk. Zeker weten.
2: Verder nog meer, Henny?
4: Ik denk over 5 jaar zitten we in alle belangrijke landen van Europa. En met de aanvullingen van de nieuwe producten die we hebben, zouden we zelfs wereldwijd kunnen gaan.
2: Want dan zit je zo ver aan de voorkant van de ontwikkeling.
4: Ja.
2: Dan durf je dat wel te garanderen dat het moet kunnen.
4: Ja.
2: Zitten er nog verschillen in de continenten op dit moment?
4: Ja, Amerika is natuurlijk op dit moment een beetje een lastige markt. Maar dat was, 2 jaar geleden was dat wel een target van ons. Om eens te kijken van wat zijn de mogelijkheden daar. Maar ik denk dat, zoals het daar vandaag de dag gaat, dat gaat niet heel lang duren.
2: Maar goed, die beste man gaat ook een keer weg, toch?
4: Precies. En ik denk dat er dan weer nieuwe kansen ontstaan. En dan is dat zeker een interessante markt voor ons.
2: En is het dan iets wat je vanuit Nederland blijft doen of ga je ook wel lokaal dan opereren?
3: Ik denk dat er eventueel wel hier en daar een kantoor kan ontstaan, maar SaaS. Misschien zou een callcenter in Nederland, dan misschien 24 uur per dag opereren.
2: Thijs, zit je dan elke dag in een vliegtuig?
0: Ik hoop het niet. Nee, de wereld waar we nu in leven is remote werken heel goed haalbaar. Dus ik denk dat zeker blijft. En dan hoef ik absoluut niet elke dag in een vliegtuig te zitten.
2: Dan eindig ik ook bij jou. Wat zou nu de, noem eens 2 absolute tips voor bedrijven die naar dit programma geluisterd hebben. Nu iets meer weten van oké, waar moeten we al voldoen?
0: Ja.
2: En denken, oké, dit wisten we wel, maar ja, we zijn te laat.
0: Ja, hoe groot je ook bent, neem toch eens echt de tijd. En ondernemers hebben nooit tijd. Maar vind die tijd en kijk er een keer serieus naar die wet en regelgeving. Kijk naar wat je beter kan doen. Kijk naar hoe groot je aanvalsoppervlakte is. En probeer dat zoveel mogelijk te minimaliseren. En ja, het kost altijd geld. Maar het is veel duurder als je er nu niets aan doet.
2: Merk je nog voldoende MKB-bedrijven die eigenlijk denken, dat nog niet voor ons?
0: Zeker, ja. Meer dan 80%. Ja.
2: En dan hebben we het nog kleiner over ZZP'ers?
0: Die zijn daar al helemaal niet mee bezig.
2: Hoe belangrijk is het voor deze doelgroep?
0: Ik denk dat hun aanvalsoppervlakte minder groot is. Ze worden minder snel getarget.
2: Hebben ze nog tijd?
0: Er is altijd tijd. Je kan het altijd beter doen. Dus ja, er is ook voor het ZZP'ers nog tijd.
2: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio. Veel succes met de M7 en leuk dat jullie er waren.
5: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
10: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
3: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Welkom bij Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
4: Heel hartelijk welkom bij Funding Your Business. Ja, het programma waarin wij diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Overnamefinanciering, vastgoed, recovery, werkkapitaal en stapeling. Het komt allemaal wel een keer voorbij. In deze uitzending gaan we het hebben over van huurder naar eigenaar. Hoe financier je je eigen bedrijfspand? Want steeds meer ondernemers lopen eigenlijk tegen hetzelfde probleem aan. Ze groeien uit een huurpand. Maar kopen, dat voelt nog als een enorme stap. Zeker als de bank niet meteen ja zegt. Nou, vandaag gaan we bespreken hoe dat in de praktijk werkt. En daarover gaan we natuurlijk in gesprek met Carlo van der Weg, directeur van Credion Nederland. En hij heeft meegenomen Guus Oerlemans, partner bij Brickwise. En de adviseur van deze maand is Jan Vermeulen, Credion adviseur bij Zuidoost-Brabant. En met hem gaan we ook weer een casus bespreken. We sluiten deze uitzending ook weer af met de meest gestelde vragen. Dus laten we snel beginnen met deze uitzending van Funding Your Business.
0: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio. Met Fabienne de Vries.
4: Ja, en met Carlo.
5: Ja, hallo.
4: Daar zijn we.
5: Zijn we weer.
4: Daar zijn we weer. Nou, na heel wat jaren een beetje het zwiebertje effect, hè, als we het zo zeggen.
5: Zeker.
4: Maar hoe gaat het?
5: Ja, het gaat best goed. Ja. We hebben natuurlijk wel wat rumoer in de wereld.
4: Maar, nou, dat mag gezegd.
5: Maar aan de andere kant zien we wel dat er nog volop geïnvesteerd wordt in het MKB. In de breedte. En het dus eigenlijk heel erg druk hebben.
4: Als je kijkt inderdaad, even laten we maar gelijk even de koe een beetje bij de horens vatten. Voordat we naar het onderwerp van vandaag gaan. Je kan er eigenlijk niet omheen om het even... Ja, toch te benoemen wat er nu speelt in de wereldoorlogen. Het gedoe met de olieprijs. Heeft dat überhaupt een effect op... sowieso op ondernemers. Dat mag duidelijk zijn. Aandelen en al die dingen. Maar olieprijzen, maar ook op vastgoed.
5: Nou ja, zeker wel. Ik bedoel, enerzijds zie je natuurlijk wellicht ondernemers die toch iets kritischer kijken naar het investeringsmoment. En investeerders misschien iets kritischer kijken naar het rendement wat ze kunnen halen. Het is allemaal heel erg actueel. Dus wat de lange termijn effecten kunnen zijn, ja, dat kunnen we nog niet voorspellen. Maar het gaat wel invloed hebben. Maar het is ook wel weer de dynamiek van de economie die vaak ervoor zorgt dat er weer van alles gebeurt. En dat ondernemers dus weer hulp nodig hebben. En daar zijn we natuurlijk goed in.
4: Ja, precies. Ja, en dat maakt het ondernemerschap natuurlijk ook leuk. Dat je moet meebewegen met
5: het
4: wat er speelt.
5: Het biedt ook soms wel weer heel veel kansen. Hè? Dus ja.
4: Ja, heel veel problemen. Maar dan is het de kunst om de kansen daar weer in te zien.
5: Zeker.
4: En de mogelijkheden. Ze zeggen altijd, als je investeert in stenen, dat is veilig. Mm-hmm. Is dat ook in het huidige landschap het geval?
5: Nou, op de lange termijn is dat natuurlijk een zekerheid. Hè? Dat kunnen we wel vaststellen. En je hebt natuurlijk door allerlei situaties en crisissen die we in het verleden ook gezien hebben, wel eens een timingprobleem als je van je pand af moet. Maar op de lange termijn is het investeren in een pand, in je stenen, natuurlijk een goede belegging. Ja. En veel ondernemers kijken er ook zo naar. Hè? Die zien het ook als een vorm van pensioen. Dat ze investeren in hun bedrijfspand, wat ze dan gedurende hun ondernemersleven gebruiken, deels aflossen en een stuk vermogen opbouwen.
4: Ja, tegen tijd dat ze met pensioen gaan het verkopen. En,
5: exact.
4: Ja, precies. Ja. Als je kijkt naar het huidige kabinet, want we hebben natuurlijk een mondiaal verhaal, maar ook gewoon gerommel nu weer met box 3 en alle dingen die daar staan te gebeuren. Dat heeft ook effect
5: Ja, nou, dat gaat natuurlijk al jaren aan. Hè. We hebben natuurlijk in die hele woningverhuurmarkt hebben we allerlei wet- en regelgeving gezien die ervoor heeft gezorgd dat het veel minder aantrekkelijk was voor investeerders om in verhuurde woningen te investeren. Daarin zijn wel weer wat mutaties geweest. We hebben behoefte aan betaalbare woningen, et cetera. Dus ja, de regelingen stapelen elkaar wat op. En dat betekent onrust. En onrust betekent in die zin ook heel vaak dat beleggers toch iets voorzichtiger zijn. Dus die markt is zeker nog niet op niveau. En we gaan zien hoe het kabinet de komende jaren daarmee omgaat.
4: Ja, wanneer is het op niveau? Wat bedoel je daarmee?
5: Nou, wat je nu ziet is dat we nog steeds veel uitponding zien. En dat ze behoorlijk wat beleggers ook een deel van hun portefeuille proberen te verkopen. En dat is natuurlijk ook het effect wat de overheid graag voor ogen had. Dat er dus weer betaalbaardere woningen.

0: belangrijk stuk van de vraag in de markt.
1: Ja, we gaan het erover hebben van huurder naar eigenaar. Waarom heb je dit onderwerp nu gekozen?
0: Nou, wij hebben analyse gedaan op alle data die wij in 2025 door ons platform hebben zien lopen. Dat betreft voor jouw beeldvorming meer dan 9000 kredietaanvragen die we gezien hebben aan de voorkant. En daarvan is twee derde, 67% van die aanvragen is vastgoed gerelateerd.
1: 67?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Dus het is gewoon
1: dus
0: heel
1: het
0: erg
1: speelt.
0: Belangrijk.
1: Je kan niet meer praten over een niche aanvraag.
0: Nee, zeker niet. En van die 67 is een deel commercieel vastgoed, dus voor verhuurd onroerend goed. En een heel groot deel voor je beeldvorming, een kleine 40%, is vastgoed eigen gebruik. Dus ja. Bedrijfspanden vooral.
1: Ja.
0: En dus we kunnen er niet omheen om daar veel aandacht aan te besteden, omdat er gewoon heel veel vraag in de markt is.
1: Ja, want vanaf wanneer ga je die overstap maken? Nou ja, goed, daar gaan we het natuurlijk wel ook zo meteen met Jan over hebben. Maar ja, is het huren niet meer interessant omdat de wereld zo is zoals die is? Wat zegt het eigenlijk over de ondernemer?
0: Nou, het heeft vaak met een aantal factoren te maken. En die factoren zijn bijvoorbeeld, is er überhaupt een huurpand beschikbaar wat bij mij past? En als dat zo is, is het afweging waard om te gaan huren of om te kijken, kan ik ook kopen? Maar vaak als een pand niet beschikbaar is in de verhuur, ja, dan gaan ondernemers toch nadenken om iets eventueel te kopen wat wel beter bij hen past.
1: Ja, en zie je dan vaker dat mensen hun eigen bedrijfspand liever willen kopen dan of eigenlijk een bedrijfspand als investering en belegging?
0: Nou ja, en dan komen de volgende factoren om de hoek kijken. Als je veel moet investeren in een bedrijfspand omdat je hele specifieke business hebt, ja, dan ga je dan doe je die investeringen liever in je eigen pand dan bijvoorbeeld in een huurpand. Hè? Want dat wordt dan niet je eigendom.
1: Mm-hmm, ja.
0: En dus dat zijn allemaal afwegingen die adviseurs van ons dagelijks met ondernemers moeten maken. Van oké, wat past nou goed bij jouw situatie? Ook bij je financiële situatie. Hè? Dat zijn ook belangrijke factoren. En maken dan de afweging van huren of kopen.
1: Ja, en zie je qua doelgroep, zie je dan vooral B2B, dus dat bedrijven bedrijfspanden liever willen kopen, of ze er nou zelf bedrijf in voeren of niet? Of zie je ook dat particulieren geïnteresseerd zijn in bedrijfspanden?
0: Nou, het zijn over het algemeen de ondernemingen zelf die geïnteresseerd zijn om zo'n bedrijfspand te kopen. In die verhuurmarkt zien we dus, omdat er dus op die verhuurde woningen natuurlijk wel heel veel wet- en regelgeving is gekomen, zie je wel dat portefeuilles steeds meer worden uitgebreid met ook verhuurde bedrijfspanden.
1: Ja. Ja, nou, we gaan het er zo direct ook met Jan over hebben en natuurlijk met Guus van Brickwise. Ja. Waarom Brickwise?
0: Nou, Brickwise is een partner die wij al jaren kennen. Dus eigenlijk vanaf de start dat zij begonnen zijn. En wat zij kunnen is echt out of the box. Heel anders dan een bankfinanciering. Meekijken naar oké, wat is precies de klant en de klantwens. En zij kunnen vanuit een wat breder perspectief kunnen zij vastgoedfinancieringen aanbieden. Omdat zij met een hele grote pool aan investeerders werken. Die toch een heel andere investeringsspannen hebben dan bijvoorbeeld bij een bank. Maar daar kan Guus veel meer over vertellen.
1: Ja, nou daar gaan we het later in dit programma over hebben. Straks eerst de Credion-adviseur aan het woord. Want ja, wat als je op een gegeven moment die vraag krijgt van een ondernemer? Hoe gaat de adviseur daarmee om?
2: Listen to Lead, New Business Radio.

0: Fischer Z hoorde je, worker hier op New Business Radio.
1: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En Jan Vermeulen is inmiddels aangeschoven. Hartelijk welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, je bent van Credion Zuid-Oost-Brabant. Zuid-Oost-Brabant. En dan hebben we het over de plaatsen.
2: Ja, heel veel. Maar het mooiste is wel de 040 en de gekste in Eindhoven, waar we net een feestje achter de rug hebben. Wil ik toch wel even gezegd hebben.
0: Ja, want waar ging het feestje? Wat was de aanleiding van het feestje? Behalve de carnaval?
2: Heb je het niet gezien?
0: Nee, sorry.
2: Nee, PSV.
0: Oh, god jeetje. Ja, sorry. Ja, nee, dat was weer even een andere pet. Heb het niet gezien. Maar gewonnen dus.
2: Ja, gewonnen. Kampioensfeest. Ja. Vroeg in het jaar. En daar mochten we bij zijn.
0: Daar mochten jullie bij zijn. En daar mochten jullie bij zijn als in, je hebt een seizoenskaart.
2: Ook dat.
0: Ja. Okay.
2: En af en toe worden we ook uitgenodigd.
0: Ja, lijkt me ook een ideale plek om klanten mee naartoe te nemen zo af en toe.
2: Zeker,
0: ja,
2: zeker.
0: Ja. Nou, mooi. We gaan het toch even hebben over de trend van dit moment. En dat is van huurder naar koper van je bedrijfspand en hoe dat dan allemaal gaat. Ja, want hoe ziet een typische klant eruit die met deze vraag bij jou komt?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Een typische klant is gewoon van mensen vlees en bloed. Als ondernemer, die staat daar en die zit volop met vragen. Wij worden vaak gebeld. Het leuke is wel, het gebeurt ook heel vaak vanuit je eigen netwerk. Het zijn vaak ook wel best bekende personen. En dan ga je in gesprek met ze. De eerste vragen die ze altijd stellen, ja, we hebben een investeringsplan.
0: Ja, ze hebben het dus zelf al bedacht.
2: Ja, de meesten hebben het zelf al bedacht. Van Jan, is het niet interessant dat ik een bedrijfswoning, of er doet zich een gelegenheid aan dat ik een pand kan gaan kopen. En dat wil ik graag financieren.
0: Ja, en is dat dan vaak hun eigen pand dus?
2: Nee, vaak niet. Soms wel, maar de meeste zijn ze op zoek dus naar een pand wat beter bij hun groei vaak past. Omdat ze uit hun jasje gegroeid zijn. En van daaruit zeggen ze, ja, willen we toch eens de markt verkennen en kijken van, is er niet iets wat beter bij ons past als bedrijf? Omdat we meer ruimte nodig hebben, meer, ik had al verteld, het is een inleiding natuurlijk al, veel meer, huren is eigenlijk best duur. Wat geld wat niet.
0: Huur is duur.
2: Huur is duur, ja, zeg je eigenlijk wel goed.
0: En niet altijd duurzaam. En
2: daarmee kijken ze van, kunnen we niet iets op de balans zetten wat ook eigen vermogen en in de toekomst een pensioen geeft.
0: Ja, precies. Dus, want in hoeverre is het meer een strategische keus of is het echt een soort van kostenpost?
2: Ja, eigenlijk wordt het beide wel bekeken. In ieder geval, het wordt ook door ons besproken. Of het een kostenpost is of het een bedrijfseconomische goede keuze is. Dat is dan wel leuk als expert in het financieringsvak. Dat je dan eigenlijk de ondernemer mee kunt nemen. Eigenlijk ook heel simpel. Eigenlijk in wat berekeningen die je kunt maken. Wat het effect geeft. Wat levert op termijn op als je huurt. Of wat levert op termijn op als je koopt.
0: Ja. Ja, want die twijfel die is er dan toch nog wel van. Kunnen we het beter blijven huren? Want wat levert het op als je blijft huren? Dat is toch eigenlijk nooit zinnig?
2: Ja, kijk, je kunt je onderneming doen. En uiteindelijk kijk je onderaan de streep. Neem je voldoende met de winst. En er zit een mooi huurcomponent in.
0: Maar het is toch altijd beter om dan toch een vermogen nog in dat vastgoed te hebben. Of in dat pand te hebben.
2: Ja, zou je
0: en
2: zeggen,
0: als kostenpost?
2: Ja, dat zou je zeggen. Dat zou je zeggen, klopt. Vaak levert het op termijn wel meer vermogen op. Een stukje pensionering. Maar ja, sommige ondernemers kom ik ook achter, die kiezen ook wel eens bewust om te blijven huren.
0: Mm.
2: Ja.
0: En wat is dan daar de reden van?
2: Dat
0: ze niet weten hoe lang ze.
2: Vraag. Ja, eigenlijk gewoon omdat ze of met hun bedrijf bezig zijn, toevallig goed gehuisvest zijn, zeggen, joh, we zitten op de goede locatie, we zitten hier goed.
0: De huur is misschien wel laag.
2: Ja, de huur is inderdaad laag. Sommigen betalen echt heel laag huur. Maar ja, andere ondernemers die kijken weer anders. Want die zitten vooral in de groei. Hè.
0: Wij
2: merken vooral in het zuiden dat er heel veel ondernemers echt in de groeistuip zitten. En op zoek zijn naar wat grotere ruimtes.
0: Ja, inderdaad. Want wat zou een ondernemer tegenhouden om te kopen?
2: De investering, het grote geld wat ze in één keer neer moeten leggen. En daarnaast gaan ze kijken van ja, kan ik het allemaal nog betalen?
0: Ja. Ja, het is eigenlijk niet anders dan bij gewoon een particuliere huiskoop.
2: Eigenlijk is dat exact hetzelfde, ja.
0: Ja. Is de procedure om het uit te zoeken, is die makkelijker of moeilijker? Is dat, Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, in mijn beleving maakt dat niet zo heel veel groot verschil. Nee. Als je met ondernemers zit, dan moet je bedrijfsmatig wel even net even iets anders kijken soms. Kijk, bij een particulier huis heb je veel meer vanuit de WWFT te maken. En dan is het eigenlijk een... je geeft je loonstrook, je weet wat je kan financieren. En je gaat kijken, is er voldoende zekerheid? En kunnen we het kopen met wat eigen geld? En dan is er vaak wel een weg.
0: Ja, dus financiering technisch is een pand kopen voor eigen gebruik niet veel ingewikkelder.
2: Nee, behoudens dat je soms te maken krijgt dat een ondernemer dan kiest voor een iets grotere ruimte, dus een iets grotere investering. En dan moet je vaak kijken naar de toekomst van hoe wordt de rentabiliteit, hoe wordt de omzet. Want vaak met een groter worden van een bedrijf ga je waarschijnlijk ook meer omzet maken. En dan moet je wel even de toekomst in kijken, omdat je dan toch met een aantal andere feiten zaken te maken krijgt, ook financieel technisch. En ook vanuit de cijfers van is het haalbaar ja of nee.
0: Ja, en dan hangt het denk ik ook vanaf hoe lang zo'n ondernemer nog wil werken bijvoorbeeld.
2: Onder andere is dat een van de vragen.
0: Ja, precies. Ja. Ja, want neem ons eens mee in een deel van de casus. De casus die we zo gaan behandelen, ook met Guus erbij, gaat om een ondernemer die uit zijn jasje groeit.
2: Ja.
0: En dan vervolgens naar een ander pand kijkt. Hij huurt nu en dan denkt... Dan die overweging maakt, laten kijken of ik een ander pand kan gaan kopen. Wat vertelt dat over dit bedrijf?
2: Ja, het er zit groei in. En de groei met dit bedrijf is wel heel leuk. Die doet vooral in wat robotiserende machines en robotica. En ja, die had op een klein kamertje, daar zullen we straks met Guus wel verder over praten, want die is mee geweest naar de locatie. Is een klein kantoortje, midden in het HTC, het High Tech Campus in Eindhoven. Daar gebeurt nogal wat een en ander. En de ruimte was te klein, kon niet meer bijhuren. Het pand zat helemaal vol. Dus die moet noodgedwongen zal ik niet zeggen. Maar die wil gewoon meer ruimte, meer entourage, meer mooiheid van zijn bedrijf laten zien. Dus die is op zoek gegaan van waar kan ik heen. Nou ja, hij ging het Eindhoven verlaten en ging naar zijn woonplaats Valkenswaard.
0: Mm. En wat maakt dan, want hij had ook naar een bank kunnen stappen. Wat maakt dan dat hij bij jou komt als adviseur? En wat maakt dan voor jou dat je uiteindelijk niet naar de bank stapt? Of ben je wel naar de bank gestapt in deze?
2: Ik ben zelf niet naar de bank gestapt. Maar de ondernemer was wel naar de bank gestapt. En die kreeg eigenlijk al vrij snel te horen van... dat het vrij moeilijk was om een bankaire financiering rond te krijgen.
0: Ja, en waarom doen banken moeilijk over dit soort financieringen?
2: Ik kan nooit in de portemonnee van die banken kijken. Maar ik merk wel dat... moet ik dat zeggen? Bankiers die kijken veel meer naar het reguliere ondernemen. Ja, ik wil wel zeggen, niet altijd oude klas of zo. Maar ik heb zelf bij de bank ruim 33 jaar gewerkt. Dus ik weet hoe dat ze daar werken. Dat gaat regulier, dat gaat op een andere manier. Die kijken naar veel meer factoren. En nu ga je dus expliciet eigenlijk naar het onroerend goed kijken. En onderaan de streep hebben. Want uiteindelijk is dat het verhaal van ons vak financieren. Onderaan de streep, je moet het wel allemaal kunnen betalen.
0: Ja, precies, maar uiteindelijk wil een bank dus wel meewerken als het gaat om andere soorten financieringen. Want we weten uit ervaring ook, Carlo, dat het vaak ook een combinatiefinanciering kan zijn van bankair en non-bankair. Maar bij dit specifieke onderwerp zijn ze echt een stuk terughoudender. Hoe komt dat?
3: Nou, kijk, zij accepteren gewoon een ander risicoprofiel. Dus zij,
0: en waarom is dit dan meer risico?
3: Nou, in deze kaas kan ik dat niet precies inschatten. Daar kunnen de heren zo meteen meer over vertellen. Maar over het algemeen verstrekken banken gewoon iets minder hoge financiering. Omdat ze ook, ze vragen ook minder rendement. Hè? De prijs is ook veel gunstiger. En dat is gewoon een model waarbinnen, als je daar binnen past, krijg je een hele scherpe rente. Maar heb jij bijvoorbeeld een hoge bevoorschotting nodig? Ja, banken hebben dat echt wel gelimiteerd.
0: Ja.
3: En dan zijn er dus alternatieven die zeggen, nou, wij accepteren die hogere bevoorschotting en dus een iets hoger risico. Ja. Maar dan vragen we ook een iets hogere prijs voor. Dus het is ook een beetje marktwerking gewoon.
0: Kan je dan spreken dat er een soort funding gap aan het ontstaan is tussen de alternatieven en de reguliere banken?
2: Nou, misschien kun je dat wel zeggen, ja.
3: Ja, maar iedereen heeft wel zijn plek. He, dus als iemand 50% bevoorschotting zoekt en die heeft gewoon hele goede cijfers. Ja, dan moet je als adviseur natuurlijk eerst naar de bank gaan. Want dan krijg je gewoon de beste prijs.
0: Ja.
3: Maar de meeste ondernemers hebben namelijk wat meer nodig dan 50%. En ja, dan kom je op een tipping point. Dat de bank zegt, ja, dat gaat ons op dit moment een stap te ver. Ja, dan gaan we kijken binnen het alternatief. En die zijn er gelukkig ook volop.
0: Ja, precies. Het is wel grappig hoe zich dat de afgelopen jaren een beetje heeft ontwikkeld. Eerst waren de banken heel erg huiverig natuurlijk voor alle alternatieve financieringsvormen. En inmiddels krijgt iedereen een soort van plek. Maar tegelijkertijd lijkt me dat juist dat dan bij jullie als alternatieve financiers gaat jeuken. Want je wil ergens ook onvoorspelbaar zijn. Je wil juist anders blijven en misschien ook weer niet dat stigma hebben. Of juist misschien wel. Is het fijn dat bepaalde alternatieve financiers, zeker, een bepaald imago krijgen.
2: Ja.
0: Van voor die financiering moet je daar naartoe.
2: Ja, ja, Jan? Ja. En dat is ook juist het mooie van ons vak. Hè? Dat je breder kunt kijken als alleen in die bankaire wereld. Dat je ook in die non-bankaire wereld aan de gang kunt gaan. En daar hele mooie partijen vindt. Waarmee wij de ondernemers wel degelijk kunnen helpen aan hun dromen om die te realiseren.
0: Ja, ja, ja, want daar gaat het natuurlijk om. Dat de ondernemers hun dromen kunnen waarmaken. Nou, daar gaan we het straks verder ook over hebben met Guus Oerlemans, partner bij Brickwise. En daar gaan we de casus goed doornemen. Blijf luisteren.
1: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: You're the Big Wild featuring Rationale hier op New Business Radio.
1: Funding your business met Fabienne de Vries op New Business Radio.
0: Ja, en Guus is ook aangeschoven. Hartelijk welkom.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er ook bij bent. Ja, want jij bent de financier in deze casus. En daar gaan we straks verder even nog kennis maken met jullie bedrijf. Eerst nog eventjes naar de casus aan zich. Want wie van jullie twee kan vertellen over welke ondernemer of onderneming dit ging of gaat?
3: Een mooi ondernemer die een aantal jaren bezig is om in Nederland de markt te veroveren en aandacht te vragen voor alles wat met robots te maken heeft.
0: Ambitieus dus?
3: Ambitieus. Je komt in dat bedrijf, ik ken hem al iets langer, maar dan zit er in één keer een robot naast je. Die beweegt.
0: Ja. Ja, ja, ja.
3: Die doet een aantal dingen dat je zegt, hoe is dit nou toch mogelijk?
0: En is dit een ondernemer waarbij het ondernemerschap ook echt in het bloed zit? Of was zijn passie vooral bij de robotica?
3: Ja.
0: En dat aan de man brengt?
3: Beide. Het is een echte ondernemer. Ik ken hem al langer omdat we ook gezamenlijk eigenlijk in een ander soort businessvereniging samen hebben gewerkt. Die is zijn pad veel meer gaan zoeken in wat hij echt blij van werd. Dat passioneert ook ondernemers. Daar waar je blij van wordt, moet je vooral doen, zeggen wij altijd. Ga je droom achterna. En dat was bij hem in robots.
0: Robots en robotica, ja precies.
3: Ja,
0: want waarom wilde hij kopen in plaats van huren?
3: Hij zat in een klein pandje op de Heidrich Campus, wat ik al vertelde. En hij kreeg steeds meer aanvraag, steeds meer mensen op de stoep, zal ik maar zeggen, op de dam in zijn bedrijf. Om te praten over robots, wat die kunnen, hoe dat die ondernemers kan helpen om met die robots te werken. Ook een stukje AI, alles erop en aan. Ja, en dan groei je uit je jasje en dan staat het hutje mutje vol. En dan moet je bijna over die robots heen wandelen om naar een bureaustoel te lopen. En hij zegt, ik heb echt behoefte aan meer ruimte. Ruimte waar ik en meer opslag neer kan zetten. Meer een showroom model neer kan zetten. Meer ruimte kan creëren. Ja. En een mooie entourage kan maken ook voor de klanten.
0: Dat is een helder verhaal. En wat maakte dat jij vond dat hij er ook klaar voor was om te kopen in plaats van een groter pand te huren?
3: Enerzijds wat dat is dat je dan naar de financiële gegevens gaat kijken. En dan zie je mogelijkheden met de toekomsttrends en de omzet en de partijen wat hiermee werkt. Dan zie je gewoon van ja, het past misschien wel om naar een ander pand te kijken. Het kan huren zijn, hij nu huurde niet. Maar toevallig in zijn plaats waar hij woonde, want nu moest je van Valkswaard naar Eindhoven toe elke dag. Was er net een verzamelgebouw, was aan het bouwen waren. En er kwam een mooi pand met een kantoor, kwam daar vrij. En dan hoor je een prijs en dan zie je een prijs. En dan ga je gewoon rekenen en dan zeg je ja, het kan best wel eens interessant zijn om dat pand te gaan kopen. Ja.
0: Want het. Leg dat eens uit, want wat maakt het interessant?
3: Als je gaat kijken wat de huurcomponenten zijn en je gaat kijken naar de groei die het bedrijf voor heeft, dan zie je dat je vaak hetgene wat je kunt huren, kun je ook best wel wat voor lenen.
0: Hm.
3: Nou ja, door ervaring denk ik, kun je er wel eens ezelbruggetjes over maken en die bespaar ik je. Maar vrij snel zeg ik mijn buikgevoel en dat kun je wel zien, die heb ik. Kun je best wel heel snel incalculeren. Van ja, waarom ga je niet kopen? Want dat is op termijn denk ik veel slimmer als dat je blijft huren.
0: Ja, precies. Guus, ze zijn uiteindelijk bij Brickwise uitgekomen. Hoe gaat zo'n contact, zo'n eerste contact?
2: Veelal loopt dat via de adviseur. En in dit geval ook Jan had klantcontact gehad, een inventarisatie gedaan. Dan belt hij ons op, in dit geval ik. En dan bespreken we een dossier voor. En dan weet je vrij snel, net zoals Jan, ook een onderbuikgevoel van nou, dit kan wel eens een financiering zijn die goed bij ons past. En dat was ook in dit geval zo. Wij doen dan vaak een term sheet of een offerte. Als de klant zegt, nou dat vind ik interessant, gaan we bij elkaar in gesprek.
0: En wat maakt het voor jou dan interessant? Wat is het onder jouw onderbuik? Zijn onderbuikgevoel kan ik me dan voorstellen vanuit adviseur naar de klant toe. Maar wat is jullie onderbuikgevoel?
2: Nou, in dit geval zie je een bedrijf ook aan de cijfers dan wat hard groeit. En ze betaalden, nou, specifiek in getal, toen betaalden nu 9000 euro huur voor 20 vierkante meter. En ze gaan naar een pand van 100 vierkante meter, is 5 keer zo groot. En de financieringslasten zijn maar 2 keer zo hoog als de huur. Dus wat dat betreft zie je, dat is per meter eigenlijk veel goedkoper. Dan denk je vrij snel dat is een logische beslissing voor een bedrijf. En op basis van historische cijfers kon hij de financieringslasten voldoen. Nou, de prognose was dat hij nog verder ging groeien. Dus dat hij aan de lasten kon blijven voldoen. En hij had een acceptabele financieringsvraag ten opzichte van de waarde van het onderpand. Nou, dat zijn voor ons criteria waar de groene vlag mogen gaan.
0: Precies, want dat is dan veilig.
2: Ja, dat vinden wij van wel, ja.
0: Ja, veilig genoeg. En dat is jouw onderbuikgevoel dat je denkt, ja, we kunnen deze ondernemer helpen. En de cijfers zijn zo dat het voor ons veilig is.
2: Ja. Als iemand aan zijn financieringslasten kan voldoen, komt hij niet in een probleem.
0: Nee, precies. Nou zat hier ook een bouwdepot bij. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, dit was een nieuwbouwpand, dus het moest nog gebouwd worden. En dan koop je een stukje grond of een appartementsrecht in dit geval. Daar betaal je voor via de notaris en vervolgens wordt dat pand door een aannemer gebouwd. Dan sluit een ondernemer ook een aannemerovereenkomst met die aannemer. En wij houden vanuit Brickwise een stuk van de financiering in bouwdepot. En telkens als er een termijn uit de aannemerovereenkomst voldaan moet worden, stuurt de ondernemer onze factuur. Wij betalen uit het bouwdepot een bedrag aan die ondernemer, zodat hij die facturen kan voldoen bij de aannemer.
0: En dat is eigenlijk niet anders dan bij je eigen koopwoning. Ja. Precies, ja, precies. Ja. En nou was het lastig, geloof ik, dat dit pand niet getaxeerd was. Hoe ga je daar dan mee om als financier?
2: Ja, normaal vragen we altijd een taxatierapport van vastgoed wat we financieren. Alleen bij nieuwbouwpanden, zeker bij financieringslagen onder 500.000, zie je vaak dat de taxatiewaarde gelijk is aan de koop-aannemsom die in een overeenkomst sluit. Dus
0: dan heeft het geen zin om te taxeren.
2: Nou, dat hebben we in het begin van ons bedrijf veel vaak gedaan. Het kwam altijd hetzelfde uit. Dus op een gegeven moment hadden we iets van, nou, dat is niet meer nodig.
0: Nee, als dat gelijk is, dan mag je de taxatie laten zitten. Ja. Wat was er gebeurd als deze ondernemer dus wel misschien naar een ander pand was gegaan, maar was blijven huren? Als je kijkt naar zijn model, zijn businessmodel.
2: Ik denk dat hij dan veel duurder uit was geweest, eerlijk gezegd. Want hij had veel meer ruimte nodig dan wat hij had. En als je dat in de huurprijs relateert, dan had hij per vierkante meter denk ik meer betaald. Als je de financieringslasten en de eigenaarslasten bij elkaar optelt. Plus, wat Jan en Carla net ook al zeiden, een vastgoed in bezit hebben is voor veel ondernemers ook een stukje pensioensopbouw of vermogensopbouw, hoe je het wil noemen. Dus ik denk dat hij dan duurder uit was geweest op de lange termijn.
0: En als we nou even naar de ondernemerskant, de emotionele kant dan ervan kijken. Wat doet dat eigenlijk met de ondernemer als zijn bedrijf zo groeit?
2: Dat lijkt me leuk. Dat je bedrijf hard groeit. Dat krijg je energie van als het goed is als ondernemer. Dat je in jouw sector succesvol bent. Dat zou energie moeten geven. Dat was bij deze specifieke man ook wel aan alles wat hij deed te merken. Dat hij energie kreeg van hetgeen wat hij doet. En dan groei je automatisch, denk ik.
0: En betekent het ook nog wel een soort transitie misschien als ondernemer die huurt naar ondernemer die eigenaar is? Zie je daar nog een verandering in ontstaan bij de ondernemer? Moet hij anders in de wedstrijd gaan staan? Om even bij Jan weer terug te komen.
3: Ook een leuke vraag natuurlijk. Nee, wat je vaak ziet bij ondernemers die iets aan zichzelf kopen. Dan is het van jou. Dan ben je er aanstukken voorzichtig dus
0: nog,
3: mee.
0: Nog dan heb je toegewijder.
3: Nog meer passie eigenlijk om er iets mee te doen. Plus ook de hoge mate van flexibiliteit die erin zit. Is je kan met dat pand doen wat je zelf wil.
0: Ja.
3: Vaak als je huurt, dan heb je belendingen. Dan kun je niet zomaar even overal een schroefje in draaien, bij wijze van spreken. Dan moet je vragen. Nou, daar zit best wel een klein voorbeeldje. Misschien is het wel niet zo, maar om even te illustreren dat als je een eigen pand hebt, kun je ook met dat pand doen. Ja, natuurlijk niet in één keer een groot dak er bovenop zetten, want dan moet je weer bouwkundige voorziening aan alle aanvragen.
0: Gunningen, ja.
3: Maar je kunt in dat bedrijf, ben je veel flexibeler, kun je doen wat je wil eigenlijk.
0: Ja, dus de creativiteit kan ook veel meer groeien.
3: En het is van jezelf. Hè? En
0: waar moeten ondernemers, kijk, ik kan me voorstellen, als je nu zit te luisteren, dat je denkt van, ja, ik betaal elke maand, ik werk met 3 slagen in de rond, of ik nou een winkel heb of een ander, een dienstverlening, om die huur te betalen. Dat wordt ook maar hoger en hoger. Waar moet je naartoe groeien als ondernemer om zeg maar er klaar voor te zijn om te kopen? Natuurlijk moet je pand klaar zijn, maar goed, anders ga je op zoek naar een ander pand.
2: Het helpt ook als je stabiel bent. Want als je een pand koopt, best wel je legt jezelf vast eigenlijk. Want dat pand staat op een bepaalde plek, heeft een bepaalde omvang. En als je stabiel bent en dat pand is voor jou goed genoeg, dan kun je daar lang blijven zitten. Maar als jij nu al weet dat je over 2 jaar het pand weer te klein is, dan is het misschien wel beter om te blijven huren en dan naar een grote pand te gaan. Ja, stabiliteit is wel belangrijk, denk ik.
0: Dus je moet kijken wel ook naar je eigen business. Hè? Is het een business die groeien kan? En ik denk dat als je op een plek zit waar de huur nog heel laag is, dat dat ook niet mee helpt.
3: Nee.
0: Toch om die keuze te maken?
3: Nee, dat werkt dan ook niet mee. Maar vaak is er ook een ander soort overweging. Hè? Kijk, ben je locatie afhankelijk? Hè? Dat is ook een heel belangrijke keuze. Hè? Soms, ik zeg al, als je in Eindhoven kijkt, er is heel veel bedrijfsgebouwen die er commercieel staan. Daar kun je alleen maar huren, want iets echt nieuw bouwen is bijna al niet meer mogelijk. Maar wil je per se in Eindhoven zitten of in Amsterdam, het maakt niet uit in die grote steden, omdat dat voor jouw business beter uitkomt, ja, dan heb je dus een keuze van ga ik voor die locatie of ga ik ergens anders in bijvoorbeeld in een kleine plaats, hè, ga ik daar mijn nieuw bedrijfspand neerzetten. Dus ja, dat is ook heeft te maken met imago. Er komen heel veel facetten eigenlijk bij kijken. Van wat maakt het nou de keuze? Wanneer ga ik kopen? Wanneer ga ik het ergens neerzetten? Maar dan ben je ook afhankelijk van de ruimte die er is. Hè? Kijk ik bijvoorbeeld in ons werkgebied van Zuidoost-Brabant. Ja, politiek gezien, daar hadden we het in het begin even over. Maar daar zie je gewoon, er is enorm veel vraag naar eigen fabriekspanden. Omdat we onder de rookwolk van ASML zitten. Dus alles is eigenlijk gelieerd aan dat bedrijf. We zitten heel veel heel groot in de metaalsector. Maar er worden echt heel veel discussies nou op politiek en gemeenteniveau gevoerd. Van er moet een nieuw industrieterrein komen. Want heel veel bedrijven in onze omgeving, die groeien uit hun jasje. Ja. En het leuke ervan is, als er één bedrijf trekt, gaat naar een nieuwbouw op een industrieterrein, komt dat gebouw weer vrij voor een ander ondernemer.
0: Ja, ja, die wil ik al zeggen. Ik denk dat nieuwbouw voor jullie ook wel interessanter is, lijkt mij, om te financieren.
2: We financieren veel nieuwbouw. Ja, veel van dit soort bedrijfsunits voor het MKB eigenlijk. Dat gebeurt veel. Ja.
0: Terugkomend naar deze casus. Op welke manier heeft het zijn financiële positie veranderd? Of situatie eigenlijk?
3: Op dit moment zijn ze nog aan het bouwen. Mm-hmm. Dus we zitten midden in de transitie. Grondtransactie is geweest. De uitboeking is nu plaatsgevonden. De bouw moet nog gerealiseerd worden. We verwachten pas eind van het jaar dat die naar het pand toe kan gaan. Tot die tijd, dat duurt het maar ik veel.
0: Maar wat is een prognose? In hoeverre gaat hij groeien? Sowieso letterlijk natuurlijk. Wat zei hij?
2: Hij heeft nu bijvoorbeeld dubbele lasten. Want hij betaalt nu een jaar lang huur. En ook de financieringslasten al. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden als je een pand koopt. Zeker als nieuwbouwbewijs.
0: Ja.
2: Dus dat is voor zijn financiële positie op de korte termijn nadelig. Maar op de lange termijn gaat hij gewoon minder per vierkante meter betalen. Plus er staat een pand op de balans. Wat als het goed is in waarde stijgt in de toekomst. Dus zou je denken dat dat beter is voor zijn financiële positie.
0: Ja, mooi. Nou, we wensen deze ondernemer heel veel succes. En wij gaan zo verder ook nog praten met jou, Guus, over Brickwise. Want dit is natuurlijk niet de enige casus. Tot zo.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: The Truth, James Blunt hoorde je op New Business Radio.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio.
0: Ja, en we praten verder met Guus Oerlemans, een van de partners bij Brickwise. We hebben net die casus natuurlijk besproken, maar jullie doen natuurlijk veel meer. Zou je in een korte pitchzin even Brickwise kunnen voorstellen?
2: Zeker. Wij zijn een vastgoedfinancieringsplatform. Wij brengen eigenlijk twee partijen bij elkaar. Ondernemers of vastgoedondernemers die financiering zoeken. En investeerders aan de andere kant die liquiditeit over hebben en die financiering willen verstrekken. Wij maken die match tussen die twee partijen op ons platform. En doen vervolgens alle afhandeling, de leningdocumentatie, zekerhedenbeheer, incasso, ex-casso, etc. Ja.
0: En dat kan dus ook particulier zijn?
2: Dat zou kunnen, zowel aan allebei de kanten. Dus,
0: ik zag op jullie website van alles voorbij komen. Ik zag huizen voorbij komen. Ik zag panden, nieuwbouwpanden, echt op bedrijfsterreinen. Maar ik zag ook Airbnb of B&B mogelijkheden. Panden waar je je bedrijf dan in kan voeren.
2: Het enige wat we niet doen is echt woonhuizen waar mensen in wonen in box 1. Zeg maar alles wat zakelijk is of zakelijk gekwalificeerd kan worden, kan wel. Dus je hebt ook particulier in box 3 een hele vastgoedportefeuille hebben ter behoeve van de verhuur. Dat zou kunnen bij ons. Ja. Ja, maar de meeste zijn MKB-ondernemers, eerlijk gezegd.
0: En wat doen jullie anders dan een bank?
2: Dat zit denk ik in twee. Kun je opdelen in twee dingen. De leningvoorwaarden van de financiering die wij verstrekken en het proces. Qua voorwaarden zitten wij met onze rentes iets hoger dan de bank, maar met de aflossingsdruk bijvoorbeeld veel lager. Waardoor de totale financieringslast vaak gelijk of zelfs lager is wanneer je bij ons financiert.
0: En jij zegt aflossingsdruk is lager. Wat houdt dat in?
2: We verstrekken een groot gedeelte van de financiering die we doen volledig aflossingsvrij of deels aflossingsvrij, waardoor dus niet afgelost hoeft te worden bij de lening.
0: Mm-hmm. Nou, dat is een unicum vandaag de dag.
2: Nou, dat zien wij niet zo heel veel meer. Nee. Maar daarbij mogen ondernemers wel boetevrij aflossen op onze financiering. Dus ze hebben heel veel flexibiliteit daarin. Dat spreekt veel ondernemers aan. Ja. Omdat ze dan, als ze verder groeien, kunnen ze de liquiditeit inzetten voor die groei bijvoorbeeld.
0: Ja, die rente die ligt bij jullie zo tussen de 6 en de 7 ongeveer. Ja, ongeveer. Dat is normaal voor bedrijfspanden.
2: In de markt waar wij in zitten is dat wel marktconform, ja, op dit moment. Ja.
0: Ja, ik geloof tussen 6 en 8 zelfs, hè?
3: Ja, zeker bij de non-bankaire partijen. Ja. Banken zitten uiteraard wat lager, maar verstrekken ook minder, willen meer aflossingen hebben, willen minder risico lopen. Dus dat is wat ik eerder verteld heb. Ja. Dat is de afweging die je moet maken.
0: Ja, want jullie garanderen de maandtermijnen richting investeerders. Hoe werkt dat model?
2: Dat is richting investeerders inderdaad. Wij kopen iedere maand, de geldnemer moet de rente betalen aan onze geldgever, de investeerder. Wij kopen de vordering die de geldgever op de geldnemer heeft, kopen wij. Die betalen we alvast en vervolgens gaan wij dan de incasso doen bij onze geldnemer. Dus de geldgever heeft al zijn geld binnen voordat wij bij de geld...
0: Een soort factoring.
2: Het is eigenlijk gewoon factoring, dus ja. Zo kun je het noemen. Ja,
0: ja precies. Ja. En zo'n doorloopproces versus wat er bij de bank gebeurt. Daar zit daar tijdverschil ook in?
2: We zijn veel sneller in onze beoordeling. Als Jan ons belt met de casus, dan heeft hij binnen eigenlijk een uur wel een termsheet op zijn bureau liggen. En als we eenmaal lang zijn geweest en dossiers compleet hebben, wij in 2 dagen een fiat binnengehaald. En we hebben ongeveer 2 dagen nodig om de funding bij onze investeerders te regelen. Dus zo. Als je alles...
0: Dat is echt heel snel.
2: Als alles compleet is, dan zijn we heel snel ten opzichte van de bank. En dat is ook wel een reden dat sommige trajecten bij ons terechtkomen. Als er echt tijdsdruk is, dan zijn we sneller dan zijn.
0: En waarom trajecten wel lukken?
2: Bijvoorbeeld, er zijn genoeg trajecten dat de bank te lang erover doet dat ze 2 voor 12 bij ons terechtkomen. Dat alsnog geregeld wordt. Dat gebeurt regelmatig. Ja.
0: Ja, als we even naar deze casus van vandaag kijken. Stel nou dat deze ondernemer morgen niet meer kan betalen. Hoe gaat dat dan bij jullie? Wat is het proces?
2: Ja, heb je eigenlijk 2 type ondernemers. Je hebt ondernemers die doen de struisvogelstrategie. Die steken hun kop in het zand en die hoor je niet meer. Dat is niet de goede strategie. Een goede ondernemer die ziet het al aankomen van tevoren dat het niet goed gaat met zijn liquiditeit en die neemt contact op. En dan kun je met elkaar een oplossing bespreken als die er is. Als er een oplossing is, ja, dan voer je die uit. Maar als er geen oplossing is, dat is misschien het scenario wat jij net schetst, dan zou je de zekerheden uit moeten winnen, de financiering opeisen en de zekerheden uitwinnen. In dit geval is dat bijvoorbeeld het pand verkopen of een persoonlijke borgstelling die er misschien in zit uitwinnen aan het einde van de rit. Dus dat zou vervelend zijn. Maar dan is het niet anders als er geen licht aan het einde van de tunnel is.
0: Nee, precies. Dus advies is wel om op tijd aan de bel te trekken. Want dan zijn er misschien herfinancieringen op andere vlakken.
2: Ja, dan zijn er gewoon nog meer mogelijkheden. Ja. Want als je al in de achterstanden loopt, zeg maar, je hebt er niks laten weten en daarna kom je pas, dan ben je al te laat. Je kan beter vooraf aan de bel trekken en een oplossing met elkaar bespreken. Ja. Dan zijn we altijd wel bereid om mee te denken als iemand zo tijdig aan de bel trekt.
0: Wat maakt Brickwise uniek?
2: Ik denk wel persoonlijkheid ook. We hebben in iedere windrichting hebben een accountmanager zitten. En dat is het vaste aanspreekpunt voor adviseurs in de regio. Dat is ook bij Jan in de regio. En dan bouw je met elkaar een relatie op. En dan weet je wat je aan elkaar hebt. En wij gaan ook altijd langs bijvoorbeeld bij de ondernemer op locatie of bij waar het pand is of waar het gebouwd wordt. In dit geval zijn we op zo'n huurlocatie geweest, want het pand moest nog gebouwd worden.
0: Ja, precies.
2: Dat vinden veel partijen gewoon fijn dat ondernemers kopen misschien 1 of 2 of 3 keer in hun leven een pand. En de financiering daarvan is best wel een spannend iets voor sommigen. En dan krijg je in je eigen vertrouwde omgeving de toelichting van het proces. Dat vinden ze prettig.
0: Ja, nou is het ook wel zo dat de alternatieve financieringen, dat ook al een tijdje natuurlijk speelt. Hè? Het is niet van gisteren. Maar het feit dat de banken misschien wat minder makkelijk in dit soort investeringen toegankelijk zijn, zorgt dat er dan ook voor dat jullie nu moeten herijken om de zoveel tijd, omdat de aanvraag groter wordt en dat je dus het risico en het rendement en misschien ook wel door invloeden van wat er nu in de wereld speelt, dat je ook het weer anders moet gaan beredeneren, bekijken, beoordelen. Ja,
2: je moet altijd scherp blijven wel om op de trends in te spelen, zeg maar. Maar ik denk juist dat wij kunnen bestaan omdat de banken anders zijn gaan financieren. 20 jaar geleden had dit niet gewerkt wat wij nu doen, want dan financierden banken onze proposities nog. En nu hebben ze daar een steek laten vallen en in dat gat zijn wij gesprongen, onder andere.
0: Ja.
2: En de andere steken die ze laten vallen, springen andere partijen. Dus, maar bijvoorbeeld een corona is een mooi evenement geweest. Of ja, niet zo mooi, maar het is een goed antwoord daarop.
0: Dan, een mooi moment in elk geval. Ja. Om.
2: En dan moet je herrijken.
0: Ja.
2: En dat hebben we toen gedaan. En dat zijn we goed.
0: En wat leg het kort uit?
2: Nou, bijvoorbeeld een horecaonderneming die verplicht een jaar dicht moet tijdens corona. Die zal niet zo goede jaarcijfers hebben. Dan moet je wel met gezond boerenverstand kunnen kijken een jaar verder. Dat die cijfers toen slecht waren, maar dat daar een goede reden voor is. En dat je dan daarop kan financieren. En dat je dat gewoon uit kan leggen richting je investeerders. En als je daar goed met gezond boerenverstand over na blijft denken, dan.
0: En zie je op dit moment door de huidige situatie die er is, dat er ook bepaalde elementen zijn die dwars liggen, waardoor financieringen lastig zijn of waardoor bedrijven nu benadeeld zijn?
2: Nou, je ziet dat als er onzekerheid is in de wereld, dat is nu denk ik wel het geval, dat zorgt voor dat sommige investeerders ook wat terughoudender zijn met verstrekken van financiering. En dan gaan de rentetarieven omhoog. Dat zie je ook in de berichtgeving in het nieuws wel, dat hypotheekrenten stijgen.
0: Ja.
2: En dus dat is een korte termijn effect van onzekerheid van nu, dat de rentes iets stijgen. Het valt wel mee, maar iets.
0: Kom ik tot het slot nog eventjes bij jou terug, Carlo. Als we alles wat we besproken hebben daarop reflecteren, wat valt jou het meest op?
3: Ja, dat er dus enorm vraag is nog steeds naar vastgoedfinanciering. Hè. Dat zie je vanuit onze funnel, onze analyse. Dat is echt, we hebben vorig jaar dus meer dan 2 miljard bruto vraag gezien. Met een gemiddelde van nog geen 500.000 euro. Dus dat zijn enorme aantallen. Er zijn dus ook heel veel oplossingen gelukkig. Naast het bankaire kanaal heel veel alternatieven. En partijen zoals Brickwise is voor een adviseur van Credion dus heel fijn om mee samen te werken. Want zij willen ook graag die droom waar maken van die ondernemer. Staan heel dicht bij de adviseur, maar ook bij die potentiële klant. En dat werkt gewoon heel goed voor een Credion adviseur.
0: Ja, dus welke concrete actie als je nu als ondernemer twijfelt van inderdaad, moet ik blijven huren, moet ik kopen, zal ik mijn eigen pand kopen of ga ik groeien en naar een ander pand en ga ik dat dan huren of kopen? Er zijn nogal wat kopbrekers. Nee, wat is dan de juiste actie?
3: Het meest belangrijke is dat je Jan belt of een van zijn collega's. Want die kan jou helpen om die spiegel voor te houden. En
0: mee naar PSV te gaan.
3: En mee naar bijvoorbeeld. Ja, en in het noorden ga je gewoon mee naar Heerenveen. Of
0: ja.
3: Nee, maar die spiegel voorhouden van oké, je huurt nu. Je wil eventueel kopen. Wat betekent dat financieel? Maar wat betekent dat ook voor de groei van je bedrijf? En alles wat erbij komt bij een eigen bedrijfspand, et cetera. En dan kun je veel beter vaak een weloverwogen beslissing nemen. En vanuit die beslissing kunnen we dan natuurlijk ook helpen om te kijken of we die financiering rondkrijgen.
0: Precies, nou. We moeten het hierbij laten, helaas. We gaan er een andere keer weer verder over praten. Dank jullie wel, heren. Jan, Guus, Carlo en uiteraard de luisteraar. Tot zover deze Funding Your Business.
1: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
9: En eigenlijk begint leiderschap altijd met de ik-laag. En dat betekent dat je weet van, hé, wat heeft me nou eigenlijk gevormd in het leven? Hoe ben ik gekomen tot de plek waar ik nu ben? Wat triggert mij? Waarom triggert mij dat? En ook, wat vind ik belangrijk in het leven? Waar wil ik eigenlijk voor staan? En wat is het gat daartussen? Dus je leert jezelf heel goed kennen. En vervolgens zorgt dat ervoor dat in momenten dat er iets gebeurt, je dingen kunt herkennen en eigenlijk een keuze hebt in gedrag.
0: Dit is Jong en Ondernemend met Vera en Oscar.
10: Ah, Vera.
11: Hey, Os.
10: Wat leuk. Dit is alweer de tweede keer dat wij samen een aflevering maken. Wat ik aan jou gevraagd heb, van denk nou eens na over een misschien wat ander concept ook voor een aflevering. En nou, dat heb je gedaan. En nou, vertel maar, wat wilde jij graag doen?
11: Nou, wat ik zelf altijd leuk vind, los van interviews beluisteren, is juist ook kortere snippets waar je een concrete tip nog uit kunt halen. Naast dat de ondernemers en degene die jij ook interviewt altijd ook tips met zich meebrengen.
10: Ja.
11: Maar het is ook wel leuk, ook in dit tijdperk, dat er heel veel actualiteiten zijn die we goed kunnen bespreken. En dat we kunnen kijken wat is daar een hulpvraag die een grote groep aan jonge ondernemers of professionals uit kan halen. En ja, inderdaad ook niet alleen de ondernemers, maar misschien ook wel de young professionals die hier baat bij kunnen hebben.
10: Ja, want die luisteren ook veel. En oké, dus iets meer een how-to onderwerp.
11: Ja.
10: Dus echt over een specifiek onderwerp. En
11: ja.
10: Nou, jij hebt ook meteen het eerste onderwerp voor deze aflevering heb je uitgekozen.
11: Ja.
10: Omdat dat volgens mij jou zelf ook raakt.
11: Ja. Ik kan er uren over kletsen.
10: Nou, wat vertel.
11: En dit is leiderschap.
10: Leiderschap?
11: Ja, en dat is een heel breed woord. Want leiderschap, daar heeft iedereen mee te maken. Of je dat nou in je privé situatie hebt. Of je bent wel manager. Of je bent net een junior. Dat maakt helemaal niet uit. Het gaat over heel veel verschillende factoren. En binnen leiderschap heb ik het dan voornamelijk over... hoe bouw je een cultuur op de werkvloer als manager zijnde? Hoe geef je je grenzen aan? Dat kan dus ook als werknemer zijnde. Hoe voer je slecht nieuwsgesprekken of juist goed nieuwsgesprekken zonder dat je te veel aan het sugarcoaten bent bijvoorbeeld. Ja, dus echt wel in het zakelijke aspect natuurlijk. En wat ik ook interessant vind is juist om het daar ook eens met jou over te hebben. Omdat jij natuurlijk ook een best wel groot bedrijf hebt gerund. En hoe deed jij dat vroeger, als ik het even zo mag noemen?
10: Ja, nou, ik heb samen met mijn compagnon een bedrijf eigenlijk opgebouwd. We begonnen met z'n tweeën. Het was een online publisher, high profile, toptrouwlocaties, events.nl, locaties.

0: anders in gedaan had kunnen worden. En waar ik ook van kan leren. Dus daarom vond ik het ook een leuk onderwerp. Wij noemden het vroeger overigens nooit echt leiderschap. Dat is een term die je nu heel veel hoort. Maar ja, management of ja, leiding geven.
1: Ja, maar ik denk ook wel dat het... Want wanneer was dat ongeveer? Welk jaartal hebben we het dan over?
0: Nou, ik heb een bedrijf opgericht toen jij nog niet geboren was, in 1990.
1: Oh ja.
0: En ik heb het verkocht in 2018.
1: Oh ja.
0: Allebei de bedrijven bestaan overigens nog, maar ik ben zelf uitgestapt.
1: Dus 28 jaar lang?
0: Ja, 28 jaar.
1: Weet je, ik denk ook wel dat bijvoorbeeld rond 1990, ja, ik was er inderdaad niet, maar dat toen ook leidinggeven wel heel anders was. Ik heb wel het idee dat we daar nu... Met alles wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is. En wat je juist te veel kan doen of te weinig doet. En juist ook wel een klein beetje met Gen Z die op zichzelf let. En ook heel erg hun grenzen weet te bepalen. Dat dat überhaupt misschien wel heel erg is veranderd. En dat we daarom überhaupt daar meer mee bezig zijn.
0: Nee, maar dat klopt. Maar daar gaan we het over hebben in deze aflevering.
1: Hé, maar Os, wij kunnen het natuurlijk urenlang dan met elkaar nu gaan hebben over hoe wij dat uit ervaring hebben gedaan.
0: Ja, zeker.
1: Maar misschien is het ook goed om juist concrete tips te krijgen. Dus ik dacht, is het niet een goed idee om mijn leiderschapscoach erbij te halen?
0: Je hebt een leiderschapscoach zelf?
1: Ja, sinds 2 jaar heb ik een leiderschapscoach. Enerzijds duiken we echt de diepte in. En anderzijds kan ik haar appen met, hé, ik loop hier tegenaan, kan je mij even helpen? Wat super fijn is. Dat is Nadie Roeven. Van Brout. Zij is daar leiderschapstrainer en coach. Dus ik zou haar er graag bij halen.
2: Dit is Jong en Ondernemend met Vera en Oscar.
0: Nou, Nadie Roeven dus, leiderschapstrainer en coach. Welkom.
3: Dank je.
0: Wat leuk dat je erbij bent, inmiddels aangeschoven. Wil jij jezelf heel even kort introduceren?
3: Ja, ik ben dus Nadie. Ik kom uit het zuiden, misschien hoor je dat nu al. Uit een heel klein dorpje, Hegelsom. Ik werk bij Brout. Ze geven leiderschapstrainingen op eigenlijk alle niveaus van een organisatie. En dat gaat eigenlijk, dat begint met naar jezelf kijken. En vervolgens, hoe kan ik daarmee impact hebben op anderen? Wat wil je weten eigenlijk over mij? Want dat is een stukje over wat ik doe. Maar...
0: Nou, Vera en ik hebben natuurlijk... we doen maar wat als ondernemer. Dus we vonden het heel fijn om een echte expert bij te halen. En Vera vertelde al dat ze door jou goed gecoacht wordt. Dus we vinden het interessant om straks aan de hand van de case van Vera te kijken waar jullie het dan samen over hebben.
3: Ja.
0: Maar daarom is het ook leuk om te weten wat jij doet. En je zei Brout... Is dat echt een leiderschapsbureau? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Wat doen jullie?
3: Ja, klopt. Brout doet leiderschapstrainingen. Eigenlijk op 2 verschillende manieren. Dat is maatwerk. Dus dan maken we iets specifiek voor een organisatie. Dus ik kan bijvoorbeeld voor Bureau Bexie van Vera... kan ik een teamtraining maken op het topic waar zij tegenaan lopen. En daarnaast hebben we open programma's. Dus dat betekent dat iedereen zich in kan schrijven. En dan kom je gewoon bij een groep mensen die allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Dus we hebben een programma voor starten met leiding geven. We hebben ook een programma voor mensen die al langer leidinggevende zijn. Voor directeuren. En voor, nou ja, iedereen. En dat gaat echt over persoonlijke ontwikkeling.
0: Ja, en wat is jouw persoonlijke definitie van leiderschap?
3: Ja, je kunt bij Brout kun je het in ieder geval eigenlijk in 3 niveaus dus onderscheiden. En eigenlijk begint leiderschap altijd met de ik-laag. En dat betekent dat je weet van, hé, wat heeft me nou eigenlijk gevormd in het leven? Hoe ben ik gekomen tot de plek waar ik nu ben? Wat triggert mij? Waarom triggert mij dat? En ook, wat vind ik belangrijk in het leven? Waar wil ik eigenlijk voor staan? En wat is het gat daartussen? Dus je leert jezelf heel goed kennen. En vervolgens zorgt dat ervoor dat in momenten dat er iets gebeurt in het leven, je dingen kunt herkennen en eigenlijk een keuze hebt in gedrag. Dat is eigenlijk de basis van elk programma wat wij doen. De ik-laag. En bij leidinggevende programma's gaan we ook nog kijken naar, hoe kun jij dan met alles wat jij bent effect hebben op je team? Dus hoe kun je zorgen dat er vertrouwen is? Hoe kun je zorgen dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen? Hoe kun je zorgen dat, whatever eigenlijk je tegenaan loopt? En voor een directeur kijken we naar, inderdaad die hele molen over ik. En dan, wat doe ik in mijn gedrag? En wat creëer ik daarmee binnen mijn organisatie? En wat wil ik voor organisatie neerzetten? En wat is dan effectief? En wat werkt eigenlijk niet zo effectief daarmee? Omdat wij geloven dat het gedrag van een organisatie een reflectie is van het gedrag van de directie en zijn leiders. Dus als jij een team hebt die moeilijk dingen uitspreekt,

0: Hoe komt dat dan? Vind je het zelf ook lastig om dingen uit te spreken? Kun je nog iets aan vertrouwen doen met je team?
1: Ja.
2: Kan hem ook echt in die kleine dingen zitten, dus.
0: Ja, je zet eigenlijk een toon. Het is eigenlijk hetzelfde als ouders die hun kinderen opvoeden. Daar zet je ook een soort toon.
2: Ja.
0: Je kind wordt gevormd door wie je bent, ja. Zeg maar. Dat is onvermijdelijk. En dat is eigenlijk ook als leider binnen een organisatie.
1: Nou, Vera, jij klopt op een gegeven moment aan bij Nadie.
2: Ja, klopt.
1: Vertel, hoe is die relatie eigenlijk dan tot stand gekomen?
2: Nou, ik ben in 2020 samen met mijn compagnon ben ik begonnen met Baxi. En in 2021 hadden we onze eerste werknemer. En nou ja, dan ben je nog een beetje met z'n drieën. En dan doe je het nog een beetje zo. Letterlijk met z'n drieën. En ben je nog een beetje gewend van hoe je als ondernemer dat met z'n tweeën deed. En in één keer in 2022 zaten we volgens mij al met z'n vijven, wel inclusief stagiaires. Maar goed, dat is ook al de start van je team en echt wel de basis. En toen voelde ik al een beetje van, oh, hoe leg je dan die basis op een goede manier? En waar moet je dan ook op letten? Want ik geloof ook echt dat het inderdaad in die kleine dingen zit. En in het zetten van de toon en het geven ergens ook van het goede voorbeeld. En hoe vind je ook die balans? Dus in 2023 heb ik toen een cursus coachend leiderschap gevolgd bij een bepaalde opleiding. En vond ik super interessant. En dat ging erg over veiligheid creëren binnen je organisatie. En hoe creëer je dat zij een vertrouwd, maar vooral veilig gevoel hebben. Want dan gaan ze handelen op die coachende manier. Alleen dat ging heel erg over de komende 20 jaar. Terwijl ik dacht, ja, als ik nu dus binnenkort iemand een slecht nieuwsgesprek moet voeren, help. Hoe moet ik dat dan doen op die persoon toegespitst? Maar ik zoeken. En toen kwam ik dus op bij Brouw terecht.
1: Waar had jij hulp bij nodig? Want jouw bedrijf in de social media wereld.
2: Ja.
1: Jullie begonnen samen. Dat begon natuurlijk echt te groeien.
2: Ja, en toen had ik dus die training gedaan, die tweedaagse. Alleen toen merkte ik dus van, oh, ik heb wel elke week iets. En dat kan gaan over hoe geef ik bepaalde grenzen aan. Hoe creëer ik geen hiërarchie. Maar wil ik wel ook de grens aan kunnen geven. Maar hoe ben ik ook een flexibele werkgever? Hoe voer ik evaluatiegesprekken? Hoe voer ik slecht nieuwsgesprekken? Dus veel meer in de, hoe noem jij het, dagdagelijkse taken, zoals ik het begreep. En daar had ik Brouw toen ook echt voor benaderd. En dat ging meteen eigenlijk best wel heel effectief. Dat merkte ik vooral. Ik kreeg gewoon bepaalde formule en ook een kleine zoektocht naar wat past er bij jouw organisatie.
1: Maar kan je bijvoorbeeld een voorbeeld noemen van een vraag die jij naar die hebt gesteld? En hoe gaat dat dan in praktijk? Of hoe is het in praktijk gegaan?
2: Dat is bijvoorbeeld, hoe voer je een slecht nieuwsgesprek?
1: Ja. Maar hoe voer je een slecht nieuwsgesprek, Nadie?
0: Nou, zo kwam Vera dus eigenlijk naar mij toe. Maar ik heb jou niet verteld hoe je dat moest doen, meteen.
2: Nee, dat klopt.
0: Nee, en dat vond jij niet fijn.
2: Nee, dat vind ik dan vervelend.
0: Ja, eigenlijk van het moment dat Vera belde, kreeg ze eigenlijk heel veel vragen van ons in plaats van antwoorden.
2: Ja.
1: En welke vragen bijvoorbeeld? Dat zodat wij er ook van kunnen leren. Hoe gaat dan zo'n proces?
2: Ja, ik weet dat Mats dat was. En die vroeg dan heel erg door op, en wat doet dat dan met jou als zij die vraag aan jou stelt, dus een collega? En wat zou je dan het liefste eigenlijk willen? En ik dacht alleen maar, help mij gewoon concreter worden. Maar daar moest ik echt zelf achter komen. En dat helpt dus, juist ook denk ik, dat hij dat dan doet, om jezelf beter te leren kennen. En ook eigenlijk ook coachend leiderschap, om er zelf ook op het antwoord uit te komen.
0: Ja, en het mooie is dus, dit zit al lang in jou. Jij kunt dit al lang. Maar daar komen van die laagjes overheen, zo'n beschermingslaagjes, waardoor je er een beetje omheen gaat praten. Of waardoor je het uit gaat stellen. Dat gebeurt ook wel eens.
2: Ja.
0: Alles wat jij wil kunnen, als in directer zijn of empathischer zijn of zo, dat zit al lang in jou. En wij leren jou niks nieuws. Wij gaan jou niks nieuws leren eigenlijk. Wij halen alleen hetgene wat er al lang in zit, halen wij eruit.
1: En hoe doe je dat concreet? Want zij heeft dat gesprek moeten voeren en jullie zijn toch coachend.
0: Ja, door te kijken. Oké, eigenlijk zijn veel trainingen zo ingericht. Je hebt het inzicht, hey, ik vind het moeilijk om een slecht nieuwsgesprek te voeren. Vaak gaan trainingen dan snel naar, oké, zo voer je een slecht nieuwsgesprek. Je begint met de slechte boodschap, dan laat je even ruimte. Maar wat ons betreft, sla je daar dan een essentiële stap over. En dat is, hoe komt het nou dat je het moeilijk vindt in dat moment om direct te zijn? Wat voor angst zit daaronder?
1: Nou, de angst om een lullige boodschap te moeten zeggen of om bang te zijn voor de reactie.
0: Ja.
1: Of het vervelend vinden, want je hebt altijd zo'n goede band met diegene gehad en nou moet je iemand ontslaan.
0: Ja, precies. En wij gaan kijken, wat betekent dat nou bij Vera? Wat betekent dat nou precies voor Vera? Waar is zij bang voor? Wat kost dat je precies als je zo eromheen gaat draaien? Waar komt dit vandaan? En als je dat stukje kent, dus de impact hebt gevoeld van je eigen gedrag, wat is nou die angst? Wat kost dat mij nou precies? Dan kun je vanuit je kern een andere keuze maken. Als ik meteen ga vertellen, nou, deze drie stappen moet je doen, dan wordt het een aangeleerd trucje. En dat is echt waar we van weg willen blijven. We willen dat Vera gaat voelen, oh, het is eigenlijk veel liefdevoller als ik gewoon eerlijk met haar ben. Als ik gewoon een oprecht gesprek heb over, hey, ik merk al een tijdje, het werkt eigenlijk helemaal niet zo goed. Misschien moeten we keuzes gaan maken samen. In plaats van geforceerd, oké, eerst de slechte boodschap, met al die angst die je hebt.
1: Ja, zo heb ik het altijd geleerd.
0: Ja, de burger.
1: Horen. Ja. Ja. Gewoon meteen inpakken. Knallen.
0: Ja. En natuurlijk betrekken
1: wat heel moeilijk is.
0: Ja, en natuurlijk betrekken we dat erbij. Hè? Van, oké, het is belangrijk dat je daar meteen mee begint. Maar dat is echt veel minder belangrijk dan dat je voelt, oké, dit is inderdaad.
1: En dan ga ik Veer. Hoe heeft dat slecht nieuwsgesprek voor jou gewerkt? Werkt ze er nog steeds inmiddels? Of heb je het wel durven aanpakken?
2: Nou, dat hebben we. Dat doe ik natuurlijk met mijn compagnon. En dat hebben we zeker wel natuurlijk ook moeten doen. En we voelden toen inderdaad ook al wel van, oh, maar we doen dit echt voor beide partijen. We kijken helemaal niet naar onszelf, maar zij zit ook helemaal niet op de goede plek. Dus daar heeft zij ook niks aan. En ik zit natuurlijk best wel in een lang traject met Braut. En ik ga dit hele jaar nog volmaken met die cursussen. En mijn doel daarin is ook, daar hadden we het gisteren nog over, wat is je einddoel? Dat ik veel minder die voorbereiding nodig heb, maar dat ik handel omdat het in me zit wat ik moet doen. Dus eigenlijk precies wat jij net omschrijft. Dat je dat inderdaad geen alleen maar enkel formules zijn, maar vooral dat jij dat bent als leider.
3: Dit is Jong en Ondernemend.
2: Ja, dus op dit moment zit ik in een fase dat ons team echt wel dusdanig aan het groeien is. En we hebben ook eerst altijd gezegd, wij blijven wel klein. Maar nu zeggen we willen gefocust blijven. Alleen daar.
1: Hoeveel mensen zit je nu weer?
2: In totaal met 10.
1: 10 mensen alweer, dus dat is behoorlijk gegroeid.
2: Ja, maar ja, binnen zo'n team heb je natuurlijk. Ik merk dat ik ben heel veel bezig met de balans. Dus als de ene 3 thuiswerkdagen heeft, vind ik dat de ander dat ook mag hebben. En als de ene een bepaalde regeling heeft, vind ik dat de ander ook moet hebben. Omdat ik denk van, dit is zo de basis van die cultuur. En er hoeven geen onderlinge discussies, et cetera, te ontstaan. Daar moet gewoon helderheid over komen. En daar kan ik Braut ook heel goed bij gebruiken. Want ik denk ook dat bij de fase hoort. We zijn een beetje uit die startfase en we gaan nu wel echt naar veel meer, ja, echt wel een bedrijf toe.
0: Ja, en wat je eigenlijk vaak bij die startfase, daar zitten jullie nog wel echt wel in. In de start-up fase zit je eigenlijk in een super inspiratievolle fase. Mensen gaan keihard op de missie of op de sfeer. Of ja, mensen rennen eigenlijk allemaal met z'n allen naar een bepaald doel. Dat is ook vaak een hele leuke fase. Er wordt heel veel geëxperimenteerd, er zit heel veel energie in. Dan ben je vaak ook nog met een kleine club. Dus dan lopen dingen wel.
1: Ja, dat is eigenlijk de fase van, hebben we wel bestaansrecht? De fun, een klein team.
0: Precies.
1: Echt knallen met elkaar.
0: Ja, knallen, zorgen dat je inderdaad een hum vindt, zeg maar. Een momentum.
1: Ja.
0: Ja.
1: En nog niet, in ons geval zat daar nog niet heel veel leiderschapsstructuur in. Maar het was gewoon rammen.
0: Rammen, ondernemen, snel, actie, inspiratie. Hoe gaan we vette shit doen eigenlijk?
1: Ja.
0: Sorry for my language trouwens.
2: Nee. Love it.
0: Ja, en daarna kom je eigenlijk in een soort fase dat je merkt, oké, ik heb de hele tijd dezelfde gesprekken over, hoe doen we eigenlijk met thuiswerken? Hoe doen we eigenlijk dit? Mm-hmm. Het team wordt iets te groot dat je de hele tijd bij iedereen in kunt checken. Als iedereen inderdaad maar aan het rennen zou zijn en leuke dingen aan het doen zou zijn, dan wordt het eigenlijk een beetje chaos. Dus die fase is een hele andere fase. Dat heeft behoefte aan kaders, aan duidelijkheid.
2: En hoe heet die fase? Dat gaat dus na de start-up fase, komt die?
0: Ja, dat is een beetje de growth.
1: Wij noemen het altijd, zeg maar, een soort de groeifase.
0: Ja.
1: En bij ons was het ongeveer zo vanaf 10 man. Dus de grens waar Vera nu zo tegenaan zit.
0: Ja.
1: Dat je dan wel merkt dat je dingen toch iets meer moet gaan structureren.
0: Ja, en wat ook daarbij natuurlijk komt, is die eerste 10 mensen, die vinden dat natuurlijk heerlijk dat ze al die vrijheid hebben en alle kanten op kunnen bewegen. Dus het is ook altijd met gepaard met, oh, we gaan het ineens anders doen. Ik weet eigenlijk helemaal niet of dat wel leuk vindt.
2: Ja.
0: Allemaal die regeltjes, allemaal die systemen. Dadelijk worden we nog een corporate met 10 man, hè, weer. maar dat is wel het gevoel wat het creëert. En het is ook...
1: Wekt dat weerstand?
0: Ja, zeker. En nou, eigenlijk het stellen van regels is eigenlijk iets waar we vaak bang voor zijn. Als in dan beperken we de vrijheid. Dan worden mensen minder, voelen ze zich minder veilig of zo. Terwijl eigenlijk het stellen van regels en kaders juist veiligheid brengt. Omdat mensen weten waar ze aan toe zijn.
2: De grens is waarbinnen je flexibel kan zijn.
0: Ja, en dan kun je het daar weer over hebben. Maar als alles gewoon open is... Ja, het is niet voor niks dat we in de hele maatschappij allemaal regels hebben.
2: Ja, precies. Dan heb je ook eindeloos veel gesprekken per persoon eigenlijk afgestemd.
0: Ja.
1: Ja. Ja, maar mijn ervaring daarin is dan wel dat je met mensen van het eerste uur... Ik heb een soort filosofie dat de mensen, de eerste 10-20 mensen in je bedrijf... zorgen voor de organisatiecultuur. Dus ik heb wel eens gelezen dat dat zelfs is bij bedrijven die uitgroeien naar duizenden mensen.
0: Klopt.
1: Ja. Natuurlijk verdomd lastig. Maar ja, daar zijn jullie dan weer voor om die cultuur ook daadwerkelijk te bewaken.
0: Ja.
1: Omdat de leiderschap van degene die het bedrijf hebben opgericht vaak bepalend is. Hè? Zoals je ook al aangaf.
0: Ja.
1: Als ik voor mezelf praat, en ik weet niet hoe jij dat ziet, Veer. Maar betekent ook dat je rol als founder, als oprichter... verandert ook heel erg.
0: Ja.
1: Is dat iets wat je waar je ook vragen over krijgt? Of wat je ziet? Of?
0: Nou ja, ik denk dat bijna elke ondernemer daar wel tegenaan loopt. Dat je rol dus inderdaad verandert. Ja. Zeg maar, je begint vanuit een soort inspiratie, toch Veer?
2: Ja, en ook vanuit je passie. Je begint als freelancer om het te doen. Of tenminste ik. En dan ben je het aan het doen. En ik weet ook nog dat wij... Nou, ik denk dat we misschien... 3 fulltimers in dienst hadden. En dat ik zoveel bezig was met... gewoon... ja, evaluatiegesprekken. Mijn compagnon heel veel met administraties, et cetera. Dat we echt in één keer zo moesten wennen aan... wij zijn nu niet meer de makers. Wij zijn HR. Wij zijn vliegend kiep. Wij zijn brandweerman. Oh, dat vond ik zo wennen. Want het is ook loslaten. En je moet ook best wel kijken van... past dat ook bij mij?
1: En hoe vind je dat?
2: Ik vind het nu heel leuk, maar toen heb ik wel echt gedacht, wow, dit is echt anders ondernemen dan freelancen.
1: Ja, want dat betekent dat je ineens ook verantwoordelijk bent voor mensen.
2: Ja. Ja.
1: En dan heb je vrijheid gecombineerd met regels.
2: Ja.
1: Je hebt er niet voor geleerd, neem ik aan. Althans, nu word je er wel in gecoacht. Welke concrete tips heb jij voor bijvoorbeeld Vera die van, of voor iedereen die luistert, die van 0 naar 10 mensen groeit? Wat adviseren jullie? Of wat zijn daar de hulpvragen bij?
0: Ja, ik denk dat dat... inderdaad, in de fase zijn dat wel vaak dezelfde hulpvragen. Maar ik denk dat het ook heel erg over gaat, doe jij nog ook wat bij jou past? En inderdaad blijven inchecken van, is dit... inderdaad voor mij weggelegd. Want je begint als een soort inspirator. En dan ineens ben je manager. Eigenaar van een bedrijf, een manager. En dan moet je allemaal keuzes maken... die helemaal niks meer met je product te maken hebben in principe.
2: Ja.
1: Ja, meer met de organisatie.
0: Ja, dus als ik even het op Brout betrek. De oprichter van Brout, Ton, die is Brout gestart met... ik wil teams en organisaties transformeren. Ik wil bewustere leiders waarin mensen zichzelf kennen. Nou,
1: hij is alleen begonnen.
0: Met iemand anders, okay, met 2 anderen. Nou, op een gegeven moment was hij dan nog alleen als eigenaar ook de directeur. En wij groeiden naar 30 man. En ineens zat hij in die plek en dacht hij, ja, maar ik ben ineens directeur. Maar dat is helemaal niet wat
2: En dan
0: ik...
2: is hij het ook nog zelf.
0: En dan is hij het ook nog zelf, ja. En wat hij daarin merkte is van, dit is niet waar ik gelukkig van word. Dit is ook niet waar ik het beste in ben. Dus waar Vera ook begon met... Bureau Bexy, en daar was jij ook heel goed in, toch? In het product wat jullie...
1: Ja, in de postings in het dagelijkse werk. Want dat is de reden waarom je begonnen bent.
2: Ja, toen nog wel. Ja.
0: Ja, ja. En dan begin je vanuit daar. En dan ineens moet je echt een totaal andere rol aannemen.
2: Ja.
0: En wat Ton, de eigenaar van Brout, dus toen gedaan heeft... is hij heeft een CEO aangenomen. Omdat hij zei van, ja, dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil.
1: Om de dagelijkse gang van zaken te leiden. En hoeveel mensen zaten jullie toen bij Brout? Oh, grof,
0: ik denk tegen rond de 30.
1: En dat is natuurlijk ook weer een plateau, hè? 30 mensen.
0: Ja,
1: dat is ook weer zo'n plateau.
0: Ja.
1: Dit is iets wat mijzelf ook ontzettend voorkomt vanuit de praktijk. En ik heb dit zelf heel erg moeilijk gevonden. Omdat je hebt gewoon je rol als waarom je ooit voor jezelf begonnen bent.
0: Ja.
1: Tot 10 man vind ik manager of leidinggeven niet moeilijk. Omdat het zijn ja eigenlijk de mensen die het ook vinden, te gek vinden om te knallen. Of althans niet moeilijk. Maar ik vond het niet het moeilijkste wat er was.
2: Je mag wel helpen hoor.
1: Ja, maar daarbij vind ik ook altijd... Ik vond het heel erg moeilijk toen we met 30 man zaten. Omdat je dan en de gesprekken moest hebben met de mensen. En maar wij wilden ook nog met de voeten in het klei staan. Dat is heel herkenbaar. Ja. Jullie oprichter. Oh ja. En je moet daar wel een keuze in maken. Ja, ik vond dat zelf verdomd lastig.
0: Ja, en wat daar ook wel echt een hele belangrijke in is, is dat je leert loslaten. Ja. Dat je leert mensen hun verantwoordelijkheid te geven en ook echt te geven.
1: Mm-hmm.
0: En daarvoor moet er eerst vertrouwen bestaan. Dus het gaat erover dat je eigenlijk anderen, dat je jezelf eigenlijk onmisbaar maakt. Dat is denk ik de grootste truc van de ondernemer.
1: Ja.
0: Jezelf onmisbaar durven maken.
1: Ja, wat ze wel eens zeggen is niet werken.
0: Of misbaar, sorry.
1: Ja,
2: misbaar. Ik denk al, ja.
1: Niet eigenlijk niet werken in je bedrijf, maar aan je bedrijf. Alleen, ja, weet je, dat is... ook vaak heel makkelijk gehoord, gelezen of gezegd. Hè? Mm-hmm. Alleen dan kom je weer op kantoor. En dan staat er, en dan zegt iemand: oké, ik ga mijn baan opzeggen. Of iemand is ziek. Of er was een groot project gepland wat net even anders loopt. Of de targets vallen tegen. Ik heb dat best als heel pittig ervaren. En ik heb ook wel eens een ondernemer gehoord die zei: de definitie van ondernemerschap is het altijd opzoeken van nieuwe problemen.
2: Ja.
1: De sfeer.
2: Goeie, love it.
3: Jong en ondernemend met Vera en Oscar.
1: En Vera, jij werkt met, laat ik zeggen, hoe oud zijn jouw werknemers? Grofweg.
2: Ik denk, misschien ben ik de jongste. Nee, dus iemand van 21 tot 32.
1: Ja, dus dat is...
2: Gen Z mix it up with millennial.
1: En dan lees ik wel eens dat dat ook weer zo zijn eigen problematiek... positieve en negatieve kanten heeft, als ik het zo moet zeggen.
2: Ja.
1: Hoe ervaar jij dat? Hoe ga je ermee om?
2: Ik ben zelf ook Gen Z'er, dus nou ja, misschien daarom een beetje bevooroordeeld. Maar... ik zie, wat ik zelf heel veel zie in de nieuwsartikelen en op LinkedIn en in comments, et cetera, is gewoon dat er een soort van bijna een taboe of een soort van bepaalde laag ligt op Gen Z en werken. Dat ze lui zijn, dat ze alleen maar zon willen zien, vitamine D en daar willen werken en heel veel vrijheid nodig hebben. Terwijl ik het ervaar als zij kennen hun grens. Zijn meer bezig met zelfontwikkeling dan welke generatie dan ook. En tuurlijk begrijp ik dat een standaard van een 4-daagse werkweek, et cetera, die een Gen Z'er komt binnen harken, dat best wel impactvol kan zijn. Maar ik zie het juist als iets heel moois om millennial en Gen Z in je team te combineren. Want je hebt een stuk andere ervaring en volwassenheid gecombineerd met juist de inspiratie die Gen Z met zich mee kan brengen.
1: Nadie, hoe kijk jij daar naar die indeling van die generaties, millennial, Gen Z? Hoe hebben jullie daarmee te maken?
0: Wat belangrijk is om naar te kijken is, waar gaan mensen nou eigenlijk op aan? Waardoor blijven ze betrokken en blijven ze verantwoordelijk voor de dingen waar ze voor opgesteld zijn? Patrick Lencioni heeft daar een heel mooi boek over geschreven. De drie symptomen van een rotbaan.
1: Drie symptomen van een rotbaan?
0: Ja, van Patrick Lencioni. Dat is sowieso echt... Zijn boeken zijn heel makkelijk leesbaar. Heel lekker. Dat lees je echt in 2 dagen uit. Dus als je niet echt een lezer bent, toch proberen. Eigenlijk gaat het erover. Mensen gaan niet bij een baan weg omdat ze hun werk aan zich niet leuk vinden. Mensen gaan vaak voor hele andere redenen weg. En hij onderscheidt dat dus in 3 symptomen. Het eerste symptoom is anonimiteit. En dat betekent eigenlijk... ik ga weg bij mijn baan, want ik voel me niet gehoord, gezien of erkend. Dus waar we ook naar, met Vera ook naar kijken, van hoe kun je nou zorgen dat je echt hoort wat jouw teamleden zeggen wanneer ze iets aangeven? Hoe kun je zorgen dat ze zich erkend voelen in hetgene waarvoor ze nou dagelijks bezig zijn?
1: Ja.
0: Hoe kun je ze zien? Dus hoe kun je zeg maar betrokken zijn bij hun werk, maar niet in het micromanagen zitten? Want daar wil je eigenlijk zoveel mogelijk van wegblijven. De tweede symptoom is onbelangrijkheid. Dat betekent eigenlijk... hoe kun je voelen in de dagdagelijkse dingen die je doet, dat jouw werk belangrijk is? En dan bedoel ik, bijvoorbeeld als ik een administratie dingetje moet doen, nou, dat is echt, daar ben ik helemaal niet goed in. Dat is zo'n energielek voor mij. Maar als ik weet waarom dat heel belangrijk is voor iets, dan wordt dat al een logischer onderdeel van mijn werk.
1: Ja, dat klinkt ook heel erg logisch.
0: Ja. Wat ook een hele belangrijke is om met je team, bijvoorbeeld als je ondernemer bent, om te kijken van, hey, waarom is mijn team belangrijk?
1: Ja.
0: Waarom is mijn marketingteam belangrijk binnen dit bedrijf? Nou, omdat wij zorgen dat we zichtbaarheid hebben en dit en dat. Dat is echt essentieel als leider van een team of van een organisatie, dat je dat van jezelf weet.
1: Ja.
0: De derde is onmeetbaarheid. En dat betekent, hoe kun je in de dagdagelijkse dingen die je doet meetbaar maken of jij je werk lekker doet. Wat wij vaak geneigd zijn, is om vanuit een target te werken. Bijvoorbeeld, toen ik recruiter was, was mijn target, ik moet deze maand 2 mensen plaatsen en 10 mensen per week spreken. Dat is heel cijfergericht. Maar we kunnen eigenlijk ook in de kleine dingetjes door de dag heen meetbaar maken of we ons werk nou eigenlijk goed doen. Dus bijvoorbeeld in dit gesprek, stel mijn baan is podcast spreker zijn.
2: Ja.
0: Wanneer doe ik het nou goed?
1: Ja.
0: Doe ik het goed wanneer ik rust heb bewaakt? Doe ik het goed wanneer ik de dingetjes die ik wilde zeggen heb gezegd? En dat zit eigenlijk overal in. Dus meetbaarheid is eigenlijk iets wat je ingrained wil hebben, zeg maar, in alles wat je doet.
1: Ja,
0: en belangrijkheid ook. En de verbondenheid dus. Ik wil gezien, erkend.
2: Maar heeft dat dan in totaal niet heel veel te maken met het geven of krijgen van bevestiging? Als ik diep 3 zo hoor.
0: Ja. Dus, maar het heeft ook met kaders te maken. Als in, je bent ergens voor aangenomen. Je staat ergens voor opgesteld. Hoe kun je zorgen dat je in de kleine dingetjes van de dag dus kunt voelen dat je daarmee lekker bezig bent?
1: Ja. Pas toen ons bedrijf begon te groeien, begon ik me iets meer te verdiepen in, waarom heb ik daar nou zoveel moeite mee? Met dat leidinggeven. Want ik wil ook eigenlijk altijd meewerkend voorman zijn. Met mijn voeten in de klei. Ik vond het veel leuker om bij klanten te zitten. Inspiratie naar events. Dat was eigenlijk mijn rol. Maar dan was ik soms een paar dagen niet op kantoor. En dan lag er weer een hele stapel met dingen die ik moest doen. Zo voelde dat ook. Vond ik heel zwaar. Gelukkig had ik supergoeie compagnons die mij daar wel bij hielpen. Maar omdat je als ondernemer altijd aanstaat, vond ik dat heel lastig. Toen zag ik een keer een sessie van Anthony Robbins.
2: Ja.
1: De Amerikaanse guru, zeg maar. Hè, voor zover. Ja. Maar die zei wel iets interessants. Hij zei, er zijn eigenlijk grofweg 3 type ondernemers. En hij zei, je hebt de entrepreneur, de skilled ondernemer en de manager. Dus de entrepreneur, de skilled en de manager. En iedereen heeft natuurlijk ook wel grijze gebieden van de ander. Maar hij zei, elke ondernemer is als archetype, heeft één van die types als basis. En op het moment dat je dat voor jezelf weet, dan weet je ook, vond hij, waar je tijd en energie in moest stoppen. En skilled betekent eigenlijk, ik ben bakker of ik ben accountant. En dat kan ik doen door bij een bedrijf te gaan werken.
2: Expert. Ja.
1: Of ik begin lekker mijn eigen bakkerij, winkel. Maar dat is wat ik kan. Dat is wat ik doe. Dat is waar ik van hou.
2: Ja.
1: En dan groeit dat. Dan heb je natuurlijk de manager. Dat is degene die echt bijvoorbeeld Nijenrode gedaan heeft of een hoge opleiding. En die het heel leuk vindt om anderen in hun kracht te zetten. En de entrepreneur. En dat is meer een beetje chaotisch, creatief, dingen opzetten, innovatief.
2: En weer door.
1: Maar dat is een beetje waar ik me vaak aan vasthoud als ik soms zelf met ondernemers bij praat, is dat ook iets. Denk jij bijvoorbeeld dat leidinggeven in het bloed moet zitten naar die, of valt dat ook te leren?
0: Ik geloof dat heel veel te leren is eigenlijk. Maar wat je zegt, wat ik heel interessant vind aan jouw verhaal, je zegt op een gegeven moment, dat voelde alsof ik dat moest doen, toch?
1: Ja.
0: Dus
1: noodzakelijk kwaad.
0: Ja, dus ik denk wel dat er een soort natuurlijk pad is voor iedereen in je leven. Dus waar je een natuurlijke nieuwsgierigheid naar hebt. Of een natuurlijke, wat eigenlijk heel moeiteloos gaat. Of waar je veel energie uithaalt en wat minder energie lekt. Dus daar geloof ik zeker in, ja. En ik denk dat er, als ik voor mezelf spreek, ik heb altijd in een construct geloofd dat ik moet in de zakelijke wereld en ik moet HR-manager zijn. Want dan doe ik het goed.
1: Ja, dat had je voor jezelf bepaald.
0: Ja, maar dat was heel rationeel.
1: Ja.
0: Eigenlijk was ik daar ook niet zo goed in, als ik terugkijk. Als in niet zo goed als dat ik als leiderschapstrainer ben.
1: Oké.
0: Dus waar het denk ik over gaat, is ook luisteren naar... Hè, jij, Oscar, voelde in dat moment... Hey, dit gaat eigenlijk best wel met veel moeite gepaard. Eigenlijk is dit niet wat moeiteloos gaat, wat mijn natuur is. Dus daar geloof ik zeker in.
1: Ja.
0: Dus het manager zijn, dat heeft gewoon te maken met dat je moet kunnen connecten met je mensen. Dat je moet kunnen durven sturen op hoe doe jij je werk.
1: Ja, hoe is dat voor jou, Vera? Als jij die drie types hoort, hoe zie jij, kan jij je daarin vinden?
2: Ja, ik ben echt begonnen als de skill, denk ik. Echt vanuit passie ontstaan. En ik denk, kan dat ook? Dat je een beetje van alle drie bent? Want inmiddels
1: dat
2: zie ik
1: zeker.
2: Alleen maar dat het beter fungeert als ik het vooral niet meer alleen maar maak, maar vooral bedenk en daarna het team aanstuur. Maar ik blijf samen met mijn compagnon, maar ook zelf, altijd wel weer doordenken in nieuwe ideeën en opzetten. Dus ik denk dat ik nu meer in de ondernemer en manager zit, vind ik.
0: Ja. En wat je net ook zegt, Oscar, dus dat verschil tussen die expert en die manager. Wat je in de werkelijkheid ziet, is dat heel veel experts ineens in een managerrol komen van, oh ja, je hebt nou jarenlang ervaring, dus nu ga je het team leiden.
2: Ja.
0: Wat natuurlijk echt een totaal andere baan is.
2: Ja.
0: En dit komt zo vaak voor. Dus
1: iemand die eigenlijk in het bedrijf werkte, goed was in zijn werk.
0: Ja.
1: En die dan ineens gepromoveerd wordt.
0: Naar teamleider.
1: Ja, en jij zegt dat gaat vaak fout?
0: Nou, ik wil niet fout zeggen, maar het wordt vaak zonder ondersteuning gedaan. Dus een soort van, hey, je weet waar het werk over gaat, dus
2: jij kan
0: dat team leiden. Terwijl het leiden van een team gaat niet over per se alleen de inhoud natuurlijk. Dat gaat over, hoe kan ik zorgen dat iemand betrokken blijft? Hoe kan ik zorgen dat mensen hun verantwoordelijkheid kunnen en mogen nemen? Dat gaat over hele andere dingen. Dan een expertrol als je bijvoorbeeld eerst een online marketeer bent geweest.
1: Ja.
0: Dat is gewoon een heel ander iets dan mensen aansturen.
1: Ja,
0: ook eigenlijk een hele gekke keuze wat heel veel voorkomt. Als in, deze persoon gaat dus knijterhard op de baan waar hij op zit.
2: Ja.
0: En dan krijgt hij een totaal andere baan.
1: Ja.
0: Dus ik denk daar ook heel belangrijk om te voelen van, voelt dit natuurlijk, is dit inderdaad ook waar ik voor opgesteld ben?
2: Vet interessant.
3: Jong en ondernemend met Vera en Oscar.
2: Waar haal jij eigenlijk je inspiratie vandaan om leiders te kunnen opleiden?
0: Wat ik als bron gebruik is echt wel wat ik zelf merk in het leven.
2: Ja.
0: Want de struggles waar ik tegenaan loop, lopen alle mensen tegenaan. Iedereen is onzeker op zijn eigen manier.
2: Ja.
0: Dus daar komt het grootste.
2: En maar jij leert denk ik ook wel weer per verhaal van ondernemer ook weer bij.
0: Ja.
2: Dat is ook wel gaaf.
0: Ja, zeker.
2: En elk verhaal is verschillend en meetbaar en maakbaar.
0: Ja.
2: Om daar weer leiderschap aan te geven.
0: Ja, en wat we eigenlijk zeg maar stapsgewijs daar vaak in doen, is we beginnen eigenlijk altijd met een soort van discover phase. Dus dan ga je kijken van hoe ben ik inderdaad gevormd? Wat triggert mij? Dus dat stukje over ik. Daarna ga je kijken naar waar droom ik van? Dus wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn kernwaarden eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk hoe mijn leven eruit ziet? De stap daarna is dat we dat naast elkaar leggen. Dus je hebt een hele analyse van jezelf. Van waar je tegenaan loopt. Van wat je gevormd heeft. Eigenlijk gewoon wat jij allemaal meedraagt. Daarnaast heb je wat je belangrijk vindt en waar je dus eigenlijk voor wil staan in het leven. Dus je kernwaarden bijvoorbeeld. Dan leg je die naast elkaar en dan ga je kijken, maar als dit is wat ik eigenlijk wil, wat heb ik dan te doen? Welke gesprekken moet ik dan voeren? Welke keuzes moet ik dan maken? Dus we maken hem ook heel praktisch uiteindelijk. Ja. En dan aan het einde kijk je van, nu ik die keuzes aan het maken ben, wat komt er dan weer naar boven? Dus welke patroontjes in mijn gedrag zien we dan weer? Ja, want het is een oneindig proces. Je kunt echt elke keer weer een laagje verder.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ben je zelf eigenlijk een goede leider?
0: Op en af. Ik blijf gewoon natuurlijk ook gewoon een mens. Ik heb nog, ik gebruik nog elke dag in mijn training dingen die ik ook echt daadwerkelijk in die week meemaak. Ja, ik denk wel dat ik mezelf heel goed ken inmiddels.
1: En wat zijn dingen waar je wat meer moeite mee hebt in leiderschap?
0: Nou, wat ik bijvoorbeeld heb bij Brout, waar ik heel erg tegenaan ben gelopen, is dat ik bij echt senior leiders mezelf ineens heel klein kon gedragen, heel klein kon voelen. En dan werd ik onzeker en dan werd ik ook een beetje stamelen. En eigenlijk liet ik dan ook helemaal niet meer zo zien hoe sterk ik kan zijn en hoeveel ik eigenlijk weet. En dat is nog steeds wel een proces. Ik merk dat dat steeds makkelijker gaat omdat ik er veel mee bezig ben natuurlijk. Maar ja, ik blijf ook mijn onzekerheden hebben. Dus dat is op werkgebied nu mijn grootste uitdaging. Wat ik ook eigenlijk best wel een moeilijke vind, is om erkenning te vragen. Dus bijvoorbeeld salarisonderhandeling voor mezelf vind ik echt heel moeilijk. Terwijl als ik jou, Vera, moet adviseren over salarisonderhandeling, geen probleem. Maar dan kan jezelf, ik je precies vertellen hoe het moet.
1: Nou, ja. Ik zou dan gewoon aan degene die over jouw salaris gaat even deze podcast laten horen. En het is gefixt, toch?
0: Ja, dus ik ben heel goed in wat ik doe. Ja, en ik ken mezelf goed. En ja. Je blijft altijd. Ja,
1: het is ook een beetje flauw vraag, maar ik vond het wel even interessant. Nou, Nadie, dank je wel voor alle tips tot zover. Stel nou, ik zit te luisteren en ik wil aan de slag met jouw tips. Want we hebben zoveel besproken. Wat kun je aanraden? Wat zijn de stappen die ik dan kan nemen?
0: Ja, wat ik als eerste tip zou meegeven is, kijk wat voor jou comfortabel is. Hè? Maar ga eens onderzoeken van, oké, wat doe ik eigenlijk in mijn gedrag? Waar komt dat vandaan ook? En hoe komt het eigenlijk dat ik dat doe? En wat kost mij dat? Wat wil ik eigenlijk? Dus ga eens onderzoeken hoe jij zelf in elkaar zit. Dat is echt gewoon het begin. Dat is de eerste stap. En dan doe dat lekker op jouw manier. Lees misschien boeken over zelfontwikkeling. Lees of ga met iemand praten. Kom bij mijn training, mag ook.
1: Ja, want op welk moment is het inschakelen van iemand zoals jij of een coach handig? Ja, het is, ik bedoel.
0: Nou, ik zou zeggen altijd.
1: Altijd?
0: Heel eerlijk, ik zou zeggen altijd.
2: Ja.
0: En dat is echt niet van wij van WC Eend adviseren WC Eend. Maar wat mij betreft is dit de kern van wat je leven makkelijker, leuker, mooier en fijner maakt. Dat je jezelf kent. En dat je meer in verbinding kunt staan met anderen, met je team, met je organisatie, met mensen om je heen, met dingen om je heen en met jezelf. En dat begint echt met jezelf leren kennen.
1: Nou, Ver, ik heb eigenlijk weinig meer aan toe te voegen of te vragen.
2: Ja.
1: Hoe vonden jullie het?
0: Ik vond het echt superleuk.
2: Ja, zo ik kan hier uren, dagen, jaren over kletsen.
0: Ik ook.
2: Ja. Gelukkig
0: een hele lange
2: maar.
0: Podcast.
1: Nou, Nadie, we willen je echt onwijs bedanken voor je tijd en je goede inzichten. Mm-hmm. Fijn dat je er was.
0: Ja, dankjewel. Fijn dat ik er mocht zijn.
2: Dankjewel, Nadie.
3: Jong en ondernemend met Vera en Oscar.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim €34 miljard tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
5: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: verdieping, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten. New Business Radio, voor business shapers.

0: is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie- en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
2: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Yeah.

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.